0: goed. Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Je bent het overzicht ook helemaal kwijt. Dus eigenlijk, ja, ja, wat dat betreft boeit het je dan op dat moment eigenlijk keihard gezegd niet. Daarnaast heb je ook een heel groot gevoel van schaamte.
1: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
2: Dus in Nederland hebben we 32% van de huishoudens geven aan dat ze moeite hebben met rondkomen. En wat betekent dat? Dat betekent dat van die, zeg maar, 1 op de 3 huishoudens in Nederland geeft een hele grote groep aan: ik kan eigenlijk gewoon mijn boodschappen niet goed meer betalen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio West.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Deerksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ga je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
2: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
3: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
4: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
5: We gaan beginnen met West wordt wakker. Maar eerst is hier voor het nieuws Bob Brinkman.
6: Goedemorgen Pieter. De Leidse parkeergarage Haarlemmerstraat blijft langer dicht dan gepland door een tegenvaller tijdens de werkzaamheden. Dat de nieuwe afwerkvloer op meerdere verdiepingen loslaat. Een auto heeft afgelopen nacht in de brand gestaan aan de Abraham van Beierenstraat in Den Haag. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is niet bekend. En Bastiaan van Dijk uit Kwinshul is gisteren eerste geworden op het NK Mountainbike in de categorie renners zonder UCI-licentie. Bob van den Berg uit Schravenzande won zilver in de categorie 40+. Meer regionieuws over een half uurtje, om 6:30. Nu het overige nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Hey, bijzonder goedemorgen allemaal in deze prachtige provincie. Als je nu naar buiten kijkt, begint het langzaam licht te worden. En de vakantieploeg is aanwezig om jullie maar liefst 4 weken lang mee te nemen in die prachtige ochtend hier in onze regio. Want Tjeerd en Jorinda, zij genieten van een heerlijke vakantie. En dat is ze van harte gegund. En ook Reinoud Roemer, die is op de camping of al waar hij zich thuis voelt. Ze hebben in ieder geval vorige week, en dat hebben jullie allemaal kunnen meekrijgen, natuurlijk heerlijk kunnen genieten van het voor het allereerste keer is lekker in een tentje liggen. Ja, en Tess, jij hebt volgens mij ook in een tentje gelegen, of niet? Of heb ik dat helemaal verkeerd begrepen?
1: Nou, ik ben blij dat je dat die indruk hebt dat ik dat doe. En dat ik dat ook heb gedaan vrijdag. Maar ik heb geen seconde gelukkig in een tent gelegen. Al vind ik het heerlijk hoor, kamperen. Maar nee, afgelopen vrijdag, toen Jorinda en Bob wakker werden in een tent, toen hoefde ik alleen maar even een moppie te zingen.
0: Ah, kijk.
1: Ja.
0: Dus jij had niet je luchtbed opgeblazen, iets te hard, iets te zacht?
1: Nee. Dat heb ik allemaal niet meegemaakt, helaas.
0: Nee.
1: Maar de sfeer zat er wel in.
0: Ah, dat is goed.
1: Echt een goede vakantiesfeer.
0: Nou, dat is lekker. En wij zijn de vakantieploeg. Hè? Wij moeten die gasten een beetje de rust gunnen dat het in goede handen is. Hoe kijk je daarnaar uit?
1: Ik heb er heel erg veel zin in. Ik denk dat wij dat ook wel kunnen. Zit jij een beetje in de vakantiesferen? Kan je dat een beetje overbrengen?
0: Ja, natuurlijk. Het is zeker met lekker weer of met leuke dingen te doen. Er is natuurlijk een prachtige omgeving hier. Dus wij gaan dat absoluut voor elkaar boksen, is mijn stellige overtuiging.
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja, Erik Kooijman. De laatste keer dat wij elkaar zagen en spraken in ieder geval, toen lag er 20 centimeter sneeuw buiten. Maar dat is nu wel even ietsje anders, hè?
2: Ja, het kan verkeren. Niet te geloven. Ik hou trouwens ook wel van kamperen. Ik was me een tent aan het uitzoeken. Maar daar zat, dat vind ik wel een mooi woord, er zat het weer in. Ken je dat?
0: Ja, zeker. Dat ken ik
2: ergens
0: absoluut.
2: Het weer in zit.
1: Nou, ik ben best wel van de Nederlandse taal, maar eigenlijk ken ik die uitdrukking helemaal niet.
2: Ja, dat is een soort vochtplekken dat je hem hebt ingepakt terwijl het net had geregend. Dan was je vergeten hem uit te pakken en een jaar later maak je hem open en dan ruikt het naar weer. Ja, ik weet ook niet hoe dat ruikt.
1: Beetje muf?
0: Beetje schimmel is dat, ja.
1: Oh, lekker.
0: En die lekkere puntjes.
2: Dus ik ga weer kamperen, ja.
1: Maar wat doe je daar dan tegen?
2: Uithangen, een beetje afspoelen heb ik gedaan. Eigenlijk doe je er niet zoveel. Je tent is eigenlijk gelijk helemaal naar de galamiezen.
1: Oh, chips.
2: Ja.
1: Oh, maar, want ik vraag me altijd af hoe mensen dat doen met bijvoorbeeld weinig ruimte. Want wij wonen op 62 vierkante meter, geen buiten.
2: Mm-hmm.
1: Wat ga je daar dan mee doen? Leg je dat op de straat? Hang je dat ergens overheen?
2: Ja, dat hing een beetje in dat kleine tuintje van mij zo over allerlei dingen waar normaal bloemen hangen. Daar hing mijn tent overheen. Ja, nee, dat lukte wel hoor, ja.
0: Ja, dat is dan een beetje Nederlands weer. Hè. Nee, wij waren gezegend vroeger toen we nog kampeerden met met schoonouders die een boerderij hebben. Dus daar kon je wel 4 tenten te drogen hangen. Dat ging altijd goed. Alleen had je hier en daar eens een vogelpoepje. Dat dan weer wel.
2: Ja, nou, dat is wel vruchtbaar altijd, toch wel.
0: En zo hebben we het over weer gehad, over vogelpoep gehad. Dus dat was niet helemaal de bedoeling om jullie op deze manier lekker wakker te maken. Maar jij gaat weer lekker voor onze pad, Erik.
2: Ja, ik ga rijden. Ik ben vandaag de buitendienst. En ik ga een beetje nagenieten van de finale. Ik heb weinig geslapen. Spanje is wereldkampioen en terecht. En ik denk dat heel de wereld een beetje een hekel aan de Argentijnen heeft gekregen.
0: Zeker.
2: Reacties graag welkom, maar goed, het was echt verschrikkelijk hoe zij speelden. Het was echt pijn in je ogen. Ik was blij dat die Spanjaarden wonnen. En dat ze allemaal Trump niet aankeken toen ze een hand van hem kregen.
0: Dat is het betere werk.
1: Ja,
2: vond ik wel mooi. Ja.
0: Kortom, wij zijn er klaar voor. Tot 10 uur deze ochtend zijn we er. We gaan de buurt verkennen. We gaan natuurlijk napraten over het wereldkampioenschap voetbal. Want voor ons alle 3 geldt, wij hebben nogal kort geslapen.

0: je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We hebben liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo, natuurlijk op Radio West.

0: Over smaak valt niet te twisten, maar in dit geval wel. The Indian is prachtig met Dancing on My Feelings. En daarvoor uit de James Bond film A View to a Kill, het gelijknamige nummer van Duran Duran.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, want als we met kleine oogjes zitten hier in de studio, wat alles te maken heeft met een bepaald voetbalwedstrijd tussen Argentinië en Spanje. En Bob, ik zie jou al lachen, maar daarover later meer. Gaan we toch eens even rustig een krantje doen. Croissantje erbij zou ik haast willen zeggen.
2: Lekker.
0: Ja, laten we beginnen met de krant van Wakker Nederland. Nederland kent nu een feitelijk watertekort. Elke extra droge dag maakt bovendien de voedselsituatie zorgelijker, zeggen boeren. Geen enkel Europees land beheert relatief zoveel water, maar schoon drinkwater wordt steeds schaarser. Consumenten moeten per dag 18 liter minder gaan gebruiken. Dat staat in de Telegraaf deze ochtend. Drinkwaterbedrijven zeggen dat het steeds lastiger wordt om overal voldoende schoon water te leveren. De oorzaken van dit feitelijke watertekort zijn vervuiling van waterbronnen, bijvoorbeeld met medicijnen, PFAS en pesticiden, en de groeiende bevolking. Ook steeds langere droge periodes spelen de waterbedrijven parten. En bij een reeks droge dagen gaan boeren en grootverbruikers op rantsoen. Ja, ik moet zeggen, ik reed afgelopen weekend door Nederland richting Nijmegen. Daar had ik even wat te doen. En dan passeer je een paar rivieren. Maar het is echt schrijnend hoe laag het water op dit moment staat.
2: Ja, ik vind dat ook wel schrikken. Ja, wat doe jij er tegen?
0: Ja, laat ik het zo zeggen. Mijn twee dochters zijn het huis uit. Dus ik heb die 18 liter waterbesparing met douche meer dan al terugverdiend, als ik heel eerlijk ben. Wat niks zegt over mijn schoonheid, maar meer over de periode dat die meiden onder de douche stonden. Alle gekheid op een stokje. We moeten er wel wat mee doen natuurlijk.
2: Ja. Nou ja, ik vraag me af of je er als consument, weet je wel, je moet natuurlijk een beetje erop letten. Maar volgens mij, want ze hebben gezegd natuurlijk, dat hoorde ik vorige week natuurlijk ook hier. Voor ons is er, voor het drinkwater, is er natuurlijk niet per se een enorm gevaar. We kunnen waarschijnlijk wel blijven drinken, maar we moeten er wel goed op gaan letten met z'n allen. Houden we elkaar daar een beetje verantwoordelijk voor? Ik vind dat toch moeilijk of zo. Als ik mensen bijvoorbeeld buiten met water zie spelen, kinderen bij ons in de buurt, die zetten zo'n kraan open, die gaan lekker spelen met waterslangen en zo. Zeg je daar dan wat van?
0: Nee, ja, ik niet, moet ik eerlijk zeggen.
3: Ik ook niet, nee.
2: Nee, hè?
3: Nee.
0: Nee, ik ben trots op vrienden van mij die zo'n waterbassin in hun tuin hebben gegraven. Weet je wel? Die pakken regenwater op om hun tuin te kunnen besproeien.
2: Ja.
0: Ja, en daar waar je de mogelijkheden hebt, want dat heb je natuurlijk niet als je achterhoog woont op een flat. Ja, vind ik het hartstikke goed dat mensen daar dingen mee doen. En ja, alle kleine beetjes helpen, denk ik.
2: Ja, dat is ook zo.
4: Een meerderheid van de Tweede Kamer is klaar met Ongehoord Nederland. De omroep hoort volgens hen niet langer thuis in het omroepbestel. De toekomst van de omroep hangt volgens het AD deze ochtend aan een zijden draadje. Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet geen plek meer voor de omroep. D66, VVD, CDA en PRO stellen dat de omroep keer op keer zich niet aan de regels houdt. En het commissariaat van de media, dat toezicht houdt op de publieke omroep, stelde onlangs vast dat er sprake is van belangenverstrengeling binnen de omroep. Na het zomerreces moet de minister een knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland op televisie. Op 24 september staat namelijk een groot mediadebat gepland in de Tweede Kamer, waarbij ook dit onderwerp op de agenda staat.
2: Om de nijpende tekorten in de kraamzorg op te vangen, openen zorgverzekeraars deze zomer 14 kraamhotels, aldus het AD. Daar krijgen ouders de professionele zorg voor hun pasgeboren baby's. De kraamhotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels. En in Heerlen en in Den Bosch, daar zijn ze tijdelijk, maar de kraamhotels hier in Den Haag en ook in Utrecht zijn permanent. Ze zijn een initiatief van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, VGZ, ZC en Mensis en het Kraamzorg Samenwerkingsverband. De kraamzorg die staat onder druk in Nederland. Door personeelsgebrek zijn er in heel veel regio's lange wachtlijsten. In Nederland hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg.
0: Ja, dat is echt veranderd, hè? In de tijd dat die twee meiden van mij geboren werden, dan had ik er, in mijn herinnering, had ik een week, misschien wel twee weken iemand over de vloer. Maar tegenwoordig mag je handen dichtknijpen, inderdaad, als het 24 uur is.
2: Ja, ik hoor het echt heel veel. Nou ja, wij hebben echt geluk gehad. Wij hadden ook geen, ik heb anderhalf jaar geleden een dochter gekregen. En wij hadden geen complicaties of zo, weet je. Dus dan gaat alles redelijk soepel, redelijk makkelijk. Dus wij hadden 24 uur, zeker 24 uur. Wij dachten op een gegeven moment bij de kraamzorg, nou, je mag alweer gaan. Maar dat is echt een privilege om dat te hebben. Er zijn echt genoeg vrouwen die ja, eigenlijk meteen in diepe worden gegooid.
4: Wat ik me wel afvraag aan zo'n kraamhotel, zijn alle bedden dan ook een stuk hoger? Dat moet, hè?
2: Ja.
4: Want mijn zus is onlangs ook bevallen. En die moest hun bed moest op klosjes, heet dat volgens mij.
0: Inderdaad.
4: Op klossen worden gezet. Klopt. Ja, ja. Bierkratten zijn het dan bij hun geworden.
2: Maar, oh, dat vind ik wel chic.
4: Het is hetzelfde.
2: Ja, dat is echt zo. Ja. Nee, dat staat denk ik allemaal ontzettend hoog. Het is hoog ook, hè? Dat is
4: voor de vrouw bedoel je?
2: Voor de vrouw en ook, ik vind het ook, want het is natuurlijk ook arbotechnisch. Het is voor die
4: het is voor de kraamzorg dat hij niet heel de tijd door de rug aan het gaan is.
2: Maar voor die vrouwen, ja, ik ben 1,69 en ik had het gevoel dat ik daar dat was een soort apenkooien moest ik daar opklimmen. Dus, maar goed, dit is natuurlijk wel. Dit is wel heel erg fijn. Die kraamhotels, ik moet ook zeggen dat ik vond het fijn om vanuit het ziekenhuis meteen door naar huis te gaan. Maar als ik de keuze had gehad, had ik misschien wel even lekker een soort hotelovernachting van gehad.
4: Oh, jij ziet er gelijk een 3-gangen-diner bij en een ontbijtje op bed. En
2: vooraf had ik dat echt een beetje zo bedacht. Dat is een beetje naïef.
4: Je bent een masseur die langs de kamer
2: maar
4: komt.
2: Ik moet zeggen, het ziet er wel allemaal vaak, zeker als het nieuw is, heel mooi uit. Echt een heerlijk lichtbad en zo, alsof dat bevallen eigenlijk één groot feest is.
4: Ja.
2: Dat is het, nou ja, kan ik uit ervaring vertellen, niet per se, maar het is heel fijn dat ze hun best doen om daar iets moois van te maken.
0: Nee, het komt maar weinig voor dat het een walk in the park is, toch?
2: Inderdaad.
0: Nou, de kranten stonden weer lekker vol. We hebben ons weer vermaakt met het nodige aan nieuws.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo. Dit is Radio West. Just you.

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl. Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
5: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
7: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
8: Omroepbestadverteren.nl.
9: Het is 6:30 precies. We gaan naar het regionale nieuws met Bob Brinkman. Die is aangeschoven. Bob, goedemorgen.
10: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess.
11: Goedemorgen.
10: De politie registreerde in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 9% meer drugsmisdrijven dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat dan om bezit, verhandeling of productie van verboden middelen. Bij ons in de provincie zijn de meeste drugsmisdrijven ruim 1700. Maar ook opvallend is dat de grootste afname van drugsmisdrijven te zien is in ons mooie Zoetermeer. Een afname van bijna 44% daar. De Leidse parkeergarage Haarlemmerstraat blijft langer dicht dan gepland door een tegenvaller tijdens de werkzaamheden. De nieuwe afwerkvloer laat op meerdere verdiepingen los. De parkeergarage is sinds 25 juni vorig jaar, ruim een jaar dus nu, al gesloten vanwege ernstige schade aan de betonconstructie. Het staal in het beton is namelijk gaan roesten. Eigenlijk zou de garage op 3 augustus van dit jaar weer heropenen, maar de gemeente Leiden meldt nu dat dit niet doorgaat, omdat die afwerkvloer dus loslaat. En een auto heeft afgelopen nacht in de brand gestaan aan de Abraham van Beierenstraat in Den Haag. Op foto's is te zien dat de vlammen flink uit de auto sloegen. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. En voor het weer gaan we praten met Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
9: Ik reed een beetje in grijze omstandigheden hier naartoe. We gaan toch wel een zonnetje zien vandaag?
12: Ja, zeker wel. Ik begrijp het wel. We hebben natuurlijk een enorm fijne zomerperiode gehad. En gisteren kwam de zon er eigenlijk ook alweer een beetje bij. En dat gaat vandaag ook wel weer gebeuren. Maar voorlopig zijn er nog wel wat wolkenvelden. En heel plaatselijk valt er zelfs nog een heel klein een beetje lichte regen. Nou ja, je weet, dat kan geen kwaad natuurlijk. Maar vanmiddag wordt het toch alweer droger en komt de zon er weer meer bij. Voor de rest wel een noord-noordwestenwind die matig is. Aan zee soms vrij krachtig. Dus echt hoge temperaturen hoeven we nog niet direct te verwachten. Het kan wel vanmiddag zo'n 21 graden worden. Het is nu zo'n 15, 16 graden. Komende avond en nacht opklaringen, wolkenvelden. Het wordt vannacht een graad of 12. En morgen beginnen we ook opnieuw weer met vrij veel bewolking. Het is dan wel droog. Morgenmiddag komt er weer geregeld zon. En dan kan het zelfs weer een graadje warmer worden, 22. Maar woensdag is er weer een iets grotere kans op een enkele bui met bewolking, 21 graden. Donderdag, nou ja, een beetje nog veel van hetzelfde, maar later in de week lijkt het erop, vrijdag, zaterdag, dat de temperatuur toch weer wat verder boven de 20 graden kan komen. Met wat meer zon en wat meer zuidenwind. Dus dan komt de zomer nou toch weer een heel klein beetje terug. Kortom, het is nu eventjes pas op de plaats. En ja, dat heb je dan in zo'n zomer. En natuurlijk wel eens.
9: Ja, maar wel heerlijk nieuws voor iedereen die op de camping staat, toch?
12: Ja, zeker.
9: Dankjewel.
12: Ja hoor.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je nou meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: West wordt wakker. Dit is

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Heerlijke muziek van Rob de Nijs hier bij West wordt wakker. Goedemorgen overigens. En als jullie denken, hey, dit is een bekende stem, maar niet op dit tijdstip, dan kan het allemaal kloppen, want wij zijn de vakantieploeg vandaag. En dat zijn we de komende 4 weken. Tess Merlo zit gezellig naast mij. We gaan zo meteen eens even naar het binnenlands en buitenlands nieuws kijken. Maar eerst natuurlijk, want zo hoort het bij de radio zeggen, dat Rob de Nijs dit was met Dag Zuster Ursula. En daarvoor hoorde je natuurlijk de klanken van Coldplay met Viva la Vida. Zo is het 10 minuten over half geworden. En gaan we eens even kijken naar het binnen- en buitenlands nieuws. We beginnen in het buitenland. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. Het was ook een wraakactie voor de Amerikaanse militairen die de afgelopen dagen in de strijd zijn omgekomen. Volgens Trump is Iran hard geraakt.
1: Well, we feel very badly, but you know those great people, those great patriots are out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Trump heeft het over het zoveel mogelijk beschadigen van mensen en dingen in Iran. En dat ze weer controle hebben over de straat van Hormuz. Andersom waren er ook aanvallen. Iran nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Het land zegt dat er militaire vliegtuigen zijn geraakt.
2: En het was een bloedstollende finale, maar Spanje heeft de wereldbeker binnengesleept. De Spanjaarden die wonnen met 1-0 van de titelverdediger Argentinië, die door een rode kaart in de verlenging met 10 man speelde. En het winnende doelpunt werd pas

0: in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Torres.
1: Voorzet richting de tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres open te scoren, dan toch voor Spanje.
0: Ja, en zo klonk datzelfde doelpunt, maar dan op de Spaanse radio.
2: El centro muy pasado, buscando a Nico, Nico de cabeza, al remate.
0: Heerlijk is dat, hè?
3: Zeker.
0: Oh, ik word er zo blij van. Die blije mensen. Nou, president Trump en de FIFA-baas Infantino die overhandigden samen de wereldbeker aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En in Madrid barstte uiteraard een groot volksfeest los.
3: Ja, Donald J. Trump had er een beetje moeite mee, maar hij ging uiteindelijk wel aan de kant. Want bij uitreiken van prijzen wilde hij er nog wel eens tussenin blijven staan.
0: Ja, oei, oei, oei.
3: De laatste editie van het programma Zomergasten komt eraan. Na bijna 40 jaar stopt het interviewprogramma waarin gasten een avond vullen met tv- of filmfragmenten. In Nieuwsuur legt eindredacteur Kesha Hederman uit waar een zomergast aan moet voldoen.
4: Een ideale zomergast is iemand met een bijzondere leefwereld. Dat kan door zijn levensverhaal zijn, maar dat kan ook door zijn carrièrepad zijn. Waardoor hij de kijker eigenlijk mee kan nemen in die wereld.
3: Ze vindt het spijtig dat het programma stopt.
4: Alles heeft een einde, maar ik denk dat zomergasten zo'n uniek rustpunt is in de zomer en in het geweld van alle snelheid en alle snelle meningen. Dat het een kostbaar goed is, wat mij betreft. En dat zullen gaan missen, denk ik.
3: Ik ben net te laat bekende Nederlander geworden. Want ik had er eigenlijk ook nog wel een keer in willen zitten. Tess, jij niet?
0: Ja, dat zou leuk zijn. Gewoon even lekker over je favorieten praten.
3: Ja, ja. Absoluut. Gewoon een beetje top op erin. En kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
0: Oh, ik had me samen verheugd hebben op jouw zomergasten.
3: Ja. Ça c'est la vie. Het is niet gebeurd.
0: Ach, we doen wel een keer een kleine Omroep West-versie, lijkt me leuk.
3: Ja, ik stem onmiddellijk voor.
0: Helemaal goed. Dijkstra en Evenblij die waren te gasten, of die waren te plekken op de Tilburgse kermis. En de kermismeester die houdt daar alles in het gareel. Jet van Baas die is al 30 jaar met de kermis bezig. En die bekommert zich dus ook om de meer dan 200 attracties.
5: Van de kermisopstelling maken tot alle facilitaire zaken. Van stroom, toiletten, fietsenstallingen. Alles regelen, dat alles klaar staat zo gauw als we open gaan. Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
0: Kijk. Ja, er is daar ook een heuse kermiswethouder, Maarten van Asten. Die doet dat nu voor het 5e jaar. En volgens hem is het een plek voor jong en oud. Maar hij stapt zelf niet meer zo snel in draaiende attracties. Oh, daar zit ook een... Daar zou ook nog een quoteje bij zitten, deze Maarten van Asten. Ben heel benieuwd.
6: Daar is die. Ik denk dat als ik daar inga, dan een soort kikkerdril eruit komt. Of het komt uit me, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik kan er steeds minder goed tegen. Ik ben nu bijna 34 en dan draaidingen gaan me niet meer zo goed af. Maar ik vind het heel erg leuk om van bovenaf natuurlijk de stad te bekijken. Dus ik ga er of in de Hooggati, want zo noemen wij een reuzengat in Tilburg. Maar dat draaien kan ik steeds minder goed tegen.
3: Hooggati. Ik vind het heerlijk.
0: Ben jij een kermisgast?
3: Ik ben wel een kermisgast, ja.
0: Oeh, en dan ook in de draaiende dingen?
3: Draaiende dingen, hoogsnel, wild, bungee jumpen hebben ze helaas niet op een kermis. Maar dat vind ik ook wel iets.
0: Echt waar?
3: Ja, hoewel, ik ga langzaam richting de 60. Hè, dus dan moet je een keer normaal doen, zou mijn moeder hebben gezegd.
0: Nou, ik kijk wel op een heel andere manier naar je nu. Wauw, stoer.
3: Ja, zo'n daredevil met een zijscheiding, dat ben ik eigenlijk. West wordt wakker. We maken je gezellig wakker hier op Radio West met Donna Lewis.

0: 1999, don't you wanna go? Prince op Radio West. En dat stamt uit een tijd dat hij dit nummer maakte, dat 1999 nog heel ver weg was. Maar ondertussen zijn we alweer 27 jaar verder. Test is niet te geloven, toch?
1: Jeetje, dan voel ik me ook oud als ik jou dat hoor zeggen.
0: Ja, ik kan er niks aan veranderen. Dit is de feitelijke juistheid.
1: Ja, ik herinner het me ook nog. Die overgang van 99 naar 2000, weet je? Ja, dat weet jij ook nog.
0: Zeker.
1: Jeetje. Ja, ik was 9 toen wij overgingen van 99 naar 2000. Ik weet nog wel dat ik dat als 9 jaar al heel erg spannend vond.
0: Ja, nou, het was met name spannend omdat onze jongste dochter is geboren op 20 december 1999.
1: Echt?
0: Wij zijn vrij nuchter, maar heel onze omgeving dacht dat alle apparatuur in het ziekenhuis zou uitvallen. En toen zeiden we, jongens, ongeveer 2000 jaar geleden is er iemand in een stal geboren zonder allerlei apparatuur. Dus volgens mij moet het altijd goed komen.
1: En het is goed gekomen?
0: Jazeker, want ze zat gisteren met ons naar Spanje tegen Argentinië te kijken bij ons thuis.
1: Heerlijk. Wat een rijkdom.
0: Ja, absoluut. We gaan eens even buiten kijken. Althans, dat doen wij niet. Dat doet onze eigen Erik Kooijman vanochtend nog bij ons. Erik, jij bent onze buitenpost vandaag. Waar ben jij neergestreken?
2: Nou, toch wel een stukje net buiten ons gebied eigenlijk. In Hoogvliet. Ja, het zijn dagen dat je er nooit komt.
0: Nee.
2: En dat is ook best wel een reis hier naartoe. Je moet allerlei kanalen en bruggen en snelwegen. En het is een vrij druk bezet gebied. En ik sta voor de deur, want ze komen naar buiten. Want ze hebben twee levensgevaarlijke honden hier. Dus ik ben ook een beetje in afwachting. Ik kan natuurlijk ook voor de sensatie gewoon naar binnen gaan. Maar het is nog niet open. De familie Nieuwenhuizen, wakker worden. Ik had ze net aan de lijn. Ze zouden naar buiten komen. Maar ja, misschien denken ze ook van, het is radio. Ik maak me even mooi zo op deze morgen. Dus vanuit de pyjama, in de duster, met de ochtendjas. Nee, ik zie nog geen beweging. Maar ik kom een fantastische trolley brengen.
0: Oh,
2: dat
0: zeggen.
2: Is echt wel een mooi ding. Ja, dan kan je gelijk mee op vakantie. Dat is ongelooflijk. Je hoort het wel.
0: Ja, absoluut. Ja, en dat is in deze fase van het jaar natuurlijk iets wat heel vaak gehoord en heel vaak gebruikt gaat worden. Hoe omschrijf hem eens, Erik? Hoe ziet hij eruit?
2: Hij is blauw met een W, met rood. Nou, bekend toch wel bij velen. Maar nou, ik ben eigenlijk persoonlijk niet zo'n tollyganger. Ik ben meer van de rugzak.
0: Jij bent meer van de rugzak?
2: Ja.
0: En hou je er dan ook rekening mee dat het zachte gedeelte ook op je rug zit? Of ben jij dan ook zo iemand die erachter komt, nee, ik had dat boek niet helemaal tegen de achterwand aan moeten leggen?
2: Nou, dat wisselt nogal. Ja, nee, mijn rugzak, ik ga toch graag de paden op en de lanen af. Weet je, dan kan je hem nog eens gebruiken op je rug. Maar ik moet wel zeggen, een van de meest sexy dingen die ik ooit heb meegemaakt. Toen kreeg ik verkering met mijn huidige vriendin, waar ik al 33 jaar verkering mee heb. Maar die was stewardess en die werkte bij Martinair. Die had zo'n rood pakje aan en ook zo'n koffertje.
0: Romantiek alom. Als jij gaat proberen om die honden te trotseren, Erik, misschien dat we nog voor het nieuws die trolley kunnen uitreiken.
2: Proberen binnen te komen. Waar blijven ze nou?
0: Ja, dat gaat vanzelf goed komen. Ja, ze was de ster van de Super Bowl en ze deed niet eens mee. Maar oh, wat kan ze zingen. Taylor Swift met The Faith.

0: heeft ze toch altijd lekker veel lucht tijdens het zingen. Maar dat terzijde. We gaan bijna naar de klok van 7 uur, maar we gaan helemaal naar Erik Kooijman. Want ik ben benieuwd, Erik, heb jij ondertussen al iemand aan wie je die prachtige trolley kan afleveren?
1: Ja, ik wel 3 mensen zijn naar beneden gekomen om deze fantastische prijs op te halen. Het is de trolley van West. Nou, daar kan je mee op vakantie. En Lisanne, gefeliciteerd, want dit is een van de mooiste dingen die ik heb weggegeven de laatste tijd. Persoonlijk ben ik nooit zo van cadeaus, maar deze is je gegund. Hier, alsjeblieft.
2: Oh, dank u wel. Heel erg bedankt.
1: Ja. En je gaat hem ook gelijk gebruiken, want jullie gaan op vakantie.
2: Ja, wij gaan over een weekje gaan we lekker 6 dagjes naar de Veluwe met mijn man, de kids en de hondjes. Okay. Gaan we even lekker genieten, even ertussenuit.
1: Maar je zegt hondjes. Ik hoorde net dat er hele gevaarlijke beesten waren.
2: Nou, ik heb 2 rescue dogs van een organisatie genaamd Animal in Need. En dat zijn hondjes die nog heel wat hebben meegemaakt voordat ze hier kwamen. Aan me wonen. Okay. Dus soms dan blijven er bepaalde trauma's in zitten. En we hebben er hard aan gewerkt, gaat steeds beter, maar er zijn bepaalde dingetjes, met name bij mijn hondje, dat is toch lastig om dat helemaal uit te krijgen.
1: Ja, en als er dan opeens zo'n buitenpost binnenkomt, dan kan dat gevaarlijk zijn. Ik had het wel willen meemaken, maar goed. Ik hoop dat jij ontzettend veel plezier hebt op de Veluwe. Er schijnen wolven te zijn, dus je kan je hart ophalen. Ik wilde altijd eentje zien. Zou je er een willen zien?
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, ja. Mijn moeder was een keertje in een hotel en die hoorde op verre afstand hoorde ze een wolf helemaal loeien en zo. Toen dacht ik van ja, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar.
1: Ja, precies. Ja, dat lijkt me ook prachtig. Nou, heel veel plezier. Wij gaan naar het nieuws en jullie gaan naar de Veluwe. Alsjeblieft.
2: Heel goed.
1: Oh ja, fijne dag.
2: Ja, is gelijk. Jullie ook allemaal een fijne dag.
0: Ja, dankjewel. Ook namens Tess. Ja, dit was hem. Het eerste uur van West wordt wakker van vandaag. En mijn vader zei altijd over wolven. Ze zijn banger voor jou dan zij voor jou.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen. Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Volop bezig met West wordt wakker en daar hoort natuurlijk ook regionaal nieuws bij. Hier is afgeschoven onze eigen Bob Ringman.
7: Goedemorgen. Een explosie bij een boekhoudkantoor aan de Apeldoornselaan in Den Haag afgelopen nacht. Het is niet de eerste keer dat er bij dit pand een explosief afging. 3 juli was het ook raak. Paviljoen Zeespiegel bij de Duindamse Slag in Noordwijk roept de gemeenteraad van Noordwijk op om het betaald parkeren terug te draaien. Ze zeggen dat sinds de invoering vaste gasten afhaken om naar het strand en naar het paviljoen te komen. En de Leidse parkeergarage Haarlemmerstraat blijft langer dicht dan gepland door een tegenvaller tijdens de werkzaamheden. De nieuwe afwerkvloer laat op meerdere verdiepingen los. Meer regionieuws over een half uurtje om 19:30. Nu het overige nieuws.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
9: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
8: En dus was het feest in Madrid.
10: Feliz, completo, completo, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
8: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
12: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
13: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
14: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Mello, Pieter Tammens, dat is de vakantieploeg, Tess. En wij mogen, en dat vind ik een hele grote eer, ervoor zorgen dat Jorinda en Tjeerd in alle rust hun vakantie kunnen gaan genieten.
1: Ja, en het is belangrijk ook, maar hoe kunnen we in die voetsporen treden?
0: Het is lastig, maar we gaan ons best doen.
1: We doen ons best.
0: Nou, en we krijgen in ieder geval de hartelijke groeten van Ans, hè. Die stuurde ons al een WhatsAppje vanochtend.
1: Trouwe luisteraar.
0: Absoluut. Ans, dank je wel. En lekker dat je luistert. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere luisteraars die op dit moment aan de radio gekluisterd zitten in auto. En in woonkamers en ook op de camping. Toch?
1: Ja, heerlijk. Ja, ik denk dat er genoeg mensen zijn die nu lekker op vakantie naar ons luisteren.
0: Groot gelijk. Waar ook ter wereld. Als je denkt, hey, ik zit hier en ik wil jullie toch laten weten in welk ver oord we zitten. WhatsApp ons vooral op 070 307 8080. Want dat vinden wij gezellig. En wat ook gezellig is, is schaken. Het is namelijk 20 juli 2026 en dat is Wereldschaakdag. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het schaakspel. Schaken is al eeuwen oud, maar nog altijd springlevend. En steeds weer opnieuw ontdekken mensen de charme van het schaken. Niet alleen ouderen, maar ook veel jongeren gaan achter het bord zitten. Zo ook in Gouda bij schaakclub Messenmaker 1847. Dat is de oudste schaakclub van Nederland, waar zowel ervaren schakers als kinderen terecht kunnen. We gaan erover praten met Peter Scheren, lid van de club en jeugdbegeleider. Peter, bijzonder goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Lekker bijtijds je bed uitgekomen?
2: Ja hoor.
0: Het is goed om te weten. Om te beginnen, waarom is schaken volgens jou nog steeds zo populair, juist in deze tijd?
2: Ja, schaken is inderdaad sinds een aantal jaren enorm gegroeid in populariteit. En voor zover bekend heeft dat eigenlijk twee belangrijke oorzaken. We hadden natuurlijk een aantal jaren geleden de coronacrisis. Toen moesten mensen thuis blijven. Maar toen hebben veel mensen het online schaken ontdekt. Online schaken heeft toen een enorme vlucht gekregen ook. En toen corona voorbij was, wilden de mensen ook, die zoveel online geschaakt hadden, ook wel eens een keer echt schaak spelen, zeg maar. Ja, dus dat was één belangrijke oorzaak. En bovendien, in 2022, was er de bekende Netflix-serie The Queen's Gambit uitermate populair. En dat heeft ook heel veel gedaan aan bekendheid en populariteit van het schaakspel.
0: Een aantal jaren geleden hadden we Monique van der Ven, hè, in god, hoe heette dat, die televisieserie ook alweer, met die kinderen ook, met dat schaken. Dat was de laatste keer dat het stoffig imago een behoorlijke stofdoek kreeg. Is het eigenlijk nog stoffig, Peter, of is dat beeld inmiddels veranderd?
2: Ja, dat is echt veranderd. Meer dan de helft van de leden van de Nederlands Schaakbond zijn jeugd onder de 20 jaar. En als je ook op schaakclubs komt, het is al lang niet meer het imago. Ja, zo oud, en met oude mannen die sigaren roken, dat is een beetje het oude beeld. Dat is wel lang niet meer. Maar dat imago is er misschien nog wel een beetje, ja, bij mensen die dat niet zo kennen.
0: Nou, dan gaan we dat vandaag meteen ook naar de Rijk der Fabelen verwijzen. Toch, ik bedoel, het is hartstikke tof om te doen. Want veel kinderen kiezen ervoor om op een bord te spelen in plaats van te gamen of te sporten. Wat maakt dat nou zo aantrekkelijk voor die gasten?
2: Ja. Nou ja, overigens, veel kinderen hebben dan naast het schaken ook nog wel een fysieke sport, hoor. En dat is ook heel goed, denk ik, om dat te blijven doen. Ja, het is toch een beetje de fascinatie voor het spel. En het feit dat je tegenover elkaar zit en een intellectueel duel aangaat, dat op een of andere manier trekt dat ook inderdaad ook kinderen heel erg. Ja.
0: Ja. Ja, je had het er al over, hè? Online schaken is enorm gegroeid. Ik had aanvankelijk het idee, dan zou je kunnen meemaken dat je dan ook tegen een computer speelt. Maar dat is niet, hè? Je speelt gewoon met andere mensen.
2: Ja, je kunt overigens ook wel tegen computers spelen, maar daar is tegenwoordig eigenlijk geen lol meer aan. Want de computers die spelen, ja, die spelen als ze op sterks ingesteld worden, vele malen sterker dan de sterkste schakers. Maar je kunt inderdaad online tegen iedereen in de wereld schaken. En dan kun je ook het niveau kiezen. Dat is enorm populair.
0: Mooi om te horen. En brengt het ook generatiegenoten bij elkaar?
2: Ja, het is nou ja, we hadden het al over het stoffige imago. Het is lang niet meer dat alleen maar de oudere mensen, de oudere mannen op de schaakclub zijn. De jeugd en oud kan tegen elkaar spelen, speelt tegen elkaar. Het voordeel van het schaken is natuurlijk ook, je kunt het al heel jong doen. Hè. Kinderen vanaf 6 jaar zie je al op schaakclubs verschijnen. Maar je kunt het ook tot je heel hoge leeftijd doen. We hebben ook schakers boven de 90 jaar. Hè. En die spelen soms gewoon tegen elkaar.
0: Ja. Ja, ik heb het nog van mijn opa geleerd, maar ik kan je vertellen, Peter, ik heb geen enkele keer van hem gewonnen.
2: Okay,
0: die was echt heel goed, kan ik je vertellen. Als iemand vandaag zou denken, ik wil schaken leren of weer oppakken, wat zou je dan zeggen?
2: Nou ja, je kunt in ieder geval, er zijn allerlei cursussen worden er georganiseerd door diverse clubs, onder andere ook door onze eigen club Messenmaker. Je kunt natuurlijk online ook allerlei cursussen volgen. En vind de weg naar een schaakclub, zou ik zeggen. En begin gewoon. Het is, iedereen kan het leren. En het is, je kunt op je eigen, iedereen kan op zijn eigen niveau ook spelen. Ook online, maar ook fysiek.
0: Ja, en jullie hebben geen ledenstop, hè, bij Messenmaker 1847. Dus het mag ook bij jullie.
2: Nee. Gelukkig niet. Nee.
0: Peter Scheren.
2: Sommige clubs hebben dat overigens wel noodgedwongen. Omdat inderdaad de aanloop zo groot is. Maar wij kunnen nog... We hebben nog wel ruimte.
0: Ja, er zijn nog enkele plaatsen, zeggen ze dan, hè, als ze een musical proberen te verkopen. Dus dat zal voor jullie ook gelden.
2: Ja.
0: Peter Scheren, dankjewel voor het gesprek. Schaken blijkt dus veel meer dan alleen maar een spelletje op een zwart-wit bord. Het brengt mensen van verschillende leeftijden samen en blijft uitdagen. Of je nou 7 bent of 70. Dus zoals gezegd, als je nieuwsgierig geworden bent en je komt uit Gouda, ga een kijkje nemen bij een schaakclub zoals Messenmaker 1847. Maar in de rest van de provincie, kijk op internet. Er zijn schaakclubs genoeg te vinden.

0: De weergaloze Mark King. De man die er ooit voor zorgde dat ik eigenlijk basgitaar wilde gaan spelen. Maar ja, ik bleef toch maar achter die toetsen zitten en zelf een beetje zingen. En Mike Lindup natuurlijk. Ze waren van Level 42 en Lessons in Love. En dat brengt ons naar 10 minuten voor 7:30. Goedemorgen en nogmaals welkom bij West wordt wakker. Als je net wakker geworden bent en je denkt ik draai me nog even om. Groot gelijk als je denkt ik moet naar mijn werk. Ja, dan doet de radio het ook gewoon in de keuken. Stel dat je lekker buiten op een bankje zit en kunt luisteren naar een mooi ingesproken verhaal over de omgeving en de geschiedenis van die plek. Dat kan sinds kort in Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Op verschillende bankjes kun je via je telefoon luisteren naar verhalen over bijzondere plekken, gebeurtenissen en mensen uit de buurt. Het idee komt van acteur, filmmaker en verhalenmaker Stefan Evenblij. Hij wil vergeten verhalen terugbrengen naar de straat, precies op de plek waar ze ooit gebeurden. Stefan, goedemorgen.
1: Hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Wat zijn bankjesverhalen eigenlijk precies?
1: Nou ja, bankjesverhalen spreekt namens de plek waar je zit. Dus je verhoort het verhaal van de plek waar je bent.
2: Oké, en hoe werkt dat dan precies? Je komt daar aan, gaat het via een app? Moet je iets scannen? Kan je iets lezen vanaf die plek?
1: Er zit een bordje met een QR-code en er staat bankjesverhalen op. En die scan je en dan word je doorverwezen naar een website. Want ja, als je nog een hele app moet downloaden, duurt dat heel lang. Mensen zitten meestal maar een paar minuten op een bankje. En dan word je meteen, kom je op het verhaal uit waar het over gaat. En dan kun je op play drukken. En dan krijg je een verhaal te horen ingesproken door Victor Leu of Inge Ypenburg of Mary Louvel Stenis of door mijzelf.
2: En hoe kwam je daarbij, bij dat idee om dat te gaan doen?
1: Nou ja, ik wilde eigenlijk vroeger al archeoloog worden en dus eigenlijk een beetje alles begrijpen. Ik wilde weten, wat zit hier onder de grond? Waarom staat die kerk hier? En waarom staat dat gebouw daar en het standbeeld hier? En eigenlijk een beetje uit verbazing en frustratie. Ik ben opgegroeid in Den Haag en ik woon in Voorburg. Dat ik heel veel feitjes weet altijd. En als ik dat dan vertel, dan weten andere mensen dat niet. Bijvoorbeeld in de Heerstraat heb je Huizen Zwaanstein met een prachtige trapgevel. Maar ja, zwaan, dat is gewoon het symbool voor Huis van Lichte Zeden. Oftewel, dat was ooit gewoon een hoerenhuis. Weet je. Het is allemaal van die dingetjes, van die feitjes die ik leuk vind om te weten. En toen dacht ik op een gegeven moment van het is toch wel te leuk om die verhalen gewoon naar boven te halen en aan te bieden aan bezoeker en bewoner. En het is natuurlijk wel lastig om dat dan op een bordje te zetten in de grond of op een gevel van zo'n mooi monument. Dus ja, er staat eigenlijk altijd wel een bankje dichtbij, toch? Nou, en nu zijn die verhalen gewoon, in ieder geval hier al, beschikbaar. Zo tussen de 3 en de 5 minuten. Dat is net lang genoeg, want mensen hebben niet echt een hele lange concentratieboog. Ik doe niet ik zelf voor. En dan, als mensen dan dat verhaal hebben gehoord en dan zeggen, goh, dat wist ik niet, dan is mijn doel bereikt.
0: Hey, en die verhalen die gaan dus inderdaad niet alleen over geschiedenis, bijzondere plek, maar hoe ben je achteraan die verhalen gekomen?
1: Nou, ik ga in gesprek met historici, met archeologen, met erfgoedmedewerkers. En zo verzamel ik die droge informatie. Maar ja, ik ben niet hier om geschiedenisles te geven. Want ik bedoel, 2 zinnen van, je stond in 1574 een molen en die stond in brand. Dat is allemaal niet boeiend. Je wil mensen meetrekken in een verhaal. Dus ik bied mensen een beleving aan. Dus er zit een stukje sound design bij. Dus als het over een koets gaat, dan hoor je ook een koets. En een stukje muziek daar waar nodig. En dat hangt natuurlijk helemaal van het verhaal af en waar het over gaat.
2: Heb jij nou echt een verhaal wat jouw absolute favoriet is? Echt waarvan je denkt, nou, dat verhaal, fantastisch.
1: Ja, ik wist natuurlijk dat die vraag ging komen. Maar ik kan natuurlijk niet kiezen. Inmiddels heb ik 82 verhalen mogen maken, jongens. En ik hoorde al zeggen, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk, dat klopt. Maar er komen er ook een stuk of 40 in Den Haag dit jaar nog. En in Krimpenerwaard en Amstelveen. En we zijn in Zeeland in gesprek. En in Noord-Holland dus. Maar ja, als ik nu moet kiezen een verhaal wat ik zelf heb ingesproken over een figuur die ik ook eens een keer heb gebruikt in een heel groot filmproject. dan is het verhaal van Corbulo. Er staat een standbeeld in Voorburg van een Romein te paard. En die staat, als gemeente Voorburg luistert, let op, die staat heel raar geplaatst. Namelijk als je voor het stoplicht staat met de auto, je kijkt naar rechts naar het paard, kijk je zo in de hol en de kloten van het paard. Zet dat beeld anders neer, jongens, in hemelsnaam. Maar die Corbulo die wordt in Italië op handen gedragen. Dat was gewoon ontzettend belangrijk figuur in de geschiedenis. En die heeft hier de Corbulo gebracht te begraven en meerdere mooie dingen gedaan. En kan je één ding verklappen in dat verhaal, krijg je te horen hoe deze man aan zijn einde van zijn leven is gekomen. Doordat hij door iemand verplicht werd om zelfmoord te plegen. Door zich overigens een zwaard te laten vallen.
2: Oh, zo.
1: En zijn laatste woorden waren axios. En dat betekent, ik ben het waard. Hij had zomaar mee kunnen doen aan een reclame voor een bekend shampoo-merk. Of wimpermerk.
0: Nou, compliment Stefan. Je weet het wel met drama te brengen. Ja. Ik hou daarvan.
1: Ja, dat is mijn vak.
0: Hey, wat hoop je wat de mensen meenemen na het luisteren?
1: Nou, precies wat ik zei. Als mensen zeggen, goh, dat wist ik niet, dan is het doel bereikt. Want wat ik al zeg, ieder kiertje, hoekje van de straten liggen gewoon ja, geheime, leuke verhalen, leuke weetjes verborgen. En als je dat eenmaal hebt gehoord, dan ga je dat ook weer verder vertellen. En als we dit niet doen, dan weet je, iedere gemeente die roept van, ja, erfgoed belangrijk, maar ja, ze hebben geen idee wat ze ermee moeten. Ze zitten met hun handen in het haar, wat moeten we met het erfgoed? En dit is gewoon een hele toegankelijke manier om het te behouden, zichtbaar en vooral hoorbaar te maken.
0: Ja, groot compliment. Ik moet je wel zeggen dat de term zwaan kleef aan bij mij nu een heel andere connotatie heeft gekregen. Maar in ieder geval heel veel succes, Stefan. En ga door met je goede werk, want hiermee zorg je ervoor dat cultureel erfgoed niet alleen maar gezien, maar ook gevoeld wordt. Ik vind het een prachtig initiatief. Dank je wel.
1: Heel graag gedaan. Heel bedankt.
0: En als je nou nieuwsgierig bent geworden naar die verhalen, meer informatie is te vinden op de website van Bankjesverhalen. Dat zou zomaar kunnen zijn bankjesverhalen.nl. This song called Another 45 Miles to Go.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
10: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
11: Het is half 8 geweest. Tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
12: Pieter, goedemorgen. En Tess, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Een explosie bij een boekhoudkantoor aan de Apeldoornse Laan in Den Haag gebeurde afgelopen nacht rond 2 uur. Door de klap is het glas in de voordeur gesprongen, evenals een raam op de eerste etage boven het kantoor. Hierdoor ligt er veel glas ook op straat. Het is niet de eerste keer dat er een explosief afging bij dit pand. 3 juli, eerder deze maand dus, was het ook al raak daar. De Leidse parkeergarage Haarlemmerstraat blijft langer dicht dan gepland door een tegenvaller tijdens de werkzaamheden. De nieuwe afwerkvloer laat namelijk op meerdere verdiepingen los. De parkeergarage is al een jaar dicht, sinds 25 juni vorig jaar, vanwege ernstige schade aan de betonconstructie. Het staal in het beton is namelijk gaan roesten. Eigenlijk zou de garage over 2 weken worden heropend, 3 augustus, maar de gemeente laat weten dat dit, door die tegenvallende werkzaamheden, niet doorgaat. En het NK Grunten was dit weekend terug van weg geweest. In Musicon, een poptempel in Den Haag, werd na 13 jaar afwezigheid weer gestreden om het goud in deze bijzondere zangvorm. Heel even voor de zekerheid en voor de mensen die geen wekker hebben, zo klinkt Grunten. Is dat duidelijk hoe dat klinkt? Of moeten we hem nog een keer laten horen?
13: Ik heb er een beeld bij.
12: Kunnen we nog het fragment nog één keer laten horen? Ja, snap ik hoor. Dus... Ja, dan hebben we zo een beeld van waar deze wedstrijd over gaat. Het is een zangvormtest, hoef ik jou natuurlijk niet uit te leggen natuurlijk. Nee. En de wedstrijd was niet alleen bij ons in de regio. De winnaar komt ook bij ons uit de regio. Uit Gouda, de 18-jarige Phoenix, ging er met de hoofdprijs vandoor. En dat is bijzonder, want daarmee was zij de eerste vrouwelijke winnaar ooit tijdens het NK Grunten.
13: Yes.
11: Niet te geloven. Ja, ik heb toch iets meer met Rammstein, maar dat volstrekt de zijde. En die vraag ga ik niet stellen aan Huub Mizee, wat jouw favoriet is. favoriete hardrock groep is. Of heb jij er wel eentje, Huub?
6: Jawel, de Who was dat vroeger toch voor hier namelijk. Ja, zeker wel. De Roger Daltrey kon ook aardig zijn mond open trekken, hoor. Dat weet ik nog wel. Ja,
11: en ze maakte ook wel eens een instrumentstuk, kan ik me nog herinneren.
6: Ja, dat was helemaal in de begintijd. Ja, dat klopt. Ja.
11: Maar goed, laten we maar over weer hebben. Ik zie nog steeds geen zonnetje. Wanneer komt die nou eens eindelijk, Huub?
6: Nou, in de loop van de dag. We zijn net een uurtje verder dan een uur geleden natuurlijk. Maar dat gaat geleidelijk aan. Nee, het is inderdaad, ik moet ook wel zeggen natuurlijk, we hebben nu vakantie in deze regio. En het hele mooie warme zomerweer, dat zijn we inderdaad een beetje kwijt. Maar goed, het is ook weer niet echt al te beroerd. Het is een enkel buitje daar, is het voor de rest droog. En zeker in de loop van de dag, met name vanmiddag, komt de zon er wel weer bij. Wel met een noord-noordwesten wind, matig aan zee, soms vrij krachtig. En dan wordt het uiteindelijk vanmiddag toch nog wel 21 graden. Het is nu 16, 17 graden. Komende nacht opklaringen, wolkenvelden. Het blijft dan droog, 12 graden. Morgen een beetje hetzelfde als vandaag. Met in de ochtend bewolking, wel droog. Morgenmiddag ook weer geregeld zon. Kan het een graadje warmer worden, 22. Heel misschien hier en daar 23 graden. Woensdag weer wat meer bewolking. Plaatselijk een enkele bui. Het wordt dan ook weer 21 graden. Donderdag droog, nog wel bewolking. Maar ook dan 20, 21 graden aan het einde van de week. Vrijdag en ook in het weekend. En zelfs volgende week komen de temperaturen toch wel weer wat hoger uit. Op 23, 24 graden. Met geregeld zon. Soms een enkele bui. En je weet, dat is hard nodig. Maar veel zal het nog niet zijn, hoor, de komende tijd. En dan is het toch best nog wel aardig zomerweer. En ook deze week zijn er genoeg momenten dat je er toch gewoon op uit kan.
11: Huub, je kan het niet aan me zien, want het is radio. Maar ik begin te glimlachen als je dit verhaal vertelt.
6: Ja, ik kan me voorstellen. Ja.
11: Huub, dankjewel. We spreken elkaar weer over een uur.
6: Yo.
11: Tot zover het uitgebreide regionieuws.

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: De reden waarom Tess Malone net aan het glimlachen was, was natuurlijk ook Harry Styles met As It Was. Maar daarvoor hadden we Dave met Danser Maintenant.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
2: Oh, Westland.
1: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
3: Ja, wij zijn klaar.
1: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070-307-8080.
4: Hallo, waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
0: Oh, wat een heerlijk idee is dit. En ik ben ook zo nieuwsgierig, Tess.
5: Ja, ik heb daar natuurlijk al heel erg over na zitten denken. Het mooiste woord.
0: Ja?
5: Ja, ja, ik heb er wel één. Maar ja, ik kom natuurlijk uit Boskoop. Dus ik ga dan toch in dat Boskoopse kweker... die vocabulaire lijst zitten kijken. Wat daar allemaal uitkomt. En dan moet ik wel zeggen, echt hele mooie woorden. Dat vind ik dan niet.
0: Nee.
5: Maar woorden die wel iets met mij doen, omdat het me doet denken aan waar ik vandaan kom of mijn jeugd of zo. Dat, telt dat ook?
0: Ja, natuurlijk. Alles telt. Het gaat er niet alleen maar om een vertaling die je dan moet gaan leren snappen. Maar het moet je vooral gewoon de identiteit van je omgeving laten zien of laten voelen vooral. Dat dus ik ben het met je eens.
5: Precies, dat is het belangrijkste. Ik ben benieuwd wat onze luisteraars allemaal voor mooie woorden kennen.
0: Ja.
5: Is er een woord even in het algemeen? Dus dan kijken we niet naar nu gewoon naar onze regio. Maar in het algemeen wat jij echt een mooi woord vindt. Een welluidend woord. Een woord dat misschien klinkt als... Nou ja, wat het doet bijvoorbeeld. Weet je, zoals bliksem.
0: Ja, nou, wat ik echt een uniek woord vind in überhaupt de Nederlandse taal, en daar heb je natuurlijk allerlei regionale varianten van, is iets wat in het buitenland heel moeilijk uit te leggen is, maar iedereen voelt, als gezelligheid.
5: Ja, gezelligheid.
0: Hè? En dan komt de Duitse gemütlichkeit misschien nog een heel klein beetje in de buurt, maar gezellig. Als we het hebben over gezellig, ja, daar kan je niet tegen zijn, denk ik.
5: Nee, je kan het ook niet echt uitleggen. Je moet even creëren en dan iedereen van het buitenland even in je eigen huis zo uitnodigen en dan laten zien wat echt gezellig is.
0: Absoluut. Nou ja, het moet in ieder geval een goed gevoel geven. En of je nou inderdaad uit Katwijk komt of uit Leien. Want ik hoorde net Rubber Robbie. Dat vind ik dan mooi. Als we het hebben over platen die ik ooit had, had ik hem in een bepaalde kleur. Want iedere plaat was altijd zwart. Maar Rubber Robbie maakte hem in het wit met de Nederlandse sterren. En dat van waar is iedereen dan? Dat komt uit de kantine. Nou, ik ben een beetje gekleurd. Maar ga gewoon lekker uit je eigen regio zaken met ons wisselen. Dat kan natuurlijk via het e-mailadres of via WhatsApp 070. 307-8080. En zo is het een klein kwartiertje voor acht geworden hier bij West wordt wakker. Tess Mello, Pieter Tammens, wij maken je langzaam maar gestaag lekker een heel klein beetje wakker. Maar dat doet ook Boy George en zijn vrienden van de Culture Club met Time Won't Give Me Time.

0: De Buitenpost.
1: Voor ons zit buiten of rijdt buiten of loopt buiten. In ieder geval actief is onze eigen Erik Kooijman. Flink aantal houten palen die tijdens de bouw van een fietskelder onder de Breestraat in Leiden werden gevonden, dateren uit de periode 650 en 900 na Christus. Daarmee zijn het de oudste archeologische resten uit de vroege middeleeuwen die ooit in de Leidse binnenstad zijn gevonden. Dat nieuws hoorden we vorige week, maar nu mag onze Erik een stukje van het historische Leiden met zijn eigen ogen gaan bekijken. Ja, Erik, het is niet zomaar een stukje hout waar je naar staat te staren, toch?
2: Nee, dit heeft een verhaal. Dit is bijzonder. Ik ben in de Schatkamer. Dat is de plek waar de archeoloog van Leiden, de stadsarcheoloog Christel Brandenburg. Christel, goedemorgen. We kijken hier naar jouw vondsten. En sinds ik hier binnenkom in deze schatkamer, ben je aan het glimmen.
3: Ja, dat klopt. Ja, we hebben hier hele bijzondere dingen. Ja.
2: Was dat, dit is niet vorige week opgegraven, hè? Want jullie hebben lang moeten wachten voordat je wist dat het zo bijzonder was. Hoe zat dat?
3: Ja, het is opgegraven in 2021, vlak voordat er gebouwd zou worden. Want er is een kelder gebouwd aan de Breestraat. Dat is toen opgegraven. Maar het heeft even geduurd voordat we de dateringen van dit hout binnen hadden. En dat is een paar weken geleden kwam dat binnen. Ja, en toen was het feest.
2: Ja?
3: Ja, zeker.
2: Want hoe doe je dat onder archeologen samen?
3: Feestvieren? Ja, taart.
2: Maar ook juichen en blij en die glimlach natuurlijk. Want ik zal even beschrijven hoe dat eruit ziet. Het zijn, op het eerste gezicht zijn het gewoon stukjes hout. Donkerbruin. Maar je kan duidelijk zien, dat zei je net, dat dit door mensen in de grond is gebracht om iets te bouwen.
3: Ja, dat klopt. De stukken hout zijn allemaal bewerkt. Er zitten snijvlakken op, dus ze zijn bewerkt met een bijl. Ze zijn mooi aangepunt, dus dat zijn eigenlijk paaltjes die de grond ingeplaatst zijn om bijvoorbeeld een huis te bouwen. En dit zijn, wat je hier ziet, zijn nogal kleine paaltjes. Ik heb de grote even laten liggen. Er zitten echt hele grote tussen ook. Dus ik vermoed wel dat we te maken hebben met een huis, een houten huis, dat hier in de 7e tot 9e eeuw gestaan moet hebben.
2: Ja, en dan zie ik gelijk het verhaal van die mensen die daar in dat huis wonen. En misschien hier wel heel lang hebben gewoond op die plek. Want een huis bouw je om er te blijven, hè? Want het was geen nomadisch volk wat hier een beetje rondtrok en weer wegging, of wel misschien?
3: Nee, dat zeker niet. Dit is een vroege stedelijke nederzetting. Ja, vroeg stedelijk. Dus er zal ongetwijfeld nog wel een beetje boerenbestaan ingezeten hebben. Maar je hebt te maken met kleine boerderijtjes die hier bij elkaar hebben gestaan langs de oever van de Oude Rijn. En waar mensen toch echt wel een tijdje gewoond hebben.
2: En die Oude Rijn die meanderde een beetje door dit gebied heen, want die had nog geen vaste route gekozen. Of daar hebben wij eigenlijk gekozen voor die Rijn. Maar daar was te leven, daar was waarschijnlijk vis. Want het was wel wild land nog, hè?
3: Het was nog redelijk onontgonnen. Het was, de Rijn was breed. Die trad nog regelmatig buiten zijn oevers. Dus die mensen moesten echt zoeken naar wat hogere plekjes in het landschap waar ze veilig konden wonen.
2: Ja. En dan zaten ze een potje te koken boven een vuurtje. Dan hadden ze verhalen. Waar hadden ze het over, denk je?
3: Oh jeetje, dat weet ik niet. Dat is een hele goede vraag. Ik heb echt geen idee.
2: Nee. Wat mooi zeg. Het bijzondere is dat het nog een beetje nat is ook. Want jij vertelde, je moet het nat houden en koud houden, want anders verpulvert het.
3: Ja, het gaat snel achteruit. Dus we houden het inderdaad nat en koud. Totdat de houtspecialist die er nog een beetje naar moet kijken, klaar is. En daarna gaan we het echt conserveren, zodat we het langdurig kunnen bewaren in ons depot.
2: Wat betekent dit voor Leiden?
3: Ja, dit betekent heel veel. Want we hebben voor Leiden hebben een historische bron uit de 9e eeuw. Midden van de 9e eeuw. Waarin gesproken wordt van een aantal kleine nederzettingen die Leiton genoemd worden. Maar we wisten nog niet precies waar ze lagen. Er is natuurlijk heel veel discussie over. En tot nu toe dachten we dat ze waarschijnlijk op de noordelijke oever van de Rijn lagen. Maar op de zuidelijke oever van de Rijn is Leiden uiteindelijk ontstaan. Dus wij dachten zelf, er moet op de zuidelijke Rijn toch ook wel iets geweest zijn. Maar we konden het tot nu toe niet vinden. En nu wel.
2: Nou, een grote glimlach hier in de schatkamer. En ik ga nog even wat rondneuzen, want dat mag, hè? Want je hebt allemaal schatten liggen hier. Dit is op het eerste gezicht niet de grootste blinkende schat, zoals je bijvoorbeeld een schatkamer van de farao openmaakt. Maar dit is voor Leiden heel belangrijk. Dank je wel, Christel.
1: Ongelooflijk interessant om dat te zien. Want ja, wat we ons soms te weinig realiseren, Erik, is dat we zijn echt letterlijk als land op palen gebouwd, hè?
3: Crazy.
1: Ja. Oh, hij hoort mij niet meer, maar dat geeft helemaal niks. Dan gaan we in gedachten denken aan zo'n enorme grote paal die in de grond werd gejast en waar je dan fantastische kerken en gebouwen op kon bouwen. En dat allemaal op houten palen, Tess. Dat is toch geweldig?
0: Ja, ja, dat vind ik fantastisch. Ja, ik zei het net natuurlijk al, Boskoop is allemaal op veen gebouwd. Dat is allemaal wel een beetje spannend. Maar op die palen, dat houdt het hopelijk nog wel een beetje langer vol dan het veen in Boskoop.
1: Absoluut, absoluut. Erik Kooijman, hij was voor ons in Leiden en zag iets wat ja, uit de 9e eeuw stamt. Niet te geloven, toch? Nelson, I miss my Montreal.

0: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Straks gaan we praten over het drugslab aan de Meindoornstraat en we draaien muziek van Queen. Maar nu eerst het regionieuws met Bob Ringman.
13: De sterkste afname van drugsmisdrijven van het hele land vindt plaats in Zoetermeer. Vergeleken met vorig jaar gaat het om bijna 44% minder criminaliteit rondom drugs daar. Landelijk steeg het aantal drugsmisdrijven. Een explosie bij een boekhoudkantoor aan de Apeldoornse Laan in Den Haag afgelopen nacht. Het is niet de eerste keer dat er een explosief afging bij dit pand. 3 juli, eerder deze maand, was het ook al raak daar. En paviljoen Zeespiegel aan de Duindamse Slag in Noordwijk roept de gemeenteraad op om het betaald parkeren terug te draaien. Zij zeggen dat sinds de invoering vaste gasten afhaken om naar het strand en naar het paviljoen te komen. Over een half uurtje, om 8:30, meer regionieuws. Nu het overige nieuws.
14: Dorald Negens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
15: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
14: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
16: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
14: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
17: Heijn. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: Ja, heerlijk. Alweer het volgende uur, Tess. Het gaat als de brandweer.
1: Het gaat heel snel. Hoe vind je dat het gaat?
0: Nou, ik ben niet ontevreden. Ik vind het gezellig. Maar ja. Om maar eens even terug te komen op het vorige uur. En ik moet zeggen dat het mij uitermate goed bevalt. En ik hoop maar dat onze vakantiegangers hetzelfde gevoel hebben.
1: Ik hoop het ook, ja. Ik moet wel zeggen dat ik het een beetje gek vind om mezelf de hele tijd te horen.
0: Omdat je dat liedje zingt?
1: Ja.
0: Ja, dat is dan ook meteen een openbaring. Een soort van onderdeel van deze open dag, hè? Dat jij het liedje zelf zingt.
1: Ja. Ik vond het ook ongemakkelijk dat ik mijn eigen naam... Weet je, met Pieter en Tess. Ja, ja, maar goed, het is ook alweer heel leuk. Ik ben heel vereerd dat ik hier mag zitten.
0: Nou, absoluut, absoluut. En ik vind het ook goed dat wij dat lekker samen aan het doen zijn. Want zoals je, als je net hebt ingeschakeld, ondertussen hebt gemerkt, Jorinda en Tjeerd, zij zijn lekker op vakantie. En dat hebben ze natuurlijk ook meer dan verdiend. En dat betekent dat wij de komende periode gewoon lekker met jullie blijven genieten van de ochtend. En dat jullie wakker maken. En dat doet, ik doe dat in ieder geval 4 weken, Tess.
1: Ja, en dat is wel lang inderdaad. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk heerlijke ochtenden. Het is natuurlijk gewoon zomer. Het is vroeg licht. Ik geniet ervan. Ik heb er heel erg veel zin in de komende week, in ieder geval met jou hier op Radio West.
0: Nou, en nu heb ik een warm gevoel van binnen.
1: Goed zo.
0: Ja, we gaan afgelopen vrijdag werden we opgeschrokken door de vondst van een werkend drugslab midden in een woonwijk in Den Haag. Onze verslaggever Monika Overdijkink volgt de ontwikkelen rondom de gebeurtenissen daar in de Meidoornstraat. Goedemorgen, Monika.
2: Goedemorgen.
0: Oh.
2: Hoor je
0: mij? Ja, nee, ik heb je op de oor, sorry. Fijn dat je even tijd kan maken om ons bij te praten. Die melding kwam binnen vanwege een vreemde lucht uit een woning. Hoe bijzonder is het dat zo'n groot drugslab midden in een woonwijk wordt aangetroffen?
2: Dat is wel bijzonder. Er worden wel vaker natuurlijk drugslabs in woonwijken gevonden, in ergens in huizen verstopt. Deze zat verstopt achter een houtzagerijtje. Maar echt zo groot, dat is heel uitzonderlijk. Zoveel chemicaliën bij elkaar en een werkend productieproces, dat hadden politie en brandweer nog niet eerder gezien.
0: Nee, 150 bewoners moesten eerst vrijdag hun huis uit en daarna zaterdagmiddag nog een keer. Waarom was dat nodig, terwijl het lab vrijdag al was stilgelegd?
2: En wat ze vrijdag eerst hebben gedaan, was dat productieproces. Hè, er werden pillen gemaakt. Daar worden die chemicaliën bij elkaar gemixt, zeg maar. En dat moest eerst worden stilgelegd. En dat is blijkbaar een heel gevaarlijk proces. Want dat heeft te maken met de temperatuur van die chemicaliën. Daar moeten gespecialiseerde bedrijven moeten daarvoor komen. En dat is wat er vrijdag is gebeurd. Daarbij is zo tussen de 500 en de 750 liter aan chemicaliën is uit dat werkende productieproces eruit gepompt in verschillende vaten en weggehaald. En vervolgens zijn ze zaterdag alle afgesloten vaten die er ook nog stonden. Dus er stonden vaten van 1000 liter. Er stonden vaten van een paar 100 liter. Er stonden jerrycans van 20 liter. En dat zijn ze zaterdag eruit gaan halen. Dat waren gewoon de dingen die afgesloten in dat pand stonden. En die ook nog weer eens weg moesten. Maar ja, op het moment dat, stel dat daar dan iets bij fout gaat, dan moeten al die bewoners, die omwonenden daar toch niet in de buurt zijn. Dus vandaar dat ze tot 2 keer toe hun huis uit moesten.
0: Ja, weet inmiddels dat er 4 mensen zijn aangehouden. Wat is er op dit moment bekend over hun mogelijke rol?
2: Van 2 is in elk geval bekend dat ze in het pand waren. Hè. De eentje nam de benen aan het begin van de middag. Toen de buren de melding maakten over die rare geur die daar uitkwam. De ander die was nog binnen. Die is ook schoongespoten door de brandweer en onderzocht in het ziekenhuis. Omdat hij met die chemicaliën in aanraking was gekomen. De andere 2 zijn later pas aangehouden. Wat vooral opmerkelijk is dat 1 van die 4 71 is.
0: Ja, dat kan ik me niets bij voorstellen. Ja, 71. Maar ja, dan kan je nog steeds fris van lijf en leden zijn, toch?
2: Blijkbaar, ja.
0: Ja. Wat betekent deze vondst voor de buurtbewoners? Ze zullen geschrokken zijn.
2: Ja, mensen zijn natuurlijk geschrokken. Ze zijn natuurlijk 2 dagen achter elkaar urenlang hun huis uit geweest. Hebben ergens anders onderdak moeten zoeken. Ze konden terecht in de sporthal in Zegbroek. Maar veel mensen gingen ook gewoon naar familie. Mensen zijn ook in een cafeetje op de hoek gaan zitten. En ja, ze zijn natuurlijk geschrokken. Want iedereen heeft natuurlijk in zijn achterhoofd wat er kan gebeuren als er chemicaliën exploderen. In Den Haag natuurlijk met de tarwekamp-explosie. Wat geen drugslab was. Maar toch ook benzinedampen. Er is in Rotterdam een explosie geweest en een drugslab waarbij een flat deels is verwoest. Dus mensen hebben heus al op hun netvlies wat het gevaar is van zo'n drugslab in de buurt. En dan schrik je wel, ja.
0: Burgemeester Van Zanen, vrijdagavond Meidoornstraat bezocht om de mensen van de veiligheidsdienst een hart onder de riem te steken. Wat was zijn reactie op het drugslab midden in de woonwijk?
2: ja, ook hij was natuurlijk verbaasd en begreep natuurlijk ook wel dat de bewoners daar vooral geschrokken zijn. Hij zei ook, ja, het is onacceptabel dat dit gebeurt. Dus ja, de burgemeester reageerde eigenlijk een beetje hetzelfde als de bewoners.
0: Ja, ik kan me alles bij voorstellen. Nou, in ieder geval spannend daar voor de bewoners. Maar het blijft ook spannend als je zelf in zo'n woonwijk zoiets meemaakt. Monica Overdijking over het drugslab in de Meidoornstraat in Den Haag. Dankjewel.

0: Bart Peters was dit. Althans, hij was de zanger van de radio's. Maar het liedje, dat weten we in ieder geval wel. Dat was She Goes Na Na Na Na.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, Tess, we hadden het er net al over. Het mooiste woord van de regio. Ik kwam met een woord gezellig. Ja. Maar we hebben wel gelijk onze luisteraars opgestart, hè? Want er is het een en ander binnengekomen.
2: Nou, inderdaad. Ja, Jan Keizer, die zegt, ja, weet je, wat een mooi woord is, wat veel in Den Haag gebruikt wordt. En ik denk ook al in het Westland, dat is natuurlijk kikken.
0: Ja, absoluut.
2: Kikken.
0: Ja. Dat ken ik.
2: Ja, dat is... Die moet er ook misschien maar bij. Maar is het dan helemaal goud? Is dat dan één woord? Maken we daar één woord van? Of is dat dan... Of is het alleen maar goud?
0: Ja, kijk, ik ben geboren uit een Groningse vader. Dus helemaal goud, dat betekent dat het helemaal goed is. Dus ja. Wat dat betreft gaan allerlei regio's ineens door mijn hoofd... als Nederlander in de meest brede zin van het woord. Maar ja. Het gaat om deze regio, toch?
2: Ja, precies. Ja. En ik denk ook wel... Kijk, we moeten het ook wel een beetje breed zien, denk ik. Want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel woorden die wij hier gebruiken... maar die ze ongetwijfeld in andere dialecten en accenten misschien ook wel in hun vocabulaire hebben.
0: Ja, dus wat dat betreft, als je iets weet, te binnen schiet... en zeker wil weten dat we dat de komende weken de revue gaan laten passeren... of dat we het er gewoon eens even lekker uitgebreid met je over gaan hebben... WhatsApp ons dan op 070-307-8080. En we hebben ook nog een e-mailadres, toch Tess?
2: Ja, zeker. Ik moet alleen zeggen dat ik alleen mijn eigen e-mailadres weet. Dat
0: was
2: is
0: dat
2: erg.
0: West wordt wakker? Dat gaan we nog even uitzoeken.
2: Even uitzoeken.
0: Ja, we zijn de vakantiekracht. Hè? We moeten ook af en toe een beetje nadenken, nog een beetje
2: zwemmen.
0: Inkomen.
2: Ik ben blij dat
0: het is...
2: Zwemmen.
0: Het is even zwemmen. Het is even zwemmen.
2: Ja. In Bacardi Lemon.
0: Martin ondertussen ook aan geschoven. Straks gaan we het uitgebreid hebben over de sport. Maar ja, jij bent natuurlijk geworteld en gepokt en gemazeld in deze regio. Martin, wat is nou het eerste woord wat bij jou naar binnen schiet?
3: Ja, maar ik mag geen lelijke woorden zeggen.
0: Nee, maar dat hoeft toch ook helemaal niet? Het kan toch ook gewoon iets als lieflijk of iets... Ja, of gaat toch wat als ouderwets het lelijke woord als eerste in je hoofd?
3: Ik heb altijd als postbode in de Schilderswijk gelopen... En daar was... daar hebben die pleurisleier weer.
2: En dat was ook gewoon lief bedoeld, toch?
3: Dat bedoelde ze helemaal niet kwaad, nee.
2: Nee, precies. Het is gewoon een koosnaam.
3: Ik gooide meestal wat in die bus wat ze niet zo prettig vonden.
0: Ja, maar dat maakt allemaal niet uit. Nee. Of het nou zeg maar lief bedoeld is, maar toch wat heftig overkomt, maakt allemaal niet uit. Maar of je nou uit Den Haag komt, of je nou uit een van de prachtige dorpen en steden uit onze regio. Ga gewoon eens even lekker nadenken, waar houden we dit niet vandaag mee op? En als je denkt bij jezelf, ja, dat is inderdaad iets wat ik met jullie wil delen. Doe dat dan op WhatsApp, stuur ons een mailtje. Kortom, we weten elkaar de komende periode wel te vinden. En we draaien natuurlijk heerlijke muziek hier op West wordt wakker. Want het is ook geen tijd meer om te draaien. Eruit zou ik zeggen. Je wordt geholpen door Berlin.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
10: En zo is het bijna 8:30. Gaan wij luisteren naar het regionale nieuws. Gelezen natuurlijk door onze eigen Bob Ringman. Goedemorgen Pieter, goedemorgen Tess en goedemorgen Martin.
11: Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Er is geen acuut gevaar meer in de Meidoornstraat in Den Haag. Dat heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt. In de straat werd afgelopen vrijdag een uitzonderlijk groot drugslab aangetroffen in een woning. Je hoort verslaggever Monika Overdijkink.
12: Deze zat verstopt achter een houtzagerijtje. Maar echt zo groot, dat is heel uitzonderlijk. Zoveel chemicaliën bij elkaar en een werkend productieproces, dat hadden politie en brandweer nog niet eerder gezien.
10: En daarom moesten vrijdagavond en zaterdagmiddag en avond 200 mensen uit de buurt worden geëvacueerd. In totaal zijn er 4 mensen aangehouden. Nu vermoedt de politie dat de synthetische druk MDMA werd gemaakt in het huis aan de Meidoornstraat in Den Haag. Dat is nog niet officieel bevestigd. Een explosie bij een boekhoudkantoor aan de Apeldoornse Laan in Den Haag gebeurde afgelopen nacht rond 2:00. Er ligt veel glas op straat daar. Door de klap is namelijk het glas in de voordeur gesprongen, net als een raam op de eerste verdieping boven het kantoor. Het is niet de eerste keer dat er een explosief afging bij dit pand. 3 juli, eerder deze maand, was het ook raak. En in Leidschendam-Voorburg en in Rijswijk kun je sinds kort zogenoemde verhalenbankjes tegenkomen. Dit zijn doodnormale zitbankjes, maar dan met een QR-code erop geplakt. Zoals je via je telefoon kunt luisteren naar een verhaal wat dan gaat over die plek. Het idee komt van acteur, filmmaker en verhalenmaker Stefan Evenblij. Hij wil op deze manier vergeten verhalen onder de aandacht brengen.
13: Bijvoorbeeld in de Heerstraat heb je Huizen Zwaanstein met een prachtige trapgevel. Maar ja, zwaan, dat is gewoon het symbool voor Huis van Lichte Zeden. Oftewel, dat was ooit gewoon een hoerenhuis. Weet je? Het is gewoon van die dingetjes, van die feitjes die ik leuk vind om te weten. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, het is toch wel te leuk om die verhalen zeg maar gewoon naar boven te halen en aan te bieden aan bezoeker en bewoner.
10: Zei hij eerder deze ochtend hier in West wordt wakker op Radio West.
14: Ja, voor het weer gaan we natuurlijk praten met onze eigen Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Pieter.
14: Goedemorgen. Het probeert er doorheen te komen met het zonnetje, maar ik zie hem nog niet.
11: Nee, het gaat allemaal wat lastig. De wolkenvelden overheersen voorlopig nog. Maar goed, het is wel op de meeste plaatsen droog. En die zon die zou er in de loop van de dag toch weer wat beter bij moeten komen. Nee, het is niet meer wat we gewend waren deze zomer. Met een noord-noordwestenwind die matig is, aan zee vrij krachtig, kan het toch nog wel 21 graden worden. En dan zien we de komende dag een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De noordenwind zal wat afnemen en het wordt dan 12 graden. Morgen ook dan in de ochtend vrij veel bewolking. Ook dan is het droog. Morgenmiddag is er weer geregeld zon. Nou, dan zou het 22 graden kunnen worden. Maar woensdag passeert er weer een frontje met wat bewolking, een enkele bui en 21 graden. En donderdag is het ook nog niet heel veel anders. Maar daarna, vrijdag, zaterdag, komen de temperaturen toch weer wat verder boven de 20 graden, zoals het er nu naar uitziet. En eigenlijk volgend weekend, en het lijkt erop ook volgende week, wordt het toch allemaal weer wat beter. Regelmatig zon, temperaturen toch boven de 20 graden. Dus de zomer schrijf ik nog niet af, maar het is allemaal een beetje minder.
14: Je hebt jezelf erg populair gemaakt in de regio, Huub, denk ik.
11: Ja.
14: Dankjewel.
11: Ja.
15: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je nou meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, je hebt wat dat betreft echt letterlijk en figuurlijk een dramatische sportweekend achter de rug, hè, zei je al, hè?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Kijk, het begon zaterdag morgen dat de zoon binnenkwam en die zei van, heb je die wedstrijd gisteravond gezien? Frankrijk tegen Engeland. Ik zei, nee, ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Hij zegt, geweldig.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, goed. Ik vond 11 uur en dan... ik vond het een beetje laat. Ik denk, ik ga lekker slapen. Maar ja, dan krijg je dus... aan de andere kant krijg je dan de finale. Spanje-Argentinië. Nou ja, werkelijk waar. Het is onvoorstelbaar dat Argentinië met de grote man Messi niet ene keer op goal geschoten heeft.
0: Ja, bizar, hè?
1: Dat is toch onvoorstelbaar? En het was toch niet om aan te gluren wat Argentinië liet zien of dat zo?
0: Ja, dan ben je de op één na beste van de wereld en dan speel je zo tegen Spanje. Ik ben het onmiddellijk met je eens.
1: Ja, dat is echt verschrikkelijk. En Spanje speelde gewoon heel degelijk en heel secuur. En die wisten precies waar ze mee bezig waren. Waren ook dik en dik terecht wereldkampioen. Dus wat dat betreft, met zo'n finale. En dan wil Infantino, hè, de grote baas van de FIFA, die wil de volgende WK wil die gaan uitbreiden naar 64 landen of 48 landen, geloof ik. Nou ja, je moet er toch niet aan denken.
0: Wat ik trouwens wel mooi vind, Martin, hè, om eventjes weer terug te komen in die sfeer van gisteravond. We hebben eerder deze uitzending al even het doelpunt van Spanje door onze collega Jeroen Gruut te laten horen. Maar ook die Spanjaarden, moet je even luisteren, ja, om er even in te komen weer.
1: Ik luister.
2: Zeker voor de tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres. Open te scoren. Dan toch voor Spanje.
0: Nou, kijk, en dit is dan Jeroen Gruter, hè? Die is dan redelijk enthousiast. Maar nou die Spanjaarden, Martin.
3: El centro muy pasado. Buscando a Nico. Nico de cabeza. Al remate.
0: Ja, dat ze na al die tijd nog zoveel lucht in hun longen hadden. Ja, dat vind ik wel opvallend.
1: Toen die meneer klaar was met juichen en met zijn enthousiasme, toen was de wedstrijd afgelopen volgens mij.
0: Ja, niet te geloven, toch? Trouwens, het Nederlands elftal heeft, om het WK even af te sluiten, ook nog een klein prijsje overgehouden aan het toernooi. Hè? Ze zijn heel sportief geweest, heb ik begrepen.
1: Ja, nou ja, goed, dan hebben we tenminste nog iets. ik bedoel, maar voor de rest was het matig tot zeer matig. Maar goed, er is er één winnaar en Spanje. En ik heb het van tevoren gezegd. Mijn grote favoriet was Frankrijk. Maar Spanje is een terechte winnaar van dit WK.
0: Ja, daar zijn we het heel gauw over eens. En ik ben blij dat het voetbal ook gewonnen heeft. Als we dan toch over voetbal hebben. We staan weer aan de vooravond van de start van onze vrienden van ADO. En die gaan natuurlijk Eredivisie spelen.
1: Ja, die gaan Eredivisie spelen. En mijn innerlijke zeggen dat we de sensatie van dit jaar gaan worden. En we zullen geen Europees voetbal halen. We zullen niet Ajax, Feyenoord en PSV benaderen. Maar wij komen in de middenmoot. En Mark Wotten met zijn team doet uitstekende zaken. Jonge jongens halen. En Vinde Bruin wordt de vervanger van Jari Vlak.
0: Hey, maar Martin, wat een optimisme, wat heerlijk.
1: Ja, maar als je ziet hoe ze van de week ook weer tegen KV Mechelen spelen, er staan 2-0 achter, dan grijpt die trainer in. Ja, ik heb iets met die trainer. Die is consequent met zijn systeem. En het werkt goed. En ze staan 2-0 achter. Het wordt gewoon 2-3. En ik kijk zo uit naar die competitie. Ja. Ik vind het heerlijk.
0: Ja, zalig, hè?
1: Ja, heerlijk. Ja,
0: ik ben het met je eens. En we gaan er absoluut ook naar uitkijken. Dan hebben we nog een ander heel groot sportevenement wat op dit moment gaande is. Dat is natuurlijk allemaal in Frankrijk. Waar we hadden het net over een dramatisch weekend. Ja. Maar voor Visma Leasebike was er een dramatisch stoepje.
1: Ja, dit was werkelijk echt waar. Ik kijk altijd de hele etappe. Want mijn zwager of mijn neef was twee of drie jaar geleden hoofdscheidsrechter in de Tour de France. Dus wielrennen, dat is mij met de paplepel ingegoten. En dan zie je Vingegaard, nummer 2, die gisteren eigenlijk met zijn ploeg de zaak helemaal in hand had. Wilde de aanval op die Pogacar eruit gooien. En dan is een klein kleren stoepie. Ja, sleutel meegebroken, valpartij. En dan kan ik wel huilen.
0: Ja, dat kan ik me anders bij voorstellen. Nou is het geen Nederlander, het is

0: Belg. Maar ja, ik vind Remco Evenepoel ook wel weer lekker om naar te kijken, toch?
1: Ja, die deed ook geweldig gisteren. Die klopte poker zo in de sprint en ook dik verdiend. En die man hoor je ook geen bla-bla verhalen vertellen. Hij is zoals hij is en hij is gewoon een uitstekende wielrenner.
0: Prachtig. Een dramatisch weekend waar we op terugkijken, Martin. Maar ik zie aan je ogen, je hebt wel lekker genoten, toch of niet?
1: Ik geniet altijd.
0: Dat zijn de betere berichten. Martin, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: 10 minuten voor 9. Niet alleen tijd om op te staan, maar de meeste van jullie zullen al wel lekker onderweg zijn naar jullie werk. Of je hebt juist dat tweede kopje koffie of kopje thee ingeschonken. En wij draaiden om jullie te verpozen de dijk met Als ze er niet is. En nu natuurlijk recent Ringo Starr met Photograph. De voormalige drummer van de Beatles, maar eigenlijk vanaf 1970 al groot muzikaal artiest, soloartiest. En dat hebben we allemaal hier bij West Wordt Wakker. En straks gaan wij in de tijdmachine, in het volgende uur gaan we iets heel moois weggeven. En ja, iets waar ik ook een beetje warm van word, Tess, van dat onderwerp.
1: Nou ja, want we hebben helemaal een hele nieuwe prijs weg te geven.
0: Ja.
1: En het wordt ook een nieuwe, volgens mij een heel nieuw spel. Gezang in de ruimte.
0: Ja.
1: We gaan luisteren naar een nummer dat gaat over planeten, sterren. En dan kan je dan kaartjes winnen voor Space Expo in Noordwijk. Dat is dat interactieve ruimtevaartmuseum. Word jij daar warm van?
0: Ja, ik word er enorm warm van. Nee, want zeker als kind, je bent sowieso gebiologeerd natuurlijk door planeten, door sterren, alles erop en eraan. En daar heb ik de nodige boeken over gelezen. Ik kan me dat van de lagere school ook nog heel erg goed herinneren. Maar ik heb ook nog de eer gehad om een keer een rondleiding te hebben gehad in Noordwijk bij de ESA. En ja, dat was echt zoiets fantastisch.
1: En wat gebeurt er allemaal? Wat kan je er allemaal zien?
0: Ja, ik had het geluk dat ik met iemand mee mocht wat een enorme techneut was en die het om allerlei redenen, want dat ging over schootlantennis wat ik ooit verkocht heb, ga ik later nog een keer uitleggen. En deze man die nodigde mij uit om eens een keer mee te gaan kijken bij de ESA. En die twee techneuten, als je die met elkaar laat praten en de passie uit hun ogen ziet, is fantastisch. En in de tussentijd stond ik naar een satelliet te kijken die in aanbouw was in een ruimte die zo verschrikkelijk groot was dat ik amper naar die twee geluisterd heb. Ik begreep toch niet waar ze het over hadden. Het was fantastisch. Het was echt zo fenomenaal om dat een keer mee te maken.
1: Gek. Ja, ik heb het ook, jij zegt net als kind al gefascineerd. Ja. Ik had dat ook wel een beetje. Ik had zo'n boek en dat heette echt gigantisch, dat heelal. En er stonden allerlei weetjes in over sterren en planeten. Ik ken dat het hele boek uit mijn hoofd destijds. Ik wist waar je alle sterren kon vinden. Ik kon het allemaal aanwijzen. Ik ben dat allemaal vergeten.
0: Hoe is dat nou mogelijk?
1: Nou, ik sowieso heb, er is iets met mijn geheugen, is niet al te best. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik vind dat zo jammer. Want ik zou het leuk vinden om weer eens een keer sterren te gaan kijken. Ja. Maar misschien moeten we samen naar Space Expo.
0: Ik denk dat het een uitstekend plan is. En probeer, en dat is in onze regio natuurlijk altijd verschrikkelijk lastig. Maar wat is het niet heerlijk als je een keer naar de ruimte kan kijken zonder al dat licht om je heen. Zodat je echt heel puur naar die sterren kan staren. En er zijn stukken in Europa waarin dat fantastisch kan. Ja, het is net alsof je in een haardvuur kijkt. Ken je dat gevoel dat je gewoon in een soort van extase of in een trance verandert? Dat vind ik altijd wel heel mooi aan die enorme ontspanning waar je naar kijkt.
1: Ja, prachtig. En je realiseert je gewoon niet hoeveel sterren er zijn. Als je dan op zo'n plek bent waar het heel helder is en waar er weinig vervuiling is qua licht, nou, dan lijkt het inderdaad bezaaid te zijn. Elke millimeter van het hele al lijkt wel een ster te bevatten.
0: Ja, nou, wat dat betreft, als jullie een beetje nu aan het meeluisteren zijn en weten dat er een mogelijkheid is om een hele mooie prijs te winnen, blijf dan ook na het nieuws natuurlijk naar dit programma luisteren. Je blijft sowieso altijd naar Omroep West luisteren, lijkt mij een uitstekend idee. Want dan is er wat te winnen. Nou, ik heb nu al zin in het volgende uur, Tess. Heb jij datzelfde?
1: Ik ook. Ja, ik ben ook heel benieuwd welk lied dat dan gaat zijn.
0: Ja, dat vooral. En of ik ze zelf ook zou hebben geweten. Want dat is natuurlijk iets wat je zou willen weten. Zometeen dus inderdaad gaan we het hebben over de ruimte. Maar eerst hebben we nog een uur af te sluiten. En ik vind dit wel een ongelooflijk lekkere band. We gaan luisteren naar Aswad met Don't Turn Around.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Straks in West Wordt Wakker hebben we een nieuw spelletje. Nog even geduld hebben, want eerst het regionale nieuws. Bob Brinkman, Bob, goeiedag.
11: De sterkste afname van drugsmisdrijven van het hele land is te zien in Zoetermeer. Vergeleken met vorig jaar gaat het om bijna 44% minder criminaliteit rondom drugs daar. Landelijk steeg het aantal drugsmisdrijven. Een explosie bij een boekhoudkantoor aan de Apeldoornse Laan in Den Haag afgelopen nacht. Het is niet de eerste keer dat er daar een explosief afging. 3 juli, eerder deze maand dus, was het ook al raak. En de Leidse parkeergarage Haarlemmerstraat blijft langer dicht dan gepland door een tegenvaller tijdens de werkzaamheden. De nieuwe afwerkvloer laat op meerdere verdiepingen los. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. 9:30, nu het overige nieuws.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
13: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
12: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
14: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
12: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: 7 minuten over 9. Je luistert naar West. Word wakker. Dit was The Love Affair met Everlasting Love. Een nummer wat door veel artiesten is gecoverd. En ik vind dit wel een heel erg lekkere versie, moet ik heel eerlijk zeggen. Goedemorgen, Tess.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we maken ons op voor een heel spannend momentje, hè? Want we gaan een nieuw spelletje spelen.
1: Wij hebben helemaal de primeur hier, ja, West, vandaag.
0: Laten we maar eens even goed voor gaan zitten.
2: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: Gezang in de ruimte. Ja, degene die voor het nieuws al aan het luisteren waren, die hadden ons natuurlijk al een heel klein beetje in de gaten. Maar je kan naar Space Expo. Dat is toch wel heel gaaf.
1: Heel gaaf, ja. Ik krijg ook helemaal kriebels in mijn buik van deze, ja, van deze intro eigenlijk. Toch? Alsof je zelf een beetje in die raket zit. En zeker als je nu op het punt staat om te gaan bellen, dan kan je gewoon 4 kaarten winnen.
0: Ja, absoluut. Maar wat moet je doen om die kaarten te kunnen winnen, Tess?
1: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Straks dan horen we het alarm. En als je het alarm hoort, dan kan je gaan bellen. Kan je gaan bellen naar 070-390-5454. En ja, dan komt er een nummer. Dat nummer moet je herkennen. Je moet weten welk nummer dat is. Je hoort het nummer ergens in de ruimte. Dat lied dat zweeft in het luchtledige. En dan moet jij weten welk nummer dat is. Als je dat weet, ja, dan maak je kans op die 4 kaarten. Dus dat is wat er moet gebeuren.
0: Ja, en je brengt het zo heerlijk poëtisch, moet ik zeggen. Het is.
1: Ik ben zo ongelooflijk poëtisch. Joh, je wil niet weten hoe poëtisch ik ben.
0: Ja, er zullen mensen denken, ja, maar die tijdmachine dan. Nee, we gaan nu echt een heel mooi, nieuw, leuk spel spelen de komende periode hier op West. En ja, dit wordt je gelegenheid om kaarten te winnen. Nou, dat lijkt me toch alle reden om lekker naar ons te blijven luisteren. Maar eerst gaan we luisteren naar iemand anders. Namelijk naar de onvervalste baas. Wat is dat als zijn bijnaam? Bruce Springsteen. Een aantal jaar geleden zag ik hem nog in de Amsterdam Arena. Wat een koning is dit toch ook. Niet de bekendste, maar wel een lekkere. Hier op Radio West is Letter.

0: ruime outro. Dat doet Bruce Springsteen altijd. En dat heeft hij nodig normaal gesproken bij zijn concerten. Want die zijn altijd ongelooflijk lang. Want dat is het ongelooflijk hoe deze man op deze leeftijd nog altijd van die concerten van 3,5 uur geeft. 3, 2, 1. We have a liftoff. Ja, dit is nou het geluid. Dit moet je natuurlijk allemaal nog even weten. Als het alarm ook daadwerkelijk afgaat natuurlijk. Tess.
1: Het moet nog even landen.
0: Het moet nog even landen. En we zijn ook een beetje aan het oefenen met elkaar om ervoor te zorgen dat het lekker gaat werken. Maar inderdaad, het alarm ging af.
2: 3, 2, 1. We have a liftoff.
3: Gezang in de ruimte.
0: Ik heb zomaar het vermoeden dat de nodige mensen al aan het bellen zijn, als ik zo een beetje in mijn rechterooghoek kijk.
1: Zeker. Eens eventjes kijken wie we dan allemaal binnenkrijgen.
0: Niet te geloven. Ik ben toch wel heel erg benieuwd. Nou, wat ik vooral wil, is dat we artiest en titel gaan raden. Want dit is, als ik het zacht mag uitdrukken, niet de allerlastigste van alle opdrachten die we hebben. Want we moeten er ook met z'n allen een beetje in komen.
4: This is Houston. Say again, please.

0: Wat denk jij, Tess? Is die makkelijk of is die moeilijk?
1: Ik medium.
0: Jij vindt hem medium?
1: Medium. Ja, ik zou zeggen medium.
0: Zal ik hem dan nog één keer laten horen?
1: Nog één keertje.
2: This is Houston. Say again, please.

0: medium, medium. Zo wordt hij gepercipieerd. We gaan eens even kijken wie we aan de telefoon hebben. En dan ben ik benieuwd of dit een makkelijk liedje was. Goedemorgen, West wordt wakker. Met wie hebben we het genoegen?
1: Met Hans, goedemorgen.
0: Hé hey Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zat je lekker te luisteren?
1: Ja.
0: En, vind je het makkelijk of vind je het moeilijk?
1: Ik vind het moeilijk.
0: Je vindt het moeilijk?
1: Oh. Ja, ik vind het moeilijk, ja.
0: Zal ik hem dan, om een beetje aardig te zijn, nog één keer aan je laten horen? Dat je nog één keer zeker weet dat het de juiste nummer is? Komt-ie aan, hè?
2: This is Houston. Say again, please.

0: Ja, Hans.
1: Ja.
0: Wat is jouw antwoord?
1: Ja, ik vind het ontzettend moeilijk.
0: Ja, vind je hem lastig?
1: Ja.
0: Betekent dat ik weet het niet?
1: Hè?
0: Betekent dat dat je hem niet weet?
1: Ik zou het echt niet weten, nee, echt niet.
0: Ja, maar Hans, dan ga ik jou een bijzonder fijne dag toewensen. En dan probeer het de volgende keer weer. In de hoop dat je in ieder geval het nummer op dat moment wel herkent. Geniet van je dag.
1: Is goed. Dank.
2: Als het goed is, er zijn echt wel veel mensen die bellen. Dus er zijn er wel mensen die
0: het
2: weten.
0: Ik denk dat iemand anders het wel weet. Wie hebben we nu aan de telefoon? Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Kees.
0: Hey Kees, goedemorgen. Ja, en nu ben ik benieuwd of jij het antwoord weet. Wat was de artiest en wat is de titel?
3: Ja, dat kan je missen. Martin McNeil, Ik zie een ster.
0: Nou, we hebben een winnaar. Geweldig, Kees. Je krijgt een daverend applaus van onze eigen Tess en van mij natuurlijk ook.
2: Oh.
3: Hey. Hey, dankjewel.
0: Space Expo, ben je er wel eens geweest?
3: Ik ben er een keer geweest.
0: Ah, kijk, dus het wordt, noem het maar even, weerzien met oude bekenden. Maar ik ben ervan overtuigd dat je er enorm van gaat genieten. Goed dat je hebt gebeld, Kees.
3: Ik neem mijn kleinzoons mee.
0: Ah, kijk, dat vind ik een uitstekend plan. Blijf even hangen, Kees. Dan nemen we de gegevens even met je door. En dan wens ik jou namens Tess en het hele team hier natuurlijk ongelooflijk veel plezier. En speciaal ook nog even voor Hans. Dit is nou dat nummer in zijn geheel. Mouth en McNeil inderdaad, met Ik zie een ster.

Sjoukje van de Spijker, ze noemden zichzelf Mouth en McNeil. Ik zie een ster. En Kees gaat in ieder geval met zijn kleinkinderen naar het Space Expo en is daarmee de eerste winnaar van het nieuwe spelletje die je zojuist hebt kunnen horen. En waar we de komende weken ongelooflijk van gaan genieten hier op Radio West. Want dat is niet echt alleen maar hier op West wordt wakker hoor. Dus hou deze zender vanzelfsprekend gewoon lekker aan. En zo is het. 9:58 geworden. In voor ons alweer het laatste uur van West wordt wakker van deze maandag. Dit is Amy Winehouse met Our Day Will Come.

zo'n prachtige stem heeft deze dame die we gaan draaien hier op Radio West. Een dame die ik nog ken uit de Veronica Rock Night. En mijn oude vader, die helemaal niet hield van moderne muziek, van herrie zoals hij dat noemde, raakte toen voor eeuwig verliefd op een donkere dame. Ze kwam uit Engeland. Haar naam was Sade. En ze vroeg zich af, when am I gonna make a living?

0: Je bent het overzicht ook helemaal kwijt. Dus eigenlijk, ja, ja, wat dat betreft boeit het je dan op dat moment eigenlijk keihard gezegd niet. Daarnaast heb je ook een heel groot gevoel van schaamte.
1: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
2: Dus in Nederland hebben we 32% van de huishoudens geven aan dat ze moeite hebben met rondkomen. En wat betekent dat? Dat betekent dat van die, zeg maar, 1 op de 3 huishoudens in Nederland geeft een hele grote groep aan: ik kan eigenlijk gewoon mijn boodschappen niet goed meer betalen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: En zo is het 9:30 geworden. En gaan we luisteren naar het regionale nieuws. Gelezen de hele ochtend al door Bob Brinkman. Bib, goedemorgen.
13: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess. Zei je nou Bib tegen mij?
12: Ja, ik geloof Bib. Dat ik mij versprak inderdaad. Ja. Ja.
13: Nee, mijn schoonmoeder die heeft soms moeite met tikken op haar telefoon. En dus zij noemt mij ook altijd Bib.
12: Echt serieus?
13: Ja, dat klopt. Ja,
12: dus ja, ik heb een lijntje met je schoonmoeder. Dat is bij deze gebleken.
13: Dat blijkt inderdaad. Blijf van mijn schoonmoeder af, Pieter.
12: Ik ga het onmiddellijk mijn handen wassen.
13: Goed. Goedemorgen. Pater en goedemorgen Tos. Archeologen hebben tijdens werkzaamheden aan de Leidse Breestraat de oudste archeologische resten van Leiden ooit ontdekt. Bijna 40 houten palen, waarvan een groot deel dateert uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. Het is het oudste bewijs van leven uit de vroege middeleeuwen in het centrum van Leiden.
14: Ja, dit betekent heel veel. Want we hebben voor Leiden hebben een historische bron uit de 9e eeuw, waarin gesproken wordt van een aantal kleine nederzettingen. Maar we wisten nog niet precies waar ze lagen. En nu wel.
13: Christel Brandenburg, stadsarcheoloog, hoorde je eerder vanochtend in West wordt wakker. Het NK Grunten is terug van weg geweest. Afgelopen weekend werd er in Musicon na 13 jaar afwezigheid weer gestreden om het goud in deze bijzondere zangvorm. En de winnaar komt ook uit de regio. De 18-jarige Phoenix uit Leiden ging er met de hoofdprijs vandoor. Ik herhaal, ze is pas 18 jaar oud en zo klonk zij.

0: 18-jarige Phoenix dus. En daarmee is ze ook de eerste vrouwelijke winnaar ooit van het NK Grunten. Wat vond je ervan, Pieter?
1: Ik moet er even aan wennen.
2: Toch wel. Ik vond het super knap.
0: Ja, het is toch heel
1: knap. Ja, het is wel knap.
0: Jij bent een tweeledstes, dus jij weet precies hoe je die stem moet vervormen om een gruntgeluid te krijgen.
2: Maar dit is echt heel knap hoor. Als je dit kunt en ook zonder je stembanden aan gruzelementen te zingen, ik kan dat absoluut niet. Dus petje af.
0: En dan nog een opvallende zoektocht in Oegstgeest. Esther uit die stad was op weg naar haar neefje. Die was jarig, namelijk afgelopen weekend. En had een cadeautje bij zich, namelijk een ballon met daaraan een envelop met inhoud. Nou, je voelt hem al aankomen. Het was bedoeld als een bijdrage van een gedroomde parachutesprong voor de neef. Maar eigenlijk heeft de ballon een soort van omgekeerde parachutesprong omhoog gemaakt. Want de ballon werd per ongeluk losgelaten met het geld. In een envelopje eraan. Oh. Via Facebook en de lokale omroep Centraal Plus roept zij de eerlijke vinder op om de ballon terug te geven.
1: Oh, ik hoop echt dat dat gaat lukken. We gaan het in ieder geval even hebben over het weer. Daarover gaan we natuurlijk naar ons eigen Huub Mizee.
3: Vandaag zijn er wolkenvelden en vanmorgen valt er plaatselijk ook wat lichte regen. In de loop van de dag komt er wat meer zon. We hebben een noordwest tot noordenwind, die is matig. Aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 21 graden. Komende nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. De noordenwind neemt wat af en vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen is er eerst vrij veel bewolking. Het is dan wel droog. Morgenmiddag komt er geregeld zon. En bij een zwakke tot matige noord-noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 22 graden. Woensdag is er wat meer bewolking. Komt er een enkele bui voor, wordt het 21 graden. Donderdag wolkenvelden, zon en ook dan ongeveer 21 graden.
1: Huub, dankjewel.
0: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: West wordt wakker.

0: voordat Spanje scoorde. Maar het was zo verdiend. Ja, en ja, ik vond het echt een petje af voor die Spanjaarden. Want zij combineerden zo mooi op het veld. Ze waren verreweg het beste team, vind ik, van deze WK. Ja, Frankrijk is ook goed en een paar andere landen. Maar ja, dat middenveld, joh. Om je vingers bij af te likken. Had Nederland maar zo'n middenveld. Oh ja, dat hebben we. Alleen wij kregen de prijs voor de sportiefste ploeg, hè?
1: Ja, dat is ook wel waard
0: van de WK.
2: Ja, een soort poedelprijsje. Nou, dat was ook, ja. Dat is ook wat waard. We mogen daar best wel blij mee zijn, toch?
0: Ja, dat wel, zeker. Maar daar spreekt ook wel een beetje uit. Het was een beetje lief voetbal van Nederland. Je moet wel kijken eens naar, ja, wat die Argentijnen deden. Dat was een beetje gangstervoetbal, hè, gisteravond. Maar ja, het mag wel een beetje pittiger, vind ik, hoor. Dat tikkie breed steeds. Dus die Spanjaarden, die gaven van die dieptepases ook met enige regelmaat toch. Hè? Die probeerden dat.
2: Ja, maar jij gaat dus liever voor gangstervoetbal dan voor lief voetbal.
0: Nou, nee. Zullen we de middenweg bewandelen?
2: De middenweg, nee, van Spanje.
0: Ja, en ik ben ook wel zo'n softe Nederlander, joh. Dat ik dan Messi met tranen in zijn ogen zie. Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk het afscheid van het tijdperk van zo'n groot voetballer. Persoonlijk had ik hem dan wel meer gegund. Maar ja, het was zo verdiend van Spanje. Ja, en dan zit ik te denken, wat is de verklaring, hè? Dat ze zoveel talenten hebben. Ze kunnen wel twee van die topteams opstellen. Zou het door het mooie weer komen in Spanje? Dat ze allemaal straatvoetballertjes hebben die het hele jaar zo'n beetje op straat kunnen voetballen of op het strand. En dan krijg je van die talenten, hè? Dat kan bij ons haast niet meer, hè? Zo'n druk bewoond land.
2: Wellicht heeft het met de zon te maken. Ja. Inderdaad.
3: Of met het feit dat ze misschien wat hebben van een zekere Johan Cruijff.
0: Ja, dat zal ook een rol gespeeld hebben.
3: Beetje romantische gedachte.
0: Nou, die heeft wel invloed gehad natuurlijk.
3: Ja, absoluut.
2: Nou, jij hebt natuurlijk op verschillende manieren gekeken naar die wedstrijd. Trump die was er natuurlijk ook bij. Hoe heeft hij zich laten zien?
0: Ja. Ik zeg toch een beetje als een boer met kiespijn. Want het is natuurlijk ook niet prettig, zeker voor zo'n groot ego, als je het stadion binnenkomt, het veld op, en ja, dat je zo massaal wordt uitgefloten. En nou ja, hij moest natuurlijk aan Spanje, waar hij zo'n hekel aan heeft. Nou ja, en woorden tellen, als je de president van Amerika bent. Dan moest hij natuurlijk handjes geven, de World Cup uitreiken. Ja. Dat was toch een beetje tandenknarsend. Hè? En ik probeerde nog wel even op de foto te komen ook, of op de film. Werd een beetje weggeduwd. Dus nou ja, hij vond in ieder geval wel, want dat is natuurlijk wel Trump. En daar heeft hij ook echt een punt. Het was toch een heel groot succes. Hè? We kennen een beetje de donkere kant. Trump die zelf geprobeerd heeft een rode kaart van een Amerikaanse speler in te laten trekken. Dat was natuurlijk wel een zwarte bladzijde. Hè? Dat is het nu al in de FIFA-geschiedenis. En die Afrikaanse scheidsrechter die niet mocht fluiten. Maar dan wel weer een Champions League-wedstrijd. Dat mag dan weer wel van de voetbalbond. Ze luisterden naar Trump. Maar het was wel een groot succes, hoor, dit toernooi. Echt waar. Voetbal heeft toch echt gewonnen, vind ik.
3: Nou, wat ik met name mooi vond, Willem, is dat de, wat ze wel altijd noemen, kleine landen zich zo positief hebben onderscheiden, toch?
0: Ja, en kijk, Marokko mag je al geen klein land meer noemen. Hè? Want die hebben al bewezen dat ze zo goed kunnen voetballen. Maar het wordt nu echt mondiaal. Kijk eens naar Curaçao, wat zij hebben gepresteerd. Eilandje, laten we zeggen, een beetje zoals Texel. Hè? Nou, ik denk iets groter en wat meer inwoners, maar toch. Ja, dat je dan tegen Duitsland een half uur het volhoudt. Tegen Duitsland. En dat je gelijk speelt ook op de WK tegen andere teams. Ja, ik vind dat echt. En Kaapverde je niet te vergeten. En Senegal en naar Ivoorkust. Dus voetbal wordt steeds mondialer. En in Amerika is het nu echt de derde sport. Ja, ik denk dat je nu van je stoel valt. Want we zijn allemaal, ja, opgegroeid met een Amerika waar American football, weet je wel, een beetje dat rugbyvoetbal in Amerika, basketbal en honkbal de drie sporten zijn.
3: Ja,
0: je had het net over Cruijff. Die heeft het jaren geleden geprobeerd in Amerika. Misschien een beetje de basis ook gelegd met Frans Beckenbauer. En ook onze eigen Aad Mansveld heeft in Amerika, of nee, Dick Advocaat heeft in Chicago voetbal. Maar nu, ja, Amerikanen zijn lyrisch. De stadions, verreweg de meeste wedstrijden was het uitverkocht. Met ook heel veel Amerikanen. En het was ook vaak een volksfeest. Hè? En daarbij wordt het Oranje Legioen genoemd in de Amerikaanse media. De Schotten en de Nooren ook. Dat zijn toch de drie legioens die de harten van de Amerikanen ook veroverd hebben, hoor. Dat ze zijn diep onder de indruk. En er zijn geen rellen geweest. Dus het kan wel. Hè? Supporters van landenteams die het goed met elkaar kunnen vinden, die er gewoon een heel groot feest van maken.

0: Nou, dat is toch hartstikke leuk.
1: Ja, ik ben dan wel heel benieuwd, want dit is dus de grote WK-invloed op Amerika dit jaar. En hoe zit dat eigenlijk andersom? Want wij hebben natuurlijk ook heel veel Amerikaanse invloeden gezien. In bijvoorbeeld, nou, neem gisteren die halftime show. Wat zijn daar blijvende invloeden van, denk je, in ons voetbal?
0: Nou, kijk, het gaat natuurlijk ook wel om het hele grote geld, hè. En het heeft nu 27 minuten geduurd. Ja, kijk, als je zo'n mondiale sport hebt, dan moet je de regels wel overal hanteren. En ik weet nog als klein voetballertje bij Celeritas en later bij Fios in Den Haag aan de rand, hè, bij de Denenstraatweg. Ja, de rust is een kwartier in een wedstrijd. Punt. Hè. Ik bedoel, zo overal in de wereld. En nu was het 27 minuten.
1: Ja.
0: Ja, om geld binnen te harken natuurlijk van al die grote artiesten. Shakira, ga zo maar door. Dus ja, het is ook wel een geldsprookje. Dat moeten we ook wel benoemen. Want weet je, de tickets die gingen over de 10.000 euro. Hè?
1: Ja.
0: Ze hebben gewoon een aantal tickets bewust op de markt laten gaan. Omdat, ja, dan wordt er natuurlijk geboden door mensen die heel veel geld hebben. Die zeggen, ik moet bij de finale zijn. Dan kost het maar 14.000, 15.000 euro. Ja, dan is het natuurlijk niet meer voor de gewone man of vrouw te betalen. Dus dat is natuurlijk wel een beetje zo. Die tickets waren peperduur. De FIFA heeft heel veel winst geboekt. Dus ook die Infantino. Die kan zeggen van, kijk eens wat ik verdiend heb voor al die bonden in de wereld. Ook voor Afrika en Azië. Maar toch, dat is toch eigenlijk niet zo'n echt goede ontwikkeling, vind ik. Als het geld zo'n grote rol speelt. Dus dat moeten we ook wel zeggen.
2: Ja, ik moest een beetje, ik werd een heel klein beetje misselijk toen ik zag in wat voor een koffertje de wereldbeker naar binnen werd gebracht. Met al die marketeers er rondomheen.
0: Een beetje lullig koffertje, vond ik.
2: Ja, daarom. Maar als je weet wat voor prijzen er voor die spullen. We mogen geen reclame maken op deze radio, maar het was een duur spul. Nee.
0: Ja, nee, het is net alsof je of je een cadeautje bij Sinterklaas krijgt en dan moet het ook nog ergens in een doosje zitten en dit is het dan. Ja. Terwijl die trofee is natuurlijk prachtig. Hè? En, nee, wat dat betreft. En weet je, die teams krijgen een hoop geld. Hè? Spanje krijgt geloof ik 46 miljoen om mee te nemen met het nationale team terug naar Spanje. Dus ja, maar hoe je het went of keert, het gaat uiteindelijk maar gewoon om zo'n bal. Hè? En dat de hele wereld daarvan in de ban is. Terwijl vaak genoeg bij jullie in het programma benoem ik wat er fout gaat in de wereld. Oorlogen enzovoort. Hè? Iran, Oekraïne. Maar dan is dit wel, ja, toch wel even een mooie afleiding geweest voor de mensen die het zich kunnen permitteren. De televisiekijkers en de mensen in het stadion. Dus ja, het was wel echt een zeer geslaagd WK wat dat betreft. En ook een ander beeld van Amerika. Hè, zeggen, dat wordt ook onderzocht nu. Hè, van mensen die nou weer teruggaan naar Europa, Azië, Afrika, maar naartoe ook. Daarvan zeggen nu verreweg de meeste mensen, ja, ons beeld van Amerika is toch positiever geworden. Want het is niet alleen maar Washington. Nou ja, dat hebben we gezien. Hè, waar ook Nederland speelde. Hè, Houston, Kansas en ga zo maar door. Dus ja, dat is toch de meerwaarde wel van zo'n toernooi. Er is meer dan Trump.
2: Er is zeker meer dan Trump. Want er was ook Canada en Mexico natuurlijk in dit toernooi. Hè?
0: Ja. De meeste wedstrijden werden dan wel in Amerika gespeeld. Maar dat is natuurlijk ook wel bizar. Trump wil Canada eigenlijk inlijven als 51ste staat. Hè? En Groenland eigenlijk ook. Hè? En heeft ook wel ruzie met Mexico. En de premier van de president van Mexico ziet hij ook helemaal niet zitten. Nou, die van Canada ook niet. Maar dan zie je toch dat, als de mensen het moeten doen, het volk, dat daar toch verbroedering plaatsvindt. Nou ja, goed, we moeten niet naïef zijn. Hè? Het is vandaag weer na het WK en dan gaat alles weer zijn gewone gang. Maar het was toch eventjes iets, ja, ik zeg het een beetje moralistisch, wat we met z'n allen een beetje nodig hadden.
2: Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Maar of onze meneer Trump erin geslaagd is zijn eigen blazoen een beetje te zuiveren, dat is nog maar zeer de vraag. Willem, dank je wel.
0: Nee, hij heeft wel gezegd, dit was zo'n succes. We moeten de WK in de toekomst ook naar Amerika halen. Nou, dat betekent dan als hij 92 zou zijn en dan geen president meer. Dus hij is blijkbaar ook wel echt een optimist. Maar hij vindt het ook uit, het succes.
2: Nee, hij overdrijft nooit, toch?
1: Bescheidenheid zelf.
2: Willem, dank je wel.

0: Als journalist natuurlijk altijd onafhankelijk blijven. Maar ik moet eerlijk zeggen dat als ik mijn eigen smaak hierop loslaat, dit al in de top 10 van mijn favoriete nummers staat. Dus misschien ga ik die in een muzieklijst die we later hier bij West gaan gebruiken nog wel eens een keer benoemen. Dat lijkt me wel een goeie.
1: We gaan gewoon door!
0: Het is toch niet te geloven, Tess? Het is al zo laat.
2: Het zit erop. Voor jou en voor mij in ieder geval.
0: Ja.
2: Het was een enerverende ochtend, vind je ook niet?
0: Ik vond het een zeer enerverende ochtend. Ik vond het ook spannend. Want ja, het was toch onze eerste get-together. En dan hebben we ook nog Kees die over mijn rechterschouder meekijkt. Om af en toe eens even ergens bij te helpen.
2: Hele strenge man. Hele strenge man, die Kees.
0: Een hele strenge man. Ja. En dan hadden we ook nog één luisteraar. Daar ben ik van overtuigd. Want ik kreeg een hele goede tip van eerder deze ochtend.
2: Ach.
0: En dat is onze eigen Patrick van Houten. Patrick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou dan?
3: Nou, uitstekend.
0: Oh, ik dacht even dat je begon met een kikkertje in de keel. Maar dat was gelukkig niet zo.
3: Ik moet nog even wakker worden misschien deze maandagochtend. En de stem ook. Ja. Dat zou kunnen.
0: Ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen. We hebben een mooie uittip. Dat vertelde je mij inderdaad,
2: Nou,
0: Tess.
2: En of. Ja, dames en heren. We gaan vanavond aan de capoeira.
0: Capoeira?
2: Capoeira, ja. Bij Amare kan je gewoon gratis een workshop capoeira volgen. Dat is voor alle mensen van 4 tot nou 60 jaar. En ik zou eigenlijk willen zeggen tot 60 jaar. Waarom niet gewoon tot 80 of tot 90? Het ligt er natuurlijk aan hoe flexibel je bent. En ik weet niet of jij ooit vechtsport hebt gedaan, Pieter?
0: Ik heb wel ooit op judo gezeten.
2: Judo?
0: Ja.
2: Oké, en Patrick, heb jij ooit vechtsport?
3: Nou, nee.
2: Nee? Ik vind jou er ook niet echt een type voor, maar ja.
3: Nee, precies.
2: Iedereen mag natuurlijk op vechtsport. Ik heb het ook niet gedaan. Judo, welke band had je dan, Pieter?
0: Ik had, dat heette toen de tijd, de groene slip.
2: Groene slip.
0: Dus ik heb er niet heel erg lang op gezeten. Want je begint met wit, dan heb je geel, dan heb je groen. En toen wilde ik gaan voetballen en dat ben ik ook blijven doen. Een beetje handballen ook.
2: Oké, dus ik hoef ook niet bang te zijn als wij ruzie maken dat jij mij zo over je schouder gooit.
0: Sowieso niet, want 1979 ben ik gestopt zo'n beetje met judo. Want toen verhuizen we naar Limburg.
2: Oké, nou ja, goed. Maar voor wie dus capoeira wil gaan doen, Afro-Braziliaanse vechtkunst is dat. Vanavond in Amare om 6:30 helemaal gratis.
0: Helemaal gratis.
2: Helemaal voor niks.
0: Gratis en voor niks. Nou, wat je zeker niet gratis en voor niks krijgt, maar waar je echt enorm voor moet gaan genieten, is natuurlijk van jou straks, Patrick, na het nieuws.
3: Ja, maar betalen hoef je niet. Dus je krijgt het alsnog gratis
0: ook
3: en voor niks.
0: Ook weer gratis.
3: Ja, het is ongelooflijk.
0: Het is niet te geloven. Wat een heerlijke dag.
3: Sterker nog, ik mag ook nog kaarten voor Space Expo weggeven natuurlijk met het lumineuze spel Gezang in de Ruimte. Ronde 2 straks te beluisteren. Verder de jarige van vandaag. Kom maar door via Aan de Bak, apenstaartje Omroep West. We hebben in de archiefbak van 1981 de torenhoge rente van dat jaar. En de plaat voor 12 zijn twee platen met Chinese invloed.
0: Ik ben zo blij dat mijn vader die niet kan horen. Want die werd wel eens een keertje gillend wakker van de rente van begin jaren 80.
3: Nou ja, daar heb ik een mooi voorbeeld van inderdaad straks. Ja.
0: Hartstikke mooi. Het was ons een waar genoegen, Tess en mij, om in ieder geval te openen. Maar wij zijn nog lang niet weg, hè, want wij
2: Zeker
0: zijn
2: niet.
0: De vakantieploeg. En dat betekent zolang Jorinda en Tjeerd aan het genieten zijn van hun vakantie, gaan wij in ieder geval de komende weken iedereen heerlijk laten wakker worden. Eens of niet?
2: Lekker de slingers ophangen.
0: Ik vind het een uitstekend plan. Tot morgen!
2: Tot morgen!

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: We zoeken het heelal op in Aan de Bak zo dadelijk met kaarten voor Space Expo. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio. Bob Brinkman.
8: De politie zoekt getuigen van een schietincident aan het Madame Curieplein in Den Haag afgelopen weekend. Afgelopen zaterdagavond rond 9 uur zou daar geschoten zijn. Getuigen worden gevraagd zich te melden. De gemeenteraad van Lisse heeft groen licht gegeven voor de aanleg van een fietstunnel onder de N208. De voorbereidingen van het werk duurt nog heel eventjes, start naar verwachting volgend voorjaar. En een grote hoeveelheid namaakkleding is afgelopen zaterdag in beslag genomen bij een bedrijfspand aan de IJzerwerf in Den Haag. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje, 10:30. Nu het overige nieuws.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten er aankwamen, waren de 2 vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk 10 mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend, kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
5: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis.
10: Meer informatie via grote-kerk.nl.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Tot 12 uur aan de bak.

0: Ik ben altijd de schoenmaker bij het verkeerde feest en de gangmaker bij de lees. Dus ik weet het niet allemaal, maar ik ben in ieder geval niet of nooit geweest dankzij Agda de Munnik op deze maandagmorgen. Wees welkom. Het is de tiende jaargang, aflevering 2322 van Aan de Bak. En dat is er eentje waarin we behoorlijk gaan lanceren vandaag. Straks namelijk kaarten voor Space Expo te winnen in dit programma. En dat is niet het enige, we komen ook André Kuipers al tegen in dit uur van Aan de Bak. Verder jarigen van vandaag, is er nog een feestje te vieren op 20 juli? Dan vieren we graag mee via Aan de Bak, apenstaartjeomroepwest.nl. Kun je jouw jarige aan me doorgeven. Straks namelijk de verjaardagskalender rond 11:45. Verder een torenhoge rente in het jaar 1981 komen we tegen in de archiefbak van dit programma. En een plaat voor 12 onder Chinese invloed. Ja, speciaal voor Donald Trump. Hoor je straks. Aan de Bak. En nu, jazeker, de zoon van Bob, Ziggy Marley uit de jaren 80.
1: Dit is Radio West.
2: Hey Patrick, lekker bakkie. Hola.

0: Miley Cyrus en Flowers.
1: De plaats. Voor 12.
0: En er zit een vleugje China aan de plaat voor 12 vandaag. Maar de grote vraag is, welke zou je willen horen?
1: Nummer 1.
0: Doobie Brothers en China Grove, keuzemogelijkheid 2 vandaag. En te paal met China in Your Hand is keuzemogelijkheid 1. Maar de grote vraag is, welke plaat onder Chinese vlag zal ik voor je draaien? Straks rond 10 voor 12.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Inderdaad, nummer 1 te paal of nummer 2 de Doobie Brothers. Je kunt je stem kwijt via de Facebookpagina van Radio West. Of je hebt even naar de studio, dat is sowieso hartstikke handig. Het nummer daarvoor is 070-307-8080. 070-307-8080.

0: Ga je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1.
2: We have a liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
3: This is Houston. Say again, please.
4: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.
5: Fire, please.

0: Marvin Gaye op Radio West en de Sexual Healing. Zo dadelijk hier in het Regio Nieuws. Goud voor marcherende leienaren.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One. Van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is precies 10:30 en Bob Brinkman heeft het regionieuws voor je.
9: Goedemorgen. Er is geen acuut gevaar meer in de Meidoornstraat in Den Haag. Dat heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt. In de straat werd vrijdag een uitzonderlijk groot drugslab aangetroffen in een woning. Verslaggever Monika Overdijkink.
10: Deze zat verstopt achter een houtzagerijtje. Maar echt zo groot, dat is heel uitzonderlijk. Zoveel chemicaliën bij elkaar en een werkend productieproces, dat hadden politie en brandweer nog niet eerder gezien.
9: Vrijdagavond en zaterdagmiddag en avond werden 200 mensen geëvacueerd. In totaal zijn er 4 mensen aangehouden. In Leidschendam-Voorburg en Rijswijk kun je sinds kort zogenaamde verhalenbankjes tegenkomen. Dit zijn gewone bankjes, maar dan met een QR-code erop geplakt, zodat je via je telefoon kunt luisteren naar een verhaal over die plek. Idee is van acteur, filmmaker en verhalenmaker Stefan Evenblij. Hij wil op deze manier vergeten verhalen onder de aandacht brengen.
11: Bijvoorbeeld in de Heerstraat heb je Huizen Zwaanstein met een prachtige trapgevel. Maar ja, zwaan, dat is gewoon het symbool voor Huis van Lichte Zeden. Oftewel, dat was ooit gewoon een hoerenhuis. Weet je. Het is allemaal van die dingetjes, van die feitjes die ik leuk vind om te weten. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, het is toch wel te leuk om die verhalen zeg maar gewoon naar boven te halen en aan te bieden aan bezoeker en bewoner.
9: Zei hij eerder deze ochtend in West wordt wakker op Radio West. En show en marching band KNG uit Leiden is dit weekend 2 keer wereldkampioen geworden. Heel even voor de vorm, zo klinken zij.

0: En dit weekend was het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Bij het onderdeel Mars en bij het onderdeel Show, zijn twee aparte divisies, pakten de Leidenaren goud. KNG heeft sinds 1962 15 keer deelgenomen aan dit wereldberoemde muziekconcours. En nu dus twee keer wereldkampioen. Mooie prestatie.
1: Dat is zeker een mooie prestatie, inderdaad. En dan naar Huub Mizee voor het weer.
2: Vandaag zijn er wolkenvelden en vanmorgen valt er plaatselijk ook wat lichte regen. In de loop van de dag komt er wat meer zon. We hebben een noordwest tot noordenwind, die is matig. Aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 21 graden. Komende nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. De noordenwind neemt wat af en vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen is er eerst vrij veel bewolking, het is dan wel droog. Morgenmiddag komt er geregeld zon. En bij een zwakke tot matige noord-noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 22 graden. Woensdag is er wat meer bewolking, komt er een enkele bui voor, wordt het 21 graden. Donderdag wolkenvelden, zon en ook dan ongeveer 21 graden.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Yo, look, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: We hadden net Ziggy al en daar is Bob Marley ook nog even. En Rita Marley komt nog voorbij voor 12. Nou, dan hebben we de hele familie gehad. No Woman, No Cry.
1: De archiefbak.
0: Straks jouw kans op kaarten voor een lekker ruimtevaart uitje deze zomervakantie. Maar eerst naar
2: 2012.
0: Paul van Vliet keert terug naar zijn geboortegrond. Hij verhuist in 2012 terug naar Den Haag en start met een reeks theaterprogramma's in de Koninklijke Schouwburg. Op zondagmiddag brengt hij Zondag in Den Haag met Paul van Vliet, waarin hij nieuw materiaal combineert met oude, bekende typetjes. De PvdA is helemaal klaar met de JSF. De partij trekt in juli 2012 in de Tweede Kamer haar steun in voor het Joint Strike Fighter-programma. Nederland moest geld stoppen in de ontwikkeling van het Amerikaanse gevechtstoestel, maar de kosten werden steeds naar boven bijgesteld. En Nederlander André Kuipers keert op 1 juli 2012 terug op aarde. De astronaut heeft dan 193 dagen in de ruimte doorgebracht in het internationale ruimtestation ISS. In Noordwijk kijken ze mee en is er opluchting als de astronauten na een veilige landing de capsule kunnen verlaten.
3: Anneke Groeneveld, u bent een oude vriend van André Kuipers. Hoe heeft u het moment net beleefd?
4: Ja, fantastisch natuurlijk. Als je hem zo geweldig fris en monter eigenlijk uit de capsule ziet komen. Dat is ongelooflijk. Zegt ook iets over zijn fysieke conditie. Wat dat betreft zat er een beetje verschil in tussen de drie verschillende astronauten, kon je wel zien.
3: André zag er het beste uit, hè?
4: Hij zag er geweldig uit en onmiddellijk weer die eeuwige smile van hem. Het was natuurlijk fantastisch.
2: 2012.

0: 2012 was Guus Meeuwis met zijn vrienden in de hitparade te vinden. Het was het jaar van de terugkeer van André Kuipers op aarde. Nou, dat is toch ook toevallig.
1: 3, 2, 1.
2: We have a laptop.
0: Ja. Want we strooien deze week met kaarten voor Space Expo in Noordwijk. Het interactieve ruimtevaartmuseum daar. En het enige wat je moet doen is eventjes meegaan met gezang in de ruimte. Het zijn allemaal liedjes die iets te maken hebben met planeten, met de ruimte, met dat soort dingen. Alleen het klinkt een beetje gek, want ze worden gezongen in de ruimte. Luister maar.
3: This is Houston. Say again, please.

070-390-5454. 070-390-5454. Als je enig idee hebt. En ik vind hem best pittig, dus ik vind titel of artiest vind ik al goed. Je hoeft ze niet allebei te noemen. Titel of artiest is prima. 070-390-5454. Als je denkt te weten wat voor gezang in de ruimte dat zojuist was, levert jou misschien zomaar 4 kaarten op voor Space Expo in Noordwijk. Kan je zomaar gebeuren bij Radio West.

0: raketmotor waarschijnlijk. Ja.
1: Simply Red. And Something Got Me Started.
2: 3, 2, 1. We have a liftoff.
3: Gezang in de ruimte.
0: Met Kees Wagemans. Goedemorgen, Kees.
4: Goedemorgen, Patrick.
0: Ben je een beetje gefascineerd door ruimte en ruimtevaart?
4: Ja, ik ben nog van de tijd van de Apollo.
0: Kijk.
4: Met Neil Armstrong, hè? Met die eerste schot op de maan.
0: Heb je dat nog live gezien in zwart-wit?
4: Ja, volgens mij was het nog met Henk Terling, hè? Met,
0: ja, Apollo Henkie.
4: Ja,
0: dat was hem inderdaad. Ja. Wat goed zeg. Nou, je kunt je helemaal uitleven daar in Noordwijk. Moet je alleen even dit herkennen.
5: This is Houston. Say again, please.
0: Wie of wat hoorde je daar? Titel en artiest. Een van de twee is al voldoende. Zeg maar, Kees.
4: Ja, de titel weet ik niet, maar ik dacht dat de artiest was Belinda Carlisle.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Ja hoor. En de titel zingt ze Heaven is a Place on Earth. Vandaar dat die mooi past bij dit thema natuurlijk. Ja. Het heeft allemaal een beetje met planeten en hemellichamen te maken deze week. Hartstikke goed, Kees. Het is in één keer bingo, dus je hebt 4 kaarten te pakken voor Space Expo in Noordwijk.
4: Nou, hartstikke leuk. Dan gaan we met de vrienden gaan we die richting op binnenkort.
0: Ga ervan genieten.
4: Dank je, Patrick. Succes.

Als het maar te maken heeft met planeten, met de hemellichamen, met de ruimtevaart, dan komt het allemaal voorbij in het spel de hele week. Tot en met aanstaande vrijdag doen we dat op Radio West in het kader van die kaarten voor Space Expo. Linda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, dat was het liedje voor dit uur. En straks bij Menno Tammy natuurlijk weer meer kans op die kaart. Een nieuwe aflevering van Eeuwige Roem zit eraan te komen, straks na 11 uur. Maar daarvoor heb ik nog even tijd voor deze fijne van Ilse de Lange.

0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Billy Joel, de Everly Brothers en Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Ze staan allemaal in eeuwige roem straks. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio. Bob Brinkman.
8: De politie zoekt getuigen van een schietincident aan het Madame Curieplein in het Haagse Valkenboskwartier. Die vond plaats afgelopen zaterdagavond rond 9 uur. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie. De gemeenteraad van Lisse geeft groen licht voor de aanleg van een fietstunnel onder de N208. De voorbereidingen van het werk starten naar verwachting volgend voorjaar. En de sterkste afname van drugsmisdrijven van het hele land, die is te zien in Zoetermeer. Vergeleken met vorig jaar gaat het om bijna 44% minder criminaliteit rondom drugs daar. Landelijk steeg het aantal drugsmisdrijven. Meer regionieuws hoor je om 11:30. Nu het overige nieuws.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
12: Heijn. Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
15: Tot 12 uur.

0: Radio West. 89.3 FM. Aan de bak.
1: Nou, ik kon het gewoon niet geloven. Nee, en ik geloof het nog niet.

0: like this. Geschreven door Jim Steinman, die zoveel werkte met Meatloaf. Nou, sterker nog, het was bedoeld voor het album Bad Out of Hell van Meatloaf. Bad Out of Hell 2 trouwens, moet ik daar wel bij zeggen. Het album uit 1993. Maar uiteindelijk werd het een grote hit voor Celine Dion. It's All Coming Back to Me Now.
1: Eeuwige roem.
0: Jazeker, jouw favorieten zijn welkom in deze muzikale rubriek. Nou, bijvoorbeeld die van Celine Dion. Die staat er nog niet op, volgens mij. Je kunt gewoon mailen. Patrick, apenstaartje, omroepwest.nl. En dan komt die vanzelf bij me terecht. Want ik draai jouw favoriet graag natuurlijk. En zeker omdat hij dan in dit spel ook nog eens een keer de kans krijgt om de roemlijst van Radio West te bereiken. Even mailen. Patrick@omroepwest.nl. Kandidaat van vandaag, dat is Frank Noorlander, die een

0: Den Haag woont. Hij is 68, is alleenstaand, houdt van wandelen. Is regelmatig in de bioscoop te vinden. Goedemorgen, Frank.
1: Ja, goedemorgen, Patrick.
0: Heb je nog een beetje een leuke zomervakantietip qua bioscoop? Draait er wat leuks?
1: Nou, toevallig, ik had er natuurlijk al een beetje over nagedacht. Ik heb er van de week één gezien. Ja, die vond ik erg leuk. En dat was The Invite met Penelope Cruz.
0: Dat is echt grappig dit, Frank. We hebben dit niet afgesproken. Ja. Ik heb hem gisteren gezien namelijk.
1: En wat vond je ervan?
0: Echt wel, ja, ik vond hem heel grappig. Maar het is wel, je moet inderdaad wel even weten waar je naartoe gaat. Want je moet een beetje verwachten. Zeg het zelf maar. Jij wilde er wat over zeggen inderdaad.
1: Nou ja, inderdaad. Dat had ik. Ik denk dat we hetzelfde hadden. In het begin dacht ik, het viel me wat. Ik vond het een beetje lang. Dat echtpaar, dat was maar een beetje aan het ruzie met elkaar. Toen dacht ik, het voelt een beetje vervelend. Totdat de buren op visite komen. Dan draait de hele film om.
0: Ja, want dat is het idee. Het is een beetje kibbelend echtpaar dat bezoek krijgt van de nieuwe bovenburen. Die krijgen ze te eten. Je denkt inderdaad, wat gaat dit worden? Maar uiteindelijk, als die binnenkomen, dan komt het een beetje los.
1: Ja. Ja, dan komt het zeker los. De zaak loopt volledig uit de hand. Werkelijk waar. Ja, het was fantastisch. Ja. En het mooie eraan vond, hoe dit dan weer eindigt. Het eindigde zo teder, zo liefdevol. Weet je wel, ach man. Dat vond ik ook weer mooi.
0: Zeker.
1: Maar het middenstuk is hartstikke leuk.
0: Ja, en daar moet je eigenlijk verder niet te veel van weten, vind ik.
1: Nee, precies. Nee, want dan is de lol eraf. Inderdaad. Het is gewoon. Dus even door die eerste helft heen, of het eerste stukje heen, en dan.
0: Klein stukje.
1: Okay. Dat is leuk. Ja.
0: Zijn we het helemaal eens?
1: Toevallig.
0: En ik zie zo voor me dat dit ook ooit nog eens een keer bewerkt wordt tot een toneelstuk, eerlijk gezegd.
1: Dat zou heel goed kunnen.
0: Toch?
1: Als je
0: kun je zo doen. Ik zie dat zo gebeuren met mensen als, weet ik veel, Daan Schuurmans of dat soort types. Zie ik zo voor me.
1: Ja.
0: Hoe dan ook, mooie tip inderdaad. Die zetten we op de lijst. The Invite is op dit moment meerdere bioscoop te zien. Dankjewel Frank, we gaan eens even luisteren naar jouw muziek van vandaag, want zo klinken de Roemzoekers van maandag.
2: Eeuwige Roem.

0: ladybird.
1: Eeuwig roem.
2: De Everly Brothers, Love is Strange, kwamen er afgelopen vrijdag bij. En die staan er dus één dag in. Lady Bird van Nancy Sinatra, Lee Hazelwood nu 2 dagen. En Billy Joel met zijn Uptown Girl 3 dagen. Welke keuze ga je maken, Frank?
3: Ja, ik vond het best wel moeilijk even, want ik vond ze alle 3 goed. Maar ja, dan gaan toch de Everly Brothers er vandaag uit.
2: Oh, oké.
3: Okay. Ja.
2: Maar daar is een goede reden voor, want jij wil een plaatje nog een extra zetje geven.
3: Nou, absoluut. Het is mijn 2e poging. En het is dus ook de 2e poging meteen.
2: Ja?
3: Ik wil graag Kopsmart weer terugbrengen met Ear Let My Heart.
2: Hey.
3: Machtig Schevenings nummer.
2: Ja, het Regio Songfestival van 2 jaar geleden was dat, hè?
3: Ja, heel mooi. Het is echt, ik vind het zo'n mooi nummer, weet je wel. Het is echt een nummer wat je moet beleven. Dat moet je voelen. En ja, ik voel dat. Je voelt die liefde voor strand, zee, duinen. Dat komt er zo uit naar boven. Ja, gewoon schitterend.
2: Nou, je zei het al, je hebt hem eerder genomineerd inderdaad. En hij start op 4 dagen. We gaan kijken of het nu wel lukt. Met Kopsmart.
3: Ja,
2: dankjewel, Frank.
3: Ja, hey, dankjewel, Patrick.
2: Hier, Let My Heart is terug in eeuwige roem.

0: is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op

0: Rawash on Rolls Royce op Radio Wind.
1: De plaats. Voor 12.
0: En we kiezen twee plaatjes met Chinese invloed. China in Your Hand, namelijk Te Pau is keuzemogelijkheid 1. En de China Grove van de Doobie Brothers keuzemogelijkheid 2. Rosalinda van den Berg schrijft op de Facebookpagina van Radio West. Goedemorgen Patrick, vandaag kies ik voor nummer 2. Fijne maandag, dankjewel. Voor jou ook natuurlijk. Doobie Brothers zijn genoteerd voor jou. Arjan Egmond, nummer 1 graag. Die gaat voor Te Pau en China in Your Hand. En Vera van den Berg, goedemorgen Patrick. Ik kies voor nummer 1. Mooi en tikkie mystiek. Fijne uitzending en een nieuwe week voor jou. Dan heeft ze het over Te Pau met China in Your Hand natuurlijk. En dan nog een stem die ook binnenkwam via de Facebookpagina van Radio West. Dat is van Connie. Goedemorgen Patrick, doe mij maar nummer 2. Fijne maandag. Dankjewel Connie. Voor jou natuurlijk hetzelfde. En als je ook wil stemmen, doe dat dan even. Bijvoorbeeld op die Facebookpagina van Radio West. Kun je natuurlijk ook alle achter de schermen plaatjes mee bekijken. En video's in sommige gevallen. En nog kans maken op extra prijzen. Of app even met de studio. Nog makkelijker 070 307 8080 voor de plaat voor 12. En dit is Wet Wet Wet.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
14: Goedemorgen, Radio West aan de bak met het regio nieuws. Het is 11:30, Bob Brinkman.
15: Goedemorgen Patrick.
14: Morgen.
15: Na de zomer wordt duidelijk hoe de gemeente Westland omgaat met de spreidingswet. Dat heeft de verantwoordelijk wethouder gezegd. Westland werd vorige week samen met 9 andere gemeenten door minister Van den Brink onder actief toezicht geplaatst. Dit omdat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke taak om voldoende opvangplekken voor asielzoekers mogelijk te maken. De gemeente verzet zich al jaren tegen de spreidingswet. In de gemeenteraad is dan ook geen meerderheid voor de opvang van asielzoekers te krijgen. De wethouder van het Westland is al in gesprek gegaan met de minister en laat weten na de zomer dus met een reactie te komen. Archeologen hebben tijdens werkzaamheden aan de Leidse Breestraat de oudste archeologische resten van Leiden ooit ontdekt. Bijna 40 houten palen, waarvan een groot deel dateert uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. Het is het oudste bewijs van leven uit de vroege middeleeuwen van Leiden.
16: Ja, dit betekent heel veel. Want we hebben voor Leiden hebben een historische bron uit de 9e eeuw... waarin gesproken wordt van een aantal kleine nederzettingen. Maar we wisten nog niet precies waar ze lagen. En nu wel.
15: Zei Christel Brandenburg, stadsarcheoloog van Leiden, vanochtend in West wordt wakker. En het NK Grunten was dit weekend terug van weg geweest. In Musicon in Den Haag werd er na 13 jaar afwezigheid weer gestreden om het goud in deze bijzondere zangvorm. De winnaar komt uit de regio, dat is namelijk de 18-jarige Phoenix uit Gouda. Zij ging er met de hoofdprijs vandoor en zo deed zij dat.

0: Ik help je nog heel even herinneren. 18 jaar is
1: ja,
0: zij pas.
1: Ja, dat is toch niet normaal. 18 jaar en dan zo'n geluid eruit krijgen.
0: Nee, ze is hierbij wel de eerste vrouwelijke winnaar ooit geworden voor het NK Grunten.
1: En dan gaan we naar Huub Mizee. Die klinkt iets anders, maar gelukkig wel, want dan kunnen we hem ook beter verstaan. Het weer.
2: Vandaag zijn er wolkenvelden en vanmorgen valt er plaatselijk ook wat lichte regen. In de loop van de dag komt er wat meer zon. We hebben een noordwest tot noordenwind, die is matig. Aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 21 graden. Komende nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. De noordenwind neemt wat af en vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen is er eerst vrij veel bewolking, het is dan wel droog. Morgenmiddag komt er geregeld zon. En bij een zwakke tot matige noord-noordwestenwind wordt het morgen ongeveer 22 graden. Woensdag is er wat meer bewolking, komt er een enkele bui voor, wordt het 21 graden. Donderdag wolkenvelden, zon en ook dan ongeveer 21 graden.
0: Misschien moeten we eens aan Huub Mizee vragen om het weer gruntend voor te lezen.
1: Ja. Nou, we kunnen het proberen straks bij Menno.
0: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app. U praat misschien wel grunten bij Menno in de middag of kijk op omroepwest.nl.

0: aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl. Zijn we nu in
1: 1981.
0: Een man op een paard doet een opmerkelijke vondst in Wassenaar in juli 1981. Hij vindt bij de Groenendaallaan een baby in het struikgewas. Het jongetje is er klaarblijkelijk ten vondeling gelegd. Het kind is gezond en wordt naar het Haagse Bronnevo ziekenhuis gebracht. Het wordt vernoemd naar de Ruiter en krijgt de naam Reinier. Even boodschappen doen in juli 1981. Voor een kilo perziken betaal je 1,98 gulden bij de supermarkt. Dat is omgerekend zo'n 90 eurocent. Hollandse bloemkool kost 1,25 gulden, zeg maar 57 eurocent. En voor 6 haringen betaal je een tientje. Dat zou nu 4,50 euro zijn. Over geld gesproken, je hoort op dit moment natuurlijk best wel eens dat mensen het lastig vinden om aan een huis te komen. Als er dan een huis beschikbaar is, dan is het niet te betalen. Nou, hoe was dat in 81? Toen was de rente enorm hoog in ons land. Sterker nog, die rente stijgt nog gedurende het jaar. Dat merken bijvoorbeeld mensen met een hypotheek. De directeur van de Rabobank en oud-minister Pierre Lardinois vertelt dat op televisie aan Maartje van Wegen.
2: Nou, als u nagaat dat er ongeveer 1,5 miljoen... hypotheken in Nederland zijn gegeven, dan betekent dat dat er dus zo'n 600.000 mensen een hypotheek hebben voor 5 jaar rentevast.
3: Die hebben 5 jaar terug afgesloten voor hoeveel procent en hoeveel moeten ze nu gaan betalen volgend jaar?
2: Volgend jaar zijn er dus een 125.000 mensen ongeveer die waarschijnlijk een lening hadden zo van rond de 9%. En die komen dan zo tegen de 13%.
1: 1981.

0: Het is toch leuk om weer eens terug te horen, zeg. 1981, de BB Band. De grootste hit die de band ooit gehad had. Dit was de stem van Alfred Martens, maar ook in die band. Haagse zangeres Nadie.
1: Ja!
0: Voilà, maandag 20 juli en de verjaardagskalender van Aan de Bak... met de verjaardag van Peter in het Hout uit Poldijk. Van harte gefeliciteerd, bereikt namelijk de gedenkwaardige leeftijd van 80 jaar. Peter, oh, wat een leeftijd. Maak er een mooie dag van. Van harte gefeliciteerd. En deze is voor jou, de Dire Straits op Radio 1.

0: Dire Straits en Sultans of Swing, straks na 12. En natuurlijk weer een kerstverse Menno in de middag. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, zo'n moment waar ik eigenlijk al maanden naar uitkijk. Want we beginnen vandaag aan de zomertour. Ja. Als het gaat om Menno in de middag. De zomereditie doen we tot en met de eerste week van september. We gaan lekker de zomer vieren in Menno in de middag hier op Radio West. En dat doen we natuurlijk met een op de kaart zomertour. Dus we gaan echt kijken hoe Zuid-Holland vakantie viert. Wekenlang gaan we dat doen. Erik Kooijman gaat er zometeen als eerste op uit. We hebben zometeen ook jouw plaat in het kader van vakantielanden. Ik ga straks bekendmaken welk vakantieland het is. Elke week weer een ander vakantieland. En, dat vind ik ook heel leuk, ze komt zometeen naar de studio. Want vanavond begint de nieuwe serie B&B Vol Liefde.
0: Ah,
1: ja.
0: Joyce
1: van de Tas komt even langs. Die is onlangs getrouwd natuurlijk met haar kasteelheer Albert. En daar willen we natuurlijk alles nog van weten van die bruiloft. Gaat ze nu ook in Spanje wonen of blijft ze gewoon in Rijswijk? Want ze woont natuurlijk gewoon hier in de regio. We gaan het er straks allemaal vragen.
0: Je hoort het.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: We zijn er zometeen met de zomerse editie van Menno in de Middag. Het is 12 uur, het nieuws uit de regio. André Kolen.
11: Westland komt na de zomer met een reactie op de spreidingswet. Die gemeente werd vorige week samen met 9 andere gemeenten onder actief toezicht geplaatst, omdat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke taak om voldoende opvangplekken voor asielzoekers mogelijk te maken. De politie zoekt getuigen van een schietincident aan het Madame Curieplein in het Haagse Valkenboskwartier afgelopen weekend. Die vond plaats afgelopen zaterdagavond rond 9 uur. Getuigen worden gevraagd zich te melden. De gemeenteraad van Lisse geeft groen licht voor de aanleg van een fietstunnel onder de N208. De voorbereiding van het werk start naar verwachting volgend voorjaar. Meer regio nieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van €550 miljoen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
13: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
15: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en gaan!

0: Op de maandagmiddag, The Nolans en I'm in the mood for dancing. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze maandag. De eerste maandag voor veel mensen van de vakantie. En je weet het, hè, de vakantie gaan we hier vieren. Tot en met de eerste week van september hebben we de zomereditie van Menno in de middag. Met veel lekkere zomerse muziek, dus dat sowieso. We hebben jouw plaat in het kader natuurlijk van de vakantielanden. Ik ga over een minuutje of 20 bekendmaken welk land het deze week is. Zometeen hier trouwens in de studio, want vanavond start de nieuwe serie B&B Vol Liefde. Ja, en dan moeten we natuurlijk, ze is inmiddels al vaker hier geweest, we hebben er ook vaak gevolgd. Natuurlijk Joyce van der Tas. Je weet wel, van kasteelheer Albert. Ze zijn onlangs getrouwd. Ze is hier zometeen in de studio om ons eens eventjes bij te praten over dat kersverse huwelijk. En natuurlijk gaan we even vooruitblikken op die nieuwe serie B&B Vol Liefde.
1: Op de kaart.
0: Ja. En het is ook weer fijn om te horen. De zomertour gaan we starten. Dus op de kaart gaat kijken. Ja, in op de kaart gaan we kijken hoe Zuid-Holland vakantie viert. Erik Kooijman is ons de eerste vakantieman van deze zomer. Erik, goedemiddag.
2: Ja, hallo.
0: Ja, dat is altijd weer leuk.
2: Dat was ook een mooi programma, weet je nog, met Frits Bom.
0: Ja,
2: het is hier gezellig, vakantieman.
0: Ja, en er zat altijd zo'n rubriek in dat mensen moesten laten zien op de landkaart waar ze op vakantie waren.
2: Ja, en dan zaten ze behoorlijk fout meestal.
0: Ja, dan waren ze helemaal naar Spanje gereden en dan wezen ze Zweden aan of zo. Ja, dat was echt bijzonder.
2: Ja, zo kom je nog eens ergens.
0: Ja, nou ja.
2: Gevoel.
0: Ja, voel je een beetje Frits Bom nu ook?
2: Ja, wel een beetje, want ik ga een grote West-Menno in de middag vakantieonderzoek doen.
0: Ja.
2: Om te beginnen, weet je, de zomertour gaat nu beginnen.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, ik wil weten waar mensen op vakantie naartoe gaan.
0: Ja. Dat is een goeie.
2: Dat is belangrijk.
0: Zeker. He,
2: waar gaan ze naartoe? Waar willen ze? En het zegt vaak ook iets over de mensen. Het geeft misschien een beetje een trend aan dat we het zuiden een klein beetje gaan loslaten. En misschien wel ergens anders naartoe gaan.
0: Ja.
2: Omdat het zo warm wordt, he, daar in het zuiden.
0: Ja. Nou, dat is een goeie. Ja, wat ga je zelf doen?
2: Ja, eerst mezelf even interviewen. Dat doe ik altijd graag. Ik ga naar Italië.
0: Leuk.
2: Het is niet mijn favoriete land, maar mijn gezin wil mee. Ik wil altijd het liefst naar Scandinavië.
0: Oh, je had niks te zeggen dit keer?
2: Nee, 1 keer in 5 jaar mag ik wat zeggen.
0: Oké.
2: Ik ga even testen hier. Nee, dit zijn al mensen die komen uit. Die zijn op vakantie. Ik zeg maar even, dit. Mag ik jullie wat vragen? Waar gaan jullie op vakantie naartoe?
3: Wij zijn op vakantie momenteel. Okay. Wij komen van Antwerpen en wij zijn momenteel in Den Haag op vakantie.
2: En hoe komt dat? Is dat toevallig? Of hebben jullie gezegd, dat willen we een keer zien?
3: We waren op doorreis eigenlijk, want we zijn op weg naar Amsterdam om daar onze zoon terug op te halen.
2: Okay. En even een vakantie tussen stoppen hier.
4: 3 dagen, ja.
2: Wat is het leukste wat je tot nu toe gezien hebt?
4: Ah, oei.
2: Die radioverslag heeft.
4: Ja, de gezellige straatjes hier. Ja. Dat is wel knus. Mooie gebouwen.
2: Ja. Musea misschien bezocht?
4: Nee, nog niet. We zijn nog maar de eerste dag in Den Haag nu. We komen eigenlijk van Rotterdam, Kinderdijk, Gouda en nu hier. Dus we hebben nog niet zo heel veel gedaan.
2: Leuk dat de Belgen ook Holland onderzoeken. Nou, heel veel plezier. Vergeet niet naar het strand te gaan. Nee. Dat is heel lekker. Dan kan je lekker hele lange wandelingen maken. Dan kan je in een duinpan gaan liggen met een fles wijn en zo. Dat is echt leuk.
3: Daar zien we ook naar uit. En het is mooi weer aan het worden, dus daar gaan we zeker van profiteren.
0: Nou, je bent een echte
2: stad.
0: Je bent al helemaal in je rol, hè, Erik? Ja.
2: Nou, soms gaat er een knop om en dan.
0: Goed. Hey, we gaan je horen tussen nu en 2 uur. In Den Haag, dus zo te horen, daar zit je. En je gaat even testen wat de vakantieplannen van de mensen in onze regio zijn. Ik hoor je zo, hè?

0: deze mag natuurlijk niet ontbreken in de zomer. Bluff en Gijke Arnaert en Zoutelanden. Het is precies 11:45, Radio West. En vanavond gaat het gebeuren. Dan gaat een nieuwe serie, B&B Vol Liefde, van start. Ja, je weet wel, hè, die eigenaren van B&B's over de hele wereld, die op zoek zijn naar de grote liefde. En wij mogen daar weer getuigen van zijn. En hoe leuk is het dan dat we hier toch wel een heel prominent iemand uit B&B Vol Liefde, uit de serie van 2024, hebben. Ja, bekend natuurlijk ook van de kasteel, heer Albert. Joyce van der Tas, hallo Joyce.
1: Hallo.
0: Hi. Ietsje dichter bij de microfoon als het kan. Of anders. Ja, kan dat?
1: Zo,
0: ja, welkom.
1: Dankjewel.
0: En leuk dat je er weer bent, want je bent hier vaker geweest. Het is een beetje een thuiswedstrijd voor je.
1: Ja, klopt. Altijd leuk om hier te zijn. Ja. Dus dankjewel voor de uitnodiging.
0: Nee, natuurlijk. Ja, als het over B&B gaat, dan moeten we even met jou praten natuurlijk. Want Rijswijk is nog steeds wel de plaats waar je woont, toch?
1: Ja, ik heb in Rijswijk nog steeds een appartement. En dat ga ik voorlopig ook aanhouden. Mijn moeder woont in Leidschendam, dus ik wil een beetje dicht bij haar in de buurt zijn. Ja. 3-4 dagen per week.
0: Ja.
1: En ik heb hier ook een baan, dus...
0: Nou ja, ik vraag het natuurlijk heel specifiek, omdat jullie inmiddels getrouwd zijn. We weten het allemaal, Albert, de kasteelheer uit Spanje. En jullie zeiden, we hebben laatst de beelden ook mogen zien nog van jullie bruiloft. Maar je hebt dus wel besloten om hier te blijven in Nederland en niet daar permanent te gaan wonen.
1: Nee, dus het is nog steeds... ik ben ongeveer een lang weekend per maand wel in Spanje. Ik doe op afstand ook wat werk voor Spanje. En we zijn meer samen in Nederland. Dus we hebben wat meer focus op Nederland.
0: Ja, hij is ook dus vaker hier.
1: Ja, hij is ook wat vaker hier.
0: Oh, ja, ik zeg oh jee, want we weten allemaal, we hebben kunnen zien hoe verknocht hij is aan dat leven daar. En zijn kasteel en zijn gasten. Hoe doet hij dat dan?
1: Ja, het is langzaam erheen bewegen, zeg maar. En je moet ergens de focus houden. En het heen en weer reizen naar Spanje was voor mij echt te veel. Veel respect hoe hij dit al 5 jaar doet. Maar ja, we moeten toch ergens iets van een centraal punt creëren. En dat wordt dus Nederland.
0: Ja, nou goed, je hebt natuurlijk vanwege je werk, maar zeker vanwege je moeder, een goede reden om hier in Nederland te zijn. Maar is er een kans dat je wel zegt van, we zijn nu getrouwd. Ik ga er definitief naartoe.
1: Naar Spanje? Ja? Nee. Het wordt uiteindelijk, we zijn wel op zoek naar een huis gewoon in Nederland. En dat hoeft niet morgen, maar wel binnenkort. Zodat we gewoon wel wat vaker bij elkaar kunnen
0: wel
1: zijn.
0: Hier, je wil echt je leven hier focussen en dan Spanje erbij, zeg maar. Dat gaat hem worden.
1: Ja.
0: Nou, oké. Hey, even over de trouwerij, het huwelijk gesproken. Want laten we heel eerlijk zijn, in B&B Vol Liefde zitten meer mislukkingen dan dat er echte liefde is ontstaan. Lach maar, dat is toch zo?
1: Het is natuurlijk ook niet makkelijk.
0: Nee.
1: Hè?
0: Nou ja, bij jullie is het gelukt.
1: Ja. Ja, wij hadden wel echt vanaf het begin gewoon connectie. Ja. En dan moet je natuurlijk toch er doorheen met elkaar. Nog steeds veel uitdaging, nogmaals. Dat op meerdere plekken wonen, dat is gewoon best wel pittig.
0: Ja.
1: De liefde is groot genoeg nog steeds. Bekroond.
0: Ja, het was altijd smullen met jullie. Laten we eerlijk zijn, jullie zijn nog steeds een van de populairste stellen van alle series B&B, dat weet je.
1: Ja.
0: Laten we nog één keer even smullen, het huwelijksaanzoek. Albert vraagt jou, Joyce, ten huwelijk.
2: Wauw, darling.
3: Als ze niet past, kun je hem laten vermaken.
2: Dankjewel, lief schat.
3: Ja, toch even opstaan hier. Hartje. Lief Joyce. Je denkt niet waarschijnlijk. Wacht, hè. Hij zal me toch niet nu, met al die mensen erbij... Ja, dat ga ik wel degelijk doen. Ik realiseer me dat ik de rest van mijn leven een beetje te hoop heb. Je hebt me betoverd, mijn lichaam, mijn ziel. Ik hou van je. Alsjeblieft, mijn vrouw.
2: Ik hou van jou.
1: Ja.
3: Kom.
0: Ja, je zit te lachen hier weer, Joyce. Alsof het de dag van gisteren was dat dit gebeurde.
1: Ja, klopt. Ja, het is nog maar 1 jaar geleden dat hij me vroeg. Dus,
0: Het was een mooi moment, ook in de serie, ook voor ons.
1: Ja, het was ook een grote verrassing, want ik had het gewoon niet verwacht. Dus
0: En uiteindelijk is die bruiloft er gekomen. Een paar weken geleden was het zover. Hoe was het? We hebben een beetje van meegekregen op tv. Hebben jullie wat beelden uitgezonden, maar hoe was het?
1: Ja, het was een sprookje. We hebben 4 dagen feest gevierd, om het maar zo te zeggen. Met dus eigenlijk de ceremonie als de kerst op de taart dan.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Iedereen was erbij. Familie, mijn moeder is ook gekomen. Alle familie van Albert. En alle vrienden. En het was gewoon immens.
0: Ja.
1: Dat maak je nooit meer mee. Gewoon. Nee. En dat zeiden ook alle gasten van wauw, dit is toch zo bijzonder dat jullie het op deze manier hebben kunnen vieren.
0: Ja. Dus, ja. En je bent er nog van onder de indruk, zie ik.
1: Ja, ja. Ik ben nog steeds van onder de indruk.
0: Ja, dat heeft echt impact gehad. Ja, en logisch, ja, natuurlijk, een huwelijk is sowieso een sprookje. Maar ja, nogmaals, ja, wij mochten er allemaal van meegenieten, dat B&B vol liefde. Ja, nogmaals, ik zei het al, er zijn meer mislukkingen dan dat er echt liefde uitkomt. De serie vanavond gaat weer van start. Wat zou je ze mee willen geven, de deelnemers?
1: Ja, het moet echt wel sterk en stevig in je schoenen staan. Mm-hmm. Want ja, het is een uitdaging. Meerdere dames of heren die komen voor de eigenaar. En ja, je wordt toch ook wel een beetje, hè, met de vragen en de quotes elke dag, ja, word je in een richting opgeduwd. Dus blijf bij jezelf. En,
0: door de makers van het programma.
1: Ja, en dat is logisch. Ja. Niks slechts daaraan, maar zo gebeurt het gewoon. Dat ze tv maken. Ja. Dus ja, blijf bij jezelf en hou vertrouwen ook in jezelf. Ondanks alles wat er gebeurt.
0: Ja, nou, maar ja. Dat zijn twee dingen die me heel moeilijk lijken als je in zo'n tv-programma zit.
1: Ja. Ja, nou ja, dat is het.
0: Het is je gelukt. Wanneer wist jij, nou ja, goed, we hoorden net dat huwelijksaanzoek van inderdaad nog maar een jaar geleden. Wanneer wist je van ja, dat wil ik heel graag? Hoe wist je dat dan? Want je zit toch in een rare molen, een raar programma uiteindelijk ook.
1: Ja. Nou ja, ik heb ja gezegd. Hè? Dus uiteindelijk heb ik ja gezegd. Dus en dan ga je nog denken, oh, wat gebeurt er allemaal? ik had nooit ambities om te trouwen. Dus nee. Het is niet iets wat een meisjesdroom was of zo. Dus ja, toen ben ik wel gaan denken, wat betekent dit dan? En uiteindelijk is misschien het huwelijk een groot instituut voor mij. Mm-hmm. Maar verbinding van liefde, dat klinkt natuurlijk heel anders. En ja, op het moment dat ik het zo ben gaan noemen, ging voor mij eigenlijk alle poorten open. Ja, dus, ja.
0: Ja, maar goed, ik probeer een beetje te vragen van ja, hoe kwam je erachter dat het echt was? Want je geeft het zelf ook aan, in die programma's zit natuurlijk heel veel gescript. Je zit in een raar, ja, toch uiteindelijk alles wordt gefilmd. Er zijn andere kandidaten die ook op die partner azen.
1: Ja.
0: Wanneer wist je van ja, dit is echt? Dit kan echt een geslaagde relatie worden.
1: Ja, wij zijn natuurlijk die maanden na de opnames echt wel heel dicht bij elkaar geweest. Ja. Ook nog in vermomming.
0: Ja, dat was echt goed.
1: Dus je leert elkaar dan echt wel heel goed kennen. Ja. Gewoon veel sneller als dat je normaal deed natuurlijk. En ja, het moment dat ik het echt wist. Ik denk eigenlijk al vanaf het begin. Maar ja, dat is natuurlijk gek gezegd. Want je gaat wel die molen in. Maar
0: ja, toen was je ook nog met een ander. In het begin. Ja, toch? In het huis. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja, Albert heeft wel het een en ander eerst even getest. Even kijken of het allemaal.
1: Hij heeft wel wat geproefd, ja.
0: Zo is het.
1: Zou ik ook doen, hoor, als ik hem was. Nee, dus moet je ook doen.
0: Ja. Ja. Maar zou je het mensen aanraden om mee te doen aan dit programma?
1: Ja, nou ja. Ik heb het. In het begin dacht ik ga gewoon avontuur aan. En zag helemaal niet de dingen die daar uiteindelijk wel achterbij kwamen. Dus ja, nogmaals, sta je sterk in je schoenen en heb je zin in een avontuur. Doe het gewoon. Doe het.
0: Nou, er valt weer behoorlijk wat te kiezen. We hebben in deze nieuwe serie, die dus vanavond te zien is, Fred op Bonaire, 67 jaar. Die heeft zelfs een keer, even kijken hoor, in het bed van Henny Huisman geslapen. Daar heeft hij een huwelijksnacht doorgebracht. Ja, zo gaat het met een mooie stewardess. Nou goed, we hebben Thomas van 36 in Spanje. Timothy op Ibiza. We hebben iemand in Frankrijk. Kortom, er valt weer wat te kiezen, hè, in alle leeftijden en categorieën.
1: Ja.
0: Ja. Dus, ga je er goed voor zitten?
1: Ja, ik ga wel een beetje kijken. Maar ik merk wel dat na het meedoen dat ik er wel anders naar kijk. Dus ik zap er wel een beetje doorheen naar de spannende momenten,
0: En waarom is dat? Hoe komt dat?
1: Ja, misschien heb ik te weinig geduld om het helemaal in de flow te gaan of zo.
0: Of dus, weet je van hoe het gemaakt wordt? Is dat het misschien ook?
1: Nou ja, eerder gingen gewoon rustig zitten en het verhaal begaan, zeg maar. En nu denk ik, oh ja, ik wil even kijken wie de highlights zijn. Ja. Ja, kijk er gewoon anders
0: naar. En je hebt het ook niet meer nodig. Je bent geslaagd.
1: Ja,
0: ja, ik zoek het heeft gewerkt. Je zoekt niet meer verder. Want het gaat goed met jullie dus. Er is wat dat betreft weinig veranderd sinds dat huwelijksaanzoek.
1: Ja, nou ja, we zijn getrouwd.
0: Ja,
1: dus, we focussen dus wat meer op Nederland. Ja. En proberen zoveel mogelijk samen te zijn, maar ook elkaar ruimte te geven. Dus,
0: Het is mooi dat in zo'n programma dat daar ook echte liefde in kan ontstaan. Want daar zijn jullie het levende bewijs van.
1: Zeker.
0: Ja, ik wil tot slot nog wel één keer, want daar sta je nog ook altijd onbekend. Je weet denk ik al wel, we gaan, ja, daar hebben we ook zo van, dat puppy en dat jullie waren zo close. Misschien een beetje kleffig ook wel, af en toe zo aan de rand van dat zwembad. En,
4: Ik heb je echt super gemist.
5: Ja, ook zo.
4: Pas op.
5: Dus je bent blij dat je terug bent?
4: Ik ben heel blij.
5: Hoe blij ben je?
4: Heel blij.
5: Geef eens een cijfer.
4: Zo blij.
5: Geef eens een cijfer.
4: 9.9.
0: Ja, nou, jullie hebben ongelooflijk veel lol gehad samen. En nog zeker, steeds zo te horen. En wij hebben ook, met terug in de kast kan ik nog steeds zeggen, heel veel plezier met jullie gehad. En ik vind het leuk dat je hier weer even langs wilde komen om ons bij te praten over hoe het met jullie gaat.
1: Dankjewel.
0: Ik wens je ongelooflijk veel geluk met alles. En kom nog eens langs.
1: Ja.
0: Want we blijven benieuwd hoe het met jou en de kasteelheer Albert
1: kijk
0: gaat.
1: Kijk wat er volgend jaar weer gebeurt.
0: Ja, zo is het. Hey, tot dan, hè.
1: Oké,
0: dankjewel.
1: Thanks. Doeg.
0: Leuk. Joyce van der Tas uit B&B Vol Liefde. Nou, zijn we helemaal op de hoogte. Nog altijd gelukkig dus. En hoe kan het anders? Onlangs getrouwd met Albert. Sommieus dit. En dan.

0: Ja, wat wordt er toch goede muziek gemaakt in Den Haag. Sommieu en Dark Before the Dawn. Zometeen in het volgende half uur gaan we naar Erik Kooijman, die dus de Op de Kaart Zomertour vandaag officieel heeft geopend in 2026. En hij start dat met een onderzoek. Hij gaat in Den Haag eens vragen naar de vakantieplannen van iedereen daar. Zijn we benieuwd naar zometeen meer van hem. En we gaan zometeen kaarten weggeven. Dat is heel leuk. Gaan we de hele week doen voor Space Expo in Noordwijk.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
1: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: 1:55, Radio West, Menno in de middag, het nieuws uit je regio.
7: André Kolen.
8: Goedemiddag. Na de zomer wordt duidelijk hoe de gemeente Westland omgaat met de spreidingswet, heeft de verantwoordelijk wethouder gezegd. Westland werd vorige week samen met 9 andere gemeenten door minister Van den Brink onder actief toezicht geplaatst. Het gebeurde omdat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke taak om voldoende opvangplekken voor asielzoekers mogelijk te maken. De gemeente verzet zich al jaren tegen die spreidingswet. In de gemeenteraad is geen meerderheid voor de opvang van asielzoekers. De wethouder is al in gesprek gegaan met de minister en laat weten na de zomer met een reactie te komen. Archeologen hebben tijdens werkzaamheden aan de Leidse Breestraat de oudste archeologische resten van Leiden ooit ontdekt. Bijna 40 houten palen, waarvan een groot deel dateert uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. Het is het oudste bewijs van leven uit de vroege middeleeuwen in het centrum van Leiden.
9: Ja, dit betekent heel veel. Want we hebben voor Leiden hebben een historische bron uit de 9e eeuw, waarin gesproken wordt van een aantal kleine nederzettingen. Maar we wisten nog niet precies waar ze lagen. En nu wel.
8: Ja, dat bewijs is dus nu geleverd. Christel Brandenburg was dat, de stadsarcheoloog van Leiden. En het NK Grunten was dit weekend terug van weg
10: Grunten,
8: geweest.
10: Ja,
8: in Musicon werd er na 13 jaar afwezigheid weer gestreden om het goud in deze bijzondere, zangvorm. Hè?
10: Ja, dat is het, ja.
8: En de winnaar die komt uit de buurt, de 18-jarige Phoenix, als ik het goed uitspreek.
10: Phoenix?
8: Ja, dat is dus op zijn Engels. Ja. Uit Gouda, ja. Ze gingen vandoor met de hoofdprijs. En hoe klonk dat ook alweer?
10: Een dame van 18 jaar.
8: Zingt ze wel?
10: Ja.
8: De eerste vrouwelijke winnaar Grunte ooit. Ik denk dat ze geen stem meer over heeft.
10: Nee. Ja, ik had vorige week maandag hier 3 deelnemers aan dat NK om even vooruit te blikken. En eentje heeft nog een jingle voor Menno in de middag. Maar kijk, zal ik dan even kijken of we dat nog even naar kunnen luisteren?
11: Ja, dan kun je het ervoor plakken.
10: Dat is een hele slimme.
11: Menno in de middag!
10: Ja!

0: Zou Huub het ook al gruntend kunnen?
1: Dat zei Bob, die suggereerde dat net al. Zullen we het Huub maar niet aandoen?
0: Nee.
1: Huub, goedemiddag.
2: Nee, want dan kan je de rest van het weer niet meer horen.
1: Nee, dat denk ik ook. Nee, jij bent gelijk je stem kwijt dan natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Huub, we beleven even ander weer. Hè? Het is allemaal een beetje anders dan wat we gewend waren de afgelopen weken.
2: Ja, dat is deels natuurlijk een beetje jammer voor de vakantiegangers. Want wij hebben nu ook vakantie in onze regio. Het is niet dramatisch, maar het is toch wel anders dan we gewend waren. Al die zon die is een beetje weg. Het is wel droog inmiddels overal weer. En er komt ook wel weer wat zon bij, hoor, zeker wel. Maar ook wolkenvelden dus, met een zwakke tot matige noordwestenwind. De temperatuur, die is hier en daar alweer 20 graden. Kan ook wel weer 21 graden worden. Dus dat is ook allemaal best wel te doen, hoor. Komende avond en nacht opklaringen, wolkenvelden, er verandert dus niet veel. De wind is noordelijk, komende nacht neemt wat af. En de temperatuur daalt tot 13 graden. En ik weet zeker dat iedereen weer goed kan slapen. De huizen zijn afgekoeld. Morgen verandert er weinig. Wolkenvelden, ook geregeld zon. Een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgenmiddag 21, 22 graden. Is een prima dag om erop uit te gaan, wat je eigenlijk ook wil doen. En woensdag, dan kan er een beetje regen vallen, kan er een enkele bui voorkomen, maar veel zal dat allemaal niet zijn qua neerslag. 20 graden. Donderdag wolkenvelden, geregeld zon, 20 graden. Dus je hoort het alweer een beetje. Er verandert ook deze week weer niet zo heel veel. Maar vrijdag kan de temperatuur alweer wat hoger worden. Dan kan die toch alweer richting de 25 graden gaan. Dus in ieder geval zo'n 23, 24. En zaterdag is dat ook het geval. Dus we gaan toch weer een beetje de goede kant op. Dus zo slecht wordt het ook weer niet, hoor.
1: Nee, mooi zo. Goed. We horen over een uur meer van je. Tot dan.
2: Ja.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Ja, want we gaan het thema bekendmaken voor jouw plaat natuurlijk.
4: Jouw plaat.
1: Ja, en we zitten midden in de vakantielanden. Tenminste, middenin. Daar gaan we nu mee beginnen, Huub.
3: Oh,
1: André. De zomerweken zijn begonnen van Menno in de Middag. En het eerste vakantieland wat ik nu ga aankondigen. En dat is heel leuk, want gisteren werden ze wereldkampioen voetbal. Heel toevallig dat Spanje deze week
3: Spanje.
1: Het vakantieland is.
3: Ja, ik had om 3:00 de wekker gezet, maar
1: was je weer te laat?
3: Voetbal was afgelopen.
1: Goed.
3: Ik weet niet.
1: Je mag mailen naar menno@omroepwest.nl. Spanje is de hele week het vakantieland, dus we willen al je vakantiemuziek, of in ieder geval muziek uit Spanje van je hebben. En die gaan we dan draaien om 2:05, over een uurtje.
3: Die van mij.
4: Menno in de Middag.
1: Wat heb je bij je?
3: Ja, Steve Harley en Cockney Rebel, dus een beetje pre-grunten.

0: Zometeen gaan we kaarten weggeven voor Space Expo. 4 kaarten om daar naartoe te gaan in Noordwijk. Maar
1: op
0: eerst...
1: de kaart.
0: Erik Kooijman in Op de Kaart. Maar ik start gewoon helemaal de verkeerde, Erik. Ja, ik moet ook nog eventjes winnen. Het is
1: op
0: deze
1: de kaart.
0: Natuurlijk. Ja! Erik, goedemiddag nogmaals.
2: Goedemiddag, ja. Er hoort wel een goede jingle bij. Hè? Misschien een Spaanse ingezongen jingle.
0: Oh ja, dat kunnen we ook nog een keer doen. Ja, zeker.
2: Ja, dat is ook wel leuk. Een fijne dag, meneer. Ja, het is wel grappig, Menno. Ik zit dan midden op de Grote Markt en er komen allemaal mensen langs. En de een vraagt waar het toilet is, de ander vraagt waar een koffieshop is. De ander gaat naar Dubai en Bali op vakantie. De ander naar de Ardennen. Want we houden het grote Menno in de middag Westonderzoek. Ja. Waar gaat u heen op vakantie?
3: Oh, wij gaan... Nou, vertel maar.
4: Wij gaan naar Wales.
2: Wales?
3: Ja, met z'n drieën.
2: Wat leuk.
3: Oma, schoondochter en kleindochter.
2: Leuk. Maar dat is niet een land waar je gelijk aan denkt.
3: Dat komt door haar.
5: Ik ben gek op Wales.
2: Ja? Hoe komt dat?
5: Goeie vraag. Doctor Who en Torchwood vooral, denk ik.
2: Dat is een film? Ja, een tv-serie. Oké, okay, ja.
5: Science fiction.
2: Oké, ja, ik ben ook wel eens geweest. Het is een beetje mystiek ook, hè? Er hangt een mooie sprookjesachtige sfeer daar.
5: Ja, wij gaan naar het noorden, naar de bergen. En ik hoop daar ook mijn Welsh in de praktijk te kunnen brengen.
2: Dat is de moeilijkste taal op aarde, toch?
5: Nee, wel nee. Nee. Ik vind het vrij logisch. Logischer dan alle naamvallen in Duits, wat mij betreft.
2: En als je dan ik ga op vakantie zegt in het Wales?
5: Doe je minder gwiliai. In Gamery.
2: Oh? Nou.
3: Goed, hè?
2: Mooi, hè?
3: En daarna gaan we gewoon naar Gelderland. Dan praten we gewoon Nederlands. En dan gaat het hele gezin mee. Dus ook de zoons en de kleinzoon. Ja, wij zijn TV West. Toch, zie ik nu?
2: Radio West, ja.
3: Ja.
2: Leuk, hè?
3: Ja, heel leuk. Ja. Maar wij gaan dus een heerlijke zomer tegemoet. En we zijn nu aan het inslaan.
2: Ja, je hebt een tolk bij je daar. Fantastisch. Ja, goed, ik heb nog nooit iemand zo horen praten.
5: Iedereen spreekt daar gewoon Engels. Dat is het grootste probleem. Iedereen begint gewoon in het Engels tegen je. Ja.
2: Dat heb je gewoon geleerd omdat je het zo leuk vond?
5: Ja, en om mijn hersenen bezig te houden in het ziekenhuis een paar jaar terug.
2: Okay.
5: Dus je moet toch in vorm blijven mentaal. Ja.
2: Wat bijzonder zeg. Nou, heel fijne reis. Ook in Gelderland. Dan kan je gewoon allemaal praten een beetje.
3: Ja, maar dat doen wij toch wel hoor. Wij stoppen nooit met praten. Okay. Wil je nog wat aan haar vragen?
2: Oh ja. Wat ga jij op vakantie doen? Ga je in een kano de rivier af? Ga je de berg beklimmen?
4: We gaan denk ik de berg beklimmen.
5: Met een trein?
4: Met een trein.
3: En waar gaan we eerst naartoe, Liek? De stad waar jij zo graag naartoe wil.
4: Eerst gaan we dan naar Londen en daarna gaan we naar Wales.
6: Wauw. Nou, leuk hè? Allemaal. Ja.
2: Ja. Nou, ik ben een beetje jaloers ook. Vind ik heel mooi daar. Veel plezier.
6: Ja, jij gaat al... Naar Italië.
2: Ik heb ook niks te klagen.
6: Nee, maar wat vind je niet leuk aan Italië dan, Erik? Want je zegt, ja, liever niet, maar...
2: Ze zijn altijd zo druk, die gasten.
6: Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, dan ga je gewoon lekker... We staan niet op een Nederlandse camping dan of zo?
2: Nee, een vriend van mij heeft me uitgenodigd boven mijn berg op een huis.
6: Oh ja.
2: Maar ik neem wel mijn hele gezin wel mee, dat wel.
6: Ja.
2: Ja, het wordt hartstikke leuk.
6: Tuurlijk,
2: hoor.
6: Lekker eten daar. Och man, dat is toch een heerlijk land. Ja. Nou ja. Goed, zometeen verder met je onderzoek. Zo even na 1 horen we je weer vanuit Den Haag. Het onderzoek, waar gaan we naartoe op vakantie? Tot zo, Erik.
2: Yo.
7: 3, 2, 1.
6: Oh, hoor eens even. Je mag bellen. Naar 070-390-5454. We gaan de hele week kaarten weggeven voor Space Expo in Noordwijk. Dus wil je daar naartoe, gewoon even bellen. 070-390-5454. Heb ik een fragmentje? Oh, zou ik dat fragmentje... Nou, laten we dat fragmentje eens even laten horen, inderdaad. Dat is misschien makkelijk, want als jullie weten wie dit zingt...
8: This is Houston. Say again, please.
6: Ja, je hoort in de ruimte iemand zingen. Maar ja, wie is dit? En de titel van de plaat mag ook. Dus weet je het, nu bellen 070-390-5454. En wie weet ga jij dan lekker in de vakantie met z'n vieren naar Space Expo in Noordwijk. Dus wie hoorde je net zingen? En nogmaals, de titel van de plaat is ook goed. 070-390-5454. Jennifer Lopez,

0: Jennifer Lopez. 3, 2, 1. Ja, we geven mooie kaarten weg. De hele zomer blijven we je verrassen met mooie kaarten die we weggeven voor attracties in de regio. Ja, vorige week 3 Vliet en deze hele week kaarten voor Space Expo in Noordwijk. Kun je alles te weten komen van ruimtevaart. Het is ontzettend leuk om daar rond te lopen. Henk van Os uit Leidschendam. Hallo Henk.
1: Zo, die achternaam had ik niet gezegd.
0: Nee? Oh.
1: Maar dat klopt wel.
0: Ja, ik wou zeggen. Nou, dan heb ik hem goed gegokt.
1: Dat is goed.
0: Wat ben je aan het doen, Henk?
1: Een auto rijden.
0: Ja, en waar gaat de auto naartoe met Henk erin?
1: Afslag naar Amsterdam pak ik niet.
0: Ja, bijna thuis dus. Wat heb je gedaan? Heb je boodschappen gedaan?
1: Thuis. Ik heb hem even schoongemaakt.
0: Oh ja, dat moet ook af en toe even gebeuren, hè? Even door
1: natuurlijk.
0: Even door de wasstraat. Even lekker uitzuigen.
1: Juist.
0: Ja.
1: Je niet te vertellen.
0: Ja. Hey, en ga je nog wat leuks doen deze zomer?
1: Ja, ben ik wel van plan, ja.
0: Ja?
1: Even met de motor naar Griekenland.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Met de motor naar Griekenland?
1: Ja.
0: Hoe lang doe je daarover?
1: Amsterdam Athene is 3000 kilometer. Dus, reken maar uit. Ja. 1000 kilometer op een dag. Kan je er 3 dagen over doen? Maar,
0: ja, joh, ben je in 3 dagen?
1: Het is motorrijden.
0: Ja, zo is het. En doe je dat dan alleen? Of ga je met een clubpie?
1: Nou, ik kan het alleen.
0: Ja.
1: Ik heb mijn rok ook een keertje alleen gedaan, maar ik ga nou met een hele groep.
0: Ja, dat is wel wat gezelliger natuurlijk. Goh, Henk, dat is wel een avontuur, zeg. Hey, en hoe lang blijf je dan in Griekenland met je motor?
1: In Griekenland blijven we misschien 2-3 dagen, maar het is de tour er naartoe, hè?
0: Ja, precies. En dan weer lekker terug.
1: Dus juist de Balkan ontdekken in Slovenië, Kroatië, Albanië.
0: Ja, dat is mooi. Dus de weg ernaartoe en de weg terug, dat is eigenlijk ook onderdeel van die hele vakantie natuurlijk. Ja, logisch.
1: Dat is motorrijden.
0: Nou Henk, dan hoop ik dat je buiten je lange trip naar Griekenland ook nog even tijd hebt om naar een Space Expo in Noordwijk te gaan.
1: We gaan kijken.
0: Ja, ik ga dat fragment nog 1 keer laten horen. Let op, wie is dit?
2: This is Houston. Say again, please.
0: Ja. Je mag ook de titel van de plaat zeggen, dat is ook goed.
1: Volgens mij waren het Linda, Roos en Jessica.
0: Ja, ze deed mee aan het Songfestival. Ik ga je een beetje helpen. Ja.
1: Ik zit zo vast in mijn eigen antwoord, dan moet ik eens gaan denken in de auto.
0: Ja,
1: soms.
0: Nou Henk, dat vind ik heel jammer. Maar ja, goed, dan gaan we naar de volgende natuurlijk. Dan kun je weer bellen, 070-390-5454. Helaas Henk, maar ja, je hebt wel een geweldige vakantie voor de boeg. Dat is leuk.
1: Ja, joh.
0: Ja, zo is het. Zo is het. Oké, Henk, tot de volgende keer. Hoi. Ja, dat was niet goed. Maar goed, misschien dat iemand anders het wel weet. Eens even kijken hoor. Hallo met wie?
3: Even de radio uit. Hi, je spreekt met Wilma Voerman uit Rijswijk.
0: Dag Wilma, hallo. Jij weet wie het is?
3: Ja, dat is Etzila Romli.
0: Ja, natuurlijk! Ja, Wilma! Wat goed dat je hebt gebeld. Hey, dan heb je toch geluk. Dat, de vorige wist het niet. En ja, wel Etzila Romli natuurlijk met hemel en aarde. Ja. Nou Wilma, had je al een leuke dag vandaag?
3: Niet bijzonders eigenlijk. Okay. Koffiewezen drinken en even rust.
0: Ja. Nou, dan heb je hem toch voor jezelf nog iets bijzonderder gemaakt door die kaarten te winnen. Helemaal je gaat met z'n vieren naar Space Expo in Noordwijk. Veel plezier, hè?
3: Helemaal leuk.
0: Dag Wilma.
3: Dankjewel, doei.
0: Kijk, en zo doen we dat. Kaarten weggeven voor Space Expo. Ook vanmiddag in West komt thuis. Opnieuw 4 kaarten. En dit is ze hoor, inderdaad. Etzila Romli.

0: Menno in de middag.
1: Nou, deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
2: De meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
3: En het werkte.
2: En het werkte.
4: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
5: Ja, we hebben een toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
4: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: Zometeen 2 uur, Menno in de middag. Het is 1 uur, het nieuws uit de regio hier op Radio West. André Kolen.
8: De politie zoekt getuigen van een schietincident aan het Madame Curieplein in het Haagse Valkenboskwartier. De schietpartij vond plaats afgelopen zaterdagavond rond 9 uur. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie. De gemeenteraad van Lisse geeft groen licht voor de aanleg van een fietstunnel onder de N208. De voorbereidingen van het werk in Lisse start naar verwachting volgend voorjaar. En Westland komt na de zomer met een reactie op de spreidingswet. De gemeente werd vorige week samen met 9 anderen onder actief toezicht geplaatst, omdat de gemeente Westland niet voldoet aan de wettelijke taak om voldoende opvangplekken voor asielzoekers mogelijk te maken. Meer nieuws straks om 1:30. Nu het overige nieuws.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van €550 miljoen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen... die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de 3e ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is 1 week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
4: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.

0: De nieuwe van Yves Berendsen, Misschien is het tijd. En Kid Rock opende dit tweede uur. Menno in de middag op deze maandag, waarin we dus een uurtje geleden het nieuwe thema voor jouw plaat bekend hebben gemaakt. Het is de eerste van een serie vakantielanden. Dat gaan we doen tot en met de eerste week van september. Elke week een ander vakantieland. En we trappen af met Spanje. Nou ja, niet geheel toevallig, maar ja, gisteren wereldkampioen voetbal geworden. En ja, alles plaatjes die je wil horen uit Spanje zijn welkom. Laat ze gewoon eventjes weten via menno@omroepwest.nl. Om 2:05 draaien we altijd jouw plaat. En we hebben Erik Kooijman nog altijd.
1: Op de kaart.
0: Want ook die is gestart vandaag. De zomertour. Ja. We gaan kijken hoe Zuid-Holland vakantie viert. Maar Erik, jij besloot om eerst eens eventjes een onderzoekje te doen op deze maandag. Want ja, heel veel mensen die moeten nog vertrekken naar hun vakantieadres. Ja, waar gaan we vakantie vieren dit jaar?
2: Ja, dat is... Ik ga nog niet op vakantie. Gaat u op vakantie, meneer? Nee? Nee?
3: We don't speak it, sorry.
2: Are you on holiday here?
3: Yeah.
2: Okay, so this is your holiday destination?
3: Yeah. Yes, exactly.
2: Yes. Okay. And you're from?
3: Denmark.
2: Okay. I hear it.
3: What is this for?
2: This is the radio. This is a famous radio here in the neighborhood.
4: No, the most famous. Okay.
5: Yeah, oh, nice.
4: You had to talk with him.
2: And Vingegaard is fall down with his bicycle.
3: So what?
4: Yeah, Vingegaard. Yeah, Vingegaard.
3: Oh,
4: yeah.
3: Really? Yeah. Are you watching it as well?
2: Yeah, of course. Yeah.
4: Do you think it was the right concert or the one yesterday? Spain or Argentina?
2: Spain. Yes.
4: Yeah, I'm agree. Yeah.
2: All right. Have a good time here.
3: Yeah, you
2: okay.
3: Too.
2: Ja, je komt van alles tegen. Het zijn veel mensen die op vakantie hier zijn. Dat is ook wel mooi.
0: Ja, leuk hè.
2: Hallo mevrouw. Ik ben van de radio. Wij doen een onderzoekje waar mensen naartoe op vakantie gaan.
6: Oh, daar zei je heel goed.
2: Oké, dan ga ik de vraag stellen. Waar gaat u op vakantie naartoe?
7: Verschillende dingen. We gaan stedentrips doen. We doen heel veel cruises. Dus laatst zijn we naar Noorwegen gegaan.
2: Wild kamperen?
7: Nee, met een cruise. Over 3 weken gaan we naar Praag. En dan over 3 weken gaan we weer een cruise maken. Maar dan ook eerst in Marseille. Dus dan gaan we eerst een paar dagen. Dan gaan we gewoon door de Provence. En dan een cruise. Dus ik
2: rijkdom, hè?
7: Ja, ik hou van reizen. Dus ja, dan ben je bij mij bij het goede adres.
2: En je vriendin waarmee je klets nu, die gaat niet ver weg?
7: Jawel, die gaat wel. Die gaat in Europa. Ja.
2: Op de fiets?
7: Nee, ook met het vliegtuig. Griekenland.
8: Ja, Griekenland veel.
2: Okay. Ja. Ga je goed tegen de hitte?
8: Ja, dat wel. Ja, ik hou er wel van.
2: Ja, ik ga heel erg zweten, maar dat is niet zo erg goed voor je.
7: Het maakt mij niet uit. Hoe warm, hoe beter.
2: Voel je je nooit opgesloten op zo'n grote boot met al die mensen?
7: Nee, totaal niet. Nee. Nee, het is heerlijk. Het is vrijheid. Je hebt elke dag een andere plaats waar je naartoe gaat. Dus ik vind het een hele mooie manier van reizen. Je hoeft geen moeite te doen dat je koffer weer in de auto gaat. Je hoeft je kleding niet uit te pakken. Alles is geregeld. Dus.
2: Nou, ik hoop dat je niet zeeziek wordt.
7: Soms.
2: Dat wel. En jij veel plezier in Griekenland.
7: Ja,
0: ja.
2: Nou, deze schrijf ik ook weer erbij bij het onderzoek. Ik zal aan het eind van deze uitzending mijn conclusies trekken.
0: Ja, nou, en net hadden we ook een bijzonder, hè? Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar want je was natuurlijk even druk. Maar degene die meedeed aan het spelletje, hij won helaas niet. Henk van Os uit Leidschendam. Die gaat dus op de motor naar Griekenland, naar Athene, 3000 kilometer.
2: Wow,
0: ja,
2: zo.
0: Ook een avontuur, hè?
2: Ja, maar hij zei wel dat hij zo'n dik lederen pak, ik zie het al voor me.
0: Ja, ja, ja. Hij zei, ja, goed, de reis er naartoe en terug is ook de vakantie. Hè. Ze komen door mooie landen in de Balkan en zo. Dus ja, dat is ook bijzonder. Nou goed, leuk om te horen, Erik. Al die vakantieplannen van mensen in onze regio. En ondertussen ook die vakantiegangers, hè, die hier ook al binnen druppelen dus deze week. En zojuist uit Denemarken. We gaan ze allemaal horen de komende weken. Ja. En,
2: wil je nog heel eentje?
0: Ja, tuurlijk.
2: Waar ga jij naartoe op vakantie?
9: Ik ga niet op vakantie. Maar mag ik eerst even vragen?
2: Ja, ik ben van de radio. Ik doe een onderzoekje waar men op vakantie naartoe gaat.
9: Ik ga helaas niet op vakantie.
2: Is dit jammer?
9: Nee. Voor het weer hoef ik niet weg te gaan.
0: Nee, dat is waar.
9: Voor het weer hoef ik niet weg te gaan. Het is prachtig weer.
2: Ja, jullie zitten hier lekker te genieten.
9: Heerlijk.
2: Ik ga even naar je buurvrouw. Ga jij?
10: Ik ben net terug.
2: Oké.
10: Okay. Ja.
2: En waarheen?
10: Italië.
2: Ah. Ik ga ook naar Italië. Ik vind ze zo druk daar.
10: In welk opzicht?
2: Nou, dat ze de hele tijd praten en bijna denkt dat iedereen ruzie heeft en zo.
10: Nou, heb ik niks van gemerkt.
0: Nee, zie je?
10: Nee.
2: Ja, het ligt aan mij, denk ik. Oh, ik ga ook op de foto gelijk. Even een vakantiekiekje.
0: Ja, heel ja, goed.
2: Alles erop en eraan. Nou, dames, veel plezier vandaag.
7: Dankjewel.
10: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Nou, Erik, heel leuk. We hebben al verschillende vakantielanden gehoord. Zullen we zo meteen even een half uurtje nog terugkeren bij je onderzoek?
2: Graag.
0: Oké. Okay. Ja, vind ik wel leuk. Gaan we doen. Tot zo, Erik. Erik Kooijman in Den Haag. En dit is ABBA.

0: James Blunt, Wise Man. Het is 7:30 en je mag zometeen natuurlijk je plaatje... Nou, dat mag je nu al doen, maar zometeen gaan we ernaar luisteren... naar jouw plaat, het vakantieland, de hele week Spanje. Dus heb je een plaatje uit Spanje, Spaanstalig... dan moet je even mailen naar menno@omroepwest.nl. Draaien we jouw favoriet zo rond 2:55.
1: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, dat ga ik doen, maar er zit ook wel een verhaal aan vast. Want de Reigers, onze Haagse helden, die traden ook weer op de Zwarte Cross. Dat geweldige festival dat de afgelopen 4 dagen weer was. En ja, dat was ook weer zo geweldig. De Reigers op de Zwarte Cross, dat klinkt al zo. Beetje slechte opname, maar hoor dat enthousiasme. Ze staan al voor een menigte. Dat hele veld staat vol. En dan doen ze... Jij bent het voor mij. Ja, geweldig om te zien. En dan zie je dat publiek ook helemaal uit zijn dak gaan. En meedansen natuurlijk op die flamingo. Goed, we gaan ze maar eens even draaien. De Reigers. Oh, oh, oh.

0: Ga je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo, natuurlijk op Radio West.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
14: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
15: Het is 1:30. Radio West en André is er met het nieuws uit de regio.
16: Goedemiddag. Dylan Hoek is de nieuwe fractievoorzitter van de Partij voor de Inwoners. Dat bericht mediapartner Bollestreek Omroep. Hij neemt het voorzitterschap over van Ivar Kruse, die namens de partij is benoemd tot wethouder in het nieuwe college van Noordwijk. Hoek en Kruse stonden bij de gemeenteraadsverkiezingen als nummer 1 en 2 op de kandidatenlijst. En nu zetten ze zich ieder vanuit een andere rol in voor de gemeente Noordwijk. Hoek wil zich als fractievoorzitter inzetten voor de uitvoering van het coalitieakkoord en een goede samenwerking binnen de gemeenteraad. Er wordt op veel plaatsen aan de weg gewerkt. Dat geeft veel last bij de Papendrechtse brug, die ruim 9 maanden dicht is. De brug ligt tussen Dordrecht en Papendrecht en de renovatie is noodzakelijk, zegt Rijkswaterstaat.
17: Deze brug is uit 67, maar er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60. Dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast. Er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer. Dus het is allemaal een beetje op aan het raken. Dus het moet gewoon aangepakt worden.
16: Ja, en die Merwedebrug, die ook al afgesloten is, die is nog ouder. Die komt uit 61. Nou ja, die route via de Papendrechtse brug is populair. Vooral bij het vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen. Want die mogen dan weer niet door de tunnels. En er gaan natuurlijk ook veel weer mensen omrijden, omdat ze over de Merwedebrug niet mogen met vrachtverkeer. Kortom, gedoe.
15: Ja, zeker. Houd het in de gaten. Deze hele zomer, trouwens. Heel veel werkzaamheden
16: overal.
15: Ja,
16: heel veel werkzaamheden, ja. Een opvallende zoektocht in Oegstgeest. Esther uit die stad was op weg naar haar neefje. Die was jarig en had als cadeau een ballon met daaraan een envelop met inhoud gebonden. Was bedoeld als bijdrage aan een gedroomde parachutesprong voor de neef. Maar de ballon heeft een omgekeerde parachutesprong gemaakt, want ze heeft de ballon per ongeluk losgelaten. Nou, via Facebook en de lokale omroep Centraal Plus roept zij de eerlijke vinder op om de ballon terug te geven. Dus mocht je de ballon van Esther hebben gevonden met daaraan de kaart, de envelop met inhoud voor de neef.
15: Oké. We gaan
16: wat je moet
15: gelijk
16: doen.
15: Een onderzoekje doen. Waar is die opgestegen, die ballon? Waar heeft ze die losgelaten? In Oegstgeest. Wanneer?
16: Dat staat er niet bij.
15: Misschien even handig. Want kijk, we hebben natuurlijk wel een expert. Die zit nu, ik ken Huub, die zit nu in zijn weerhuisje. Gelijk alle windkaarten zoekt hij nu op. Maar we moeten natuurlijk weten waar die naartoe is gewaaid. Huub, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
15: Dus we zoeken even op, want het is dus in Oegstgeest. Daar is die ballon dus per ongeluk uit de handen geglipt. Nou, je hoort het net, hè, een cadeautje eraan. Een gevulde envelop
7: voor haar
15: neefje. Ja, en hij moet ergens zijn, die ballon. Maar ja, in Oegstgeest. Wat was het voor wind gisteren, Huub, als het gisteren was?
7: Nou, zij heeft geluk, want die wind die is noordelijk geweest, noord-noordwestelijk. Dus dan blijft de ballon boven land.
15: Ja.
7: Want heel veel weerballonnen die verdwijnen ook namelijk in zee als we een zuiden- of zuidwestenwind hebben. Maar deze ballon die moet boven land ergens weer zijn neergekomen.
15: Ja.
7: Maar
15: als je zegt noord, nou ja, en dan Oegstgeest, een beetje, ja, nou in ieder geval naar het zuiden dan natuurlijk moeten we gaan zoeken. Dus een beetje richting Rotterdam, Breda misschien wel. Ik weet niet hoe ver zo'n ballon gaat.
7: Ja, nou ja, het punt is, zo'n ballon die stijgt op totdat hij, dan wordt die ballon steeds groter omdat de luchtdruk lager wordt. En dan springt hij en dan komt het ergens naar beneden.
15: Ja,
7: ja, dus dat kan ergens toch wel in Nederland zijn, hoor. Dat, ja, daar heb ik goede hoop op.
15: Nou, we gaan bij deze oproep, André die zoekt nog even door. We gaan, als je de ballon hebt, we gaan ook onze collega's van Rijnmond en van Omroep Brabant inlichten, want daar moet hij ergens in die contraien moet hij geland zijn misschien. Huub, hoe zit het met het weer hier?
7: Nou ja, weet je, ja, we hebben het er al over gehad. Het is nu vakantie. Het is een beetje bewolkt. Er is af en toe zon. Het is niet helemaal verkeerd, hoor. Het is droog verder met een zwakke tot matige noordwestenwind, zoals we zeiden. Het is nog maar 19 graden. Die zon die komt er niet helemaal goed doorheen. Maar het kan toch nog 20, 21 graden worden. Want die zon die wordt later vanmiddag komt wat meer tevoorschijn. Komende nacht opklaringen, wolkenvelden, droog en afnemende noordenwind. En vannacht wordt het 13 graden. Morgen wolkenvelden, ook geregeld zon, droog en overwegend noord-noordwesten wind, zwak tot matig 21, 22 graden. Woensdag een beetje regen, een enkele bui, 20 graden. Donderdag weer droog met bewolking en zon, maar vanaf vrijdag kan de temperatuur alweer wat hoger worden naar 23 graden. Zaterdag gaan we pieken met 4 of 25 graden.
15: Ja.
7: Nou ja, en daarna moet ik zeggen, is het eigenlijk best aardig zomerweer, zoals het ernaar uitziet, met temperaturen van 23, 24 graden, wat zon, een enkel buitje vanaf zondag ook mogelijk, maar de zon die komt er regelmatig bij, dus het is eigenlijk allemaal prima te doen.
15: Zo is het. Dankjewel, Huub.
16: Laatste nieuws is dat de ballon richting Leiden is gegaan.
15: Ah, oké, richting Leiden. Nou, dan gaan we daar verder zoeken. Goed zo. Blijf nog even bij ons, Huub,
16: trouwens. Want, dat was het uitgebreide regionieuws, het uitgebreide weer. Als je nog meer wil weten, gewoon blijven luisteren, de app gebruiken of op omroepwest.nl kijken.
15: Jouw plaat. Vakantielanden, de hele zomer door dus. En het eerste vakantieland is Spanje. Dus jouw Spaanse platen zijn welkom. Menno@omroepwest.nl is het mailadres. Dre, de eer is aan jou.
16: Ja, ik bedoel, Spanje, feestland, ze hebben gewonnen. Dan moeten we dat dansje doen.
15: Ah,
16: dat moeilijke dansje.
15: Ja. Ik weet hem al.
18: Menno in de middag.
15: Ja.
16: Dus, staat u allen klaar, zou ik willen zeggen.
15: Ja, oh, kijk, Huub staat ook klaar in zijn weerhuisje. Met mevrouw Mizee erbij. En dan weet de familie. Armen naar voren.
16: Los del Rio. En de Macarena.
15: Ja,
16: dus het is hup zo. En dan dit. Ja, goed zo, Huub. Ja, en dan... Yep.
15: En weer draaien.
16: Hoppatee. Nou, dat is het eigenlijk.
15: Hij is eigenlijk heel makkelijk.
16: Het is eigenlijk heel makkelijk.
15: Dankjewel, Huub. Ja, en morgen. Jouw plaat morgen.
7: Ja, hoor.
15: Tot dan.

0: De Beatles. Altijd goed. We can work it out. En daarvoor dus Los Del Rio, de keus van onze eigen André Kolen voor jouw plaat. En heb je er ook eentje? Ik zeg nog maar eens een keer. Menno@omroepwest.nl. Plaatjes uit Spanje.
1: Op de kaart.
0: Ja, en misschien gaan er ook nog wel mensen naar Spanje. Erik Kooijman doet momenteel een onderzoek in onze regio, in Den Haag om precies te zijn. Om eens te peilen waar we naartoe gaan op vakantie. Erik.
2: Ja, nou, ik ben nu op het mooiste plekje van Den Haag terechtgekomen. Alsof je op vakantie bent. Onder de bomen, groot plein, terras, allemaal mensen. Ja, dat vakantiegevoel dat begint langzaam een beetje binnen te
0: druppelen. En waar is dat,
2: te druppelen bij mij. De Grote Markt.
0: Ah, ja, ja.
2: Niet de straat, maar het plein.
0: Ja. Ja.
2: Grote Markt. En bij het Grote Markt zit deze meneer. Hallo meneer.
3: Hallo meneer.
2: Jij gaat het liefst naar Griekenland, vertelde je net. En waarom is dat?
3: Vanwege de sfeer. Heel relaxed. Geen haast. Alles. Ja, je leert van die Grieken gewoon van, joh, we hebben alle tijd. Dus waar zou je druk voor maken? En dat vind ik zelf heel prettig. Als je vanuit het Westen een tijdje wil ontsnappen aan de druk van, je moet zus, je moet dit en je moet dat.
2: Dus dat is dan voor jou ook geen actieve vakantie, maar echt even helemaal gas terugnemen, terugschakelen, rustig aan.
3: Slenteren, af en toe terrasje pakken, zwembadje en s'avonds lekker uit eten. En ja, je kan daar tot 1 uur, s'nachts kan je gewoon een restaurant binnenduiken en dan krijg je nog te eten. Dus ja, daar hoef je je ook niet druk over te maken. Nee, prima land, een aanbeveler.
2: Griekenland, Griekenland. Oké, ik ga even verder. Klinkt goed. Mag ik jullie wat vragen? Gaan jullie op vakantie dit jaar? Mag ik vragen waar naartoe?
4: Spanje.
0: Ah, kijk.
2: Spanje. Dat is, wij hebben een thema deze week en dat is Spanje. Waarom Spanje?
4: Ja, gewoon Spanje, ja. Waarom Spanje? Mooi weer, lekker.
2: Oké, en jullie gaan mee?
5: Ik ga echt niet meer.
4: Ja, ik ga mee.
2: Dat is duidelijk. Veel plezier. Ja. Ja. Nou, dat wordt lachen.
0: Ja. Ja, goed. Oké.
2: Ik onderbreek jullie even in een gesprek. Remco, ik ken jou toevallig. Ik ga raden waar jij op vakantie naartoe gaat. Costa Rica.
6: Nee, helaas.
2: Japan.
6: Daar is wel de bedoeling om daar binnenkort heen te gaan, maar in de zomervakantie nog niet. Maar dat staat wel zodanig op de lijst dat we dus eigenlijk al mee alleen maar naar Schiermonnikoog gaan.
2: Wel met de boot?
6: Ja.
2: Avontuurlijk met de boot.
6: Ja, ja, dat wel. Dus het is Schiermonnikoog wordt het. Ja.
2: Ik ben een groots denker. Je moet het klein houden soms, hè?
6: Het klopt wel. Want we gaan naar Schiermonnikoog omdat we naar Japan willen. Ja.
2: Volgend jaar?
6: Nou, we dachten eigenlijk oktober. Maar we zijn er nog niet helemaal over uit. Maar het is wel het idee.
2: Het is ook leuk om te raden waar iemand naar op vakantie gaat.
6: Bij de tweede had je het al goed.
2: Ja. Jij blijft thuis, denk ik.
7: Nou, niet helemaal. Ik ga wel 3 dagen naar Groningen. Ook een hele mooie stad. Eigenlijk het Nieuw Amsterdam zonder toeristen.
2: Ook dat in Den Haag het Nieuw Amsterdam was?
7: Den Haag is de mooiste stad van de wereld. Daar kan niemand omheen. Op de Utrechtse banen heb ik al heimwee.
2: Nou, veel plezier in Groningen.
7: Dankjewel.
2: Nou, oké, mannen. Een fijne zomer toegewenst.
8: Jij ook?
2: Ja, ik ga naar Italië.
8: Oh, lekker, man.
2: Ook wel lekker. Toscane ergens.
6: Man, Toscane. Ja, dat is echt, daar word je heel blij van. Ja, ik ben gek op het eten. En ook als je daar gewoon in de supermarkt wat haalt, is het ook allemaal goed. Ik weet niet hoe ze het doen, die Italianen, maar misschien heeft het met de ligging te maken.
2: Ja, dat is een kwestie van smaak, denk ik.
0: Ik zou zo graag even dan een dagje mee willen kijken. Zoals een soort vlieg op de muur daar in Italië, als je op vakantie bent. Ja. Of het echt zo erg met je gesteld is dan.
2: Nee hoor.

0: Ik denk dat ik wel ga genieten.
1: Dat denk ik ook. Maar voorlopig ben je nog bij ons, toch? De hele week voor op de kaart?
0: De hele week ben ik nog bij jullie. En dan ga ik daarna move.
1: Goed zo. Nou, dan gaan we morgen weer een bestemming zoeken. Want nogmaals, de Op de Kaart zomertour is gestart. We zijn aan het kijken hoe onze regio vakantie viert. Tot morgen, Erik.
0: Yo, mooi. Hoi.

blies de arena weg. Vorige week met al die shows. Bruno Mars. En het mooie Risk It All. Goed, zometeen jouw plaat. Spaanstalig moet die zijn. Hè? We hebben als thema de hele week Spanje. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Er komen al hele leuke binnen. Dan blijft dat vooral sturen naar menno@omroepwest.nl. Gaan wij naar de

0: Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten aan het einde van deze Menno in de Middag. Blijf lekker bij West vandaag, hè. Zometeen muziek aan zee, daarna West komt thuis. Met ook weer kaarten dan voor Space Expo, die gaan we dan weer weggeven.
1: Jouw plaat.
0: Ja, die komt van Nanny Smit. Die zegt, hi Menno, voor mij als mantelzorger helaas al jaren geen vakantie. Maar ik kan gelukkig wel genieten van de kleine mooie dingen. De echte dingen die in werkelijkheid de grootste zijn. En ook de gezellige muziek, zegt Nanny. En daarom Chan Chan van de Buena Vista Social Club. Een lekker zomers nummer uit 97 dat me vrolijk maakt en doet denken aan betere tijden. Het is eigenlijk Cubaans, maar Spaanstalig en heeft een goede summer vibe. Succes Menno. Hartelijke groetjes, Nanny. Dankjewel, Nanny. En dit is hem. Chan Chan, maak er nog een mooie dag van.
2: Ja.

0: vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. En dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
2: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
3: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
2: Je ziet het in de groenste straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: De komende 2 uur staan weer in het teken van vrolijkheid, lekkere muziek en natuurlijk bijgepraat worden over het nieuws, zoals nu. Het nieuws van 2 uur, André Kolen.
13: De brandweer is afgelopen nacht urenlang bezig geweest met een gaslucht in een bedrijfspand op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk. Omdat het onderzoek veel tijd kostte en het pand groot was, werden extra brandweereenheden opgeroepen. Waardoor de gaslucht is ontstaan, is nog niet bekend. Willem Hoek is de nieuwe fractievoorzitter van de Partij voor de Inwoners, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. Hij neemt het voorzitterschap over van Ivar Kruse, die namens de partij is benoemd tot wethouder in het nieuwe college van Noordwijk. 3 tieners scheurden afgelopen avond in een gestolen auto door Tandhof in Delft en lieten de wagen uiteindelijk achter in de Zaïrenstraat. Meerdere agenten en een politiehelikopter zochten naar de verdachten, die alle circa 14 jaar oud zouden zijn. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een 30 minuten. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
15: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
18: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Eagles met The Last Resort en daarvoor Tina Turner, When the Heartache is Over. In Muziek aan Zee op de maandagmiddag, dat veel mensen lekker vakantie hebben in onze regio. Die zijn lekker aan het genieten. Ja, dan moet je misschien ook West missen. Alhoewel, via het internet kan je overal luisteren. Dus als je een internetverbinding hebt, ben je altijd welkom om lekker te blijven luisteren naar de fijnste muziek van Muziek aan Zee. Straks ook blije berichten, die gaan dit keer over werken op het strand. Geen slechte plek. Krijg nou wat gaat over bijzondere plekken om te trouwen in Engeland en de fijnste muziek voor je gepland. Soul Sister, The Way to Your Heart komt eraan. Michael Bublé, Haven't Met You Yet. En zometeen hier Duncan Lawrence met Someone Else. Leuk dat je er weer bij bent. De komende twee uur hou ik je gezelschap.
1: Muziek aan Zee.

0: Duncan Lawrence hoorde je met Someone Else. En daarvoor nog Chicago, hè, met You're the Inspiration in Muziek aan Zee. En het is er weer tijd voor de vrolijkheid. Onder meer van Sylvia, die heeft een blij bericht. Ze zegt, ja hoor, we zijn op weg. Lekker muziekje erbij en op vakantie. Ze zit in haar cabrio samen met haar partner. Op weg naar Duitsland, zo te zien. En draait K3 keihard. Kijk, dat kan je doen in je cabrio. Allemaal mensen eromheen die dan ook blij kijken, volgens mij. En Johan, die is agent, werkt op het strand en heeft een zwarte broek aan, een zwart t-shirt en een geel hesje. En hij heeft ook een foto geplaatst hoe agenten vroeger werkten langs het strand. 1949, daar zie je een agent in zijn zwembroek staan met wel een politiepet op. Dat is het enige waar je hem aan herkent. Terug in de tijd.
1: Blije berichten.
0: Leuke foto ook, Johan. En werk ze op het strand. Hè. Gelukkig niet meer alleen in je zwembroek, maar ook nog wel een t-shirtje aan. Hoor. Vandaag is het nodig, dat t-shirtje. Dit zijn de Four Tops.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
14: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
15: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
16: Goedemiddag, Marjolein. De 14-jarige Demi Lee uit Den Haag wordt sinds gisteren vermist. De politie heeft daarom haar naam en foto verspreid in de hoop op tips over haar verblijfplaats. De tiener is voor het laatst gezien op het Spui in Den Haag. Ze verplaatst zich vermoedelijk lopend, meldt de politie. Het 14-jarige meisje is 1,65 meter lang, heeft donkerblond haar en groene ogen. Ze droeg een donkerblauw vest of jas en een lichtblauwe spijkerbroek met twee grote gaten op de knieën. Verder heeft ze een gouden ketting met een kruis om en twee moedervlekken rond haar mond. Heeft u Demi Lee recent nog gezien of weet u waar ze is? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844 of bel 112. Op veel plaatsen wordt er aan de weg gewerkt en dat geeft veel last. Ook bij de Papendrechtse brug, die ruim 9 maanden dicht is. De brug ligt tussen Dordrecht en Papendrecht en de renovatie is noodzakelijk, zegt Rijkswaterstaat.
17: Deze brug is uit 67, maar er zijn heel veel bruggen uit de jaren 60. Dus die zijn allemaal nu ongeveer aan de beurt om vervangen te gaan worden. Alle wegen zijn zwaarder belast. Er gaat veel meer verkeer overheen en veel zwaarder verkeer. Dus het is allemaal een beetje op aan het raken. Dus het moet gewoon aangepakt worden.
16: De route via de Papendrechtse brug is populair. Zeker nu ook sinds vrijdag de Merwedebrug is afgesloten voor het vrachtverkeer. En dat vrachtverkeer, vooral met gevaarlijke stoffen, gebruikt deze bruggen, omdat ze niet door de tunnels mogen. Willem Hoek is de nieuwe fractievoorzitter van de Partij voor de Inwoners, bericht mediapartner Bollenstreek Omroep. Hij neemt het voorzitterschap over van Ivar Kruse, die namens de partij is benoemd tot wethouder in het nieuwe college van Noordwijk. Hoek en Kruse stonden bij de gemeenteraadsverkiezingen als nummer 1 en 2 op de kandidatenlijst. En nu zetten zij zich ieder vanuit een andere rol in voor de gemeente. Hoek wil zich als fractievoorzitter inzetten voor de uitvoering van het coalitieakkoord en een goede samenwerking binnen de gemeenteraad van Noordwijk.
15: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
18: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar er is ook geregeld zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is noordwestelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond en komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De wind is dan noordelijk, matig of zwak en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 graden. Morgen Eveneens wolkenvelden, ook geregeld zon. En bij een overwegend zwakke tot matige noord-noordwestenwind wordt het dan 22 graden. Woensdag is er wat meer bewolking, kan er enige tijd wat regen vallen en wordt het 20 graden. Donderdag wolkenvelden, ook geregeld zon en 20 graden.
16: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
1: In de regio rijdt het langzaam op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging.
16: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: Muziek aan zee.

Maar ik kreeg een mooie kaart van de commissaris van de Koning. Wat ze niet weet is dat de burgemeester van Voorschoten vanavond als verrassing ook bij ons diner is. Kijk, dat is leuk dat je dan 100 wordt. En dan krijg je een kaart van de commissaris van de Koning, Wouter Kolff. En dan komt ook nog eens de burgemeester van Voorschoten van jouw eigen dorp of stad waar je woont gezellig langs. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat leverde ook leuke foto's op. En geweldig toch dat je 100 jaar kan worden en nog zo goed eruit ziet. Gefeliciteerd hoor, als je luistert ook. Leuk, 100 jaar worden.

0: Nou, deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: Nou, de meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland.

0: staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
1: Ja, we hebben het toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
0: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

Soul Sister, The Way to Your Heart in Muziek aan Zee. In Engeland wordt het straks makkelijker om te trouwen waar je wil. Nu is het nog zo dat huwelijken daar alleen gesloten mogen worden op erkende locaties. Alleen dan is het juridisch geldig, ja, dus dan doen mensen dat ook. Maar nu gaan ze die regeltjes dus versoepelen. En dat betekent dat stellen straks overal kunnen gaan trouwen. Bijvoorbeeld in een dierentuin, in een luchtballon, op het strand, op een cruiseboot. Ja, ook dat mag binnenkort, waardoor het natuurlijk veel meer je eigen feestje wordt. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel de bedoeling van een huwelijksdag. Hè? Dat je uiteindelijk kan zeggen, ja, ik ben getrouwd op de plekken waar ik het liefste wil. Bij mij was dat gewoon het stadhuis in Den Haag, hoor. Maar het strand zou ik ook een hele mooie plek vinden.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: De meedansplaat is extra opzwepend en ook heel erg dynamisch, kan ik zeggen. Dus misschien heb je zin om zo meteen mee te doen. Eerst het nieuws van 3 uur, André Kolen.
9: In de Voorhamstraat in Zoetermeer is vanmiddag een auto het water ingerold. De wagen is vermoedelijk vanuit het parkeervak zo in het water beland. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Een berger zal de auto uit het water moeten takelen. De 14-jarige Demi Lee uit Den Haag wordt sinds gisteren vermist. Politie heeft daarom haar naam en foto verspreid. Tiener is voor het laatst gezien op het Spui in Den Haag en ze verplaatst zich vermoedelijk lopend. Het 14-jarige meisje is 1,65 meter lang, heeft donkerblond haar en groene ogen. Heeft u Demi Lee nog gezien of weet u waar ze is? Neem dan contact op met de politie. 3 tieners scheurden afgelopen avond in een gestolen auto door Tandhof in Delft en liet de wagen uiteindelijk achter in de Zaïrenstraat. Meerdere agenten en een politiehelikopter zochten naar de verdachten, die alle circa 14 jaar oud zouden zijn. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Meer nieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Annemieke Bosgaard.
11: Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam 6 kilometer file en daardoor er 10 minuten langer over.
12: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
13: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Collins, You'll Be In My Heart. Mooie liefdesverklaring. En daarvoor Frankie Valli natuurlijk uit de gelijknamige film Grease. 1978 was het een grote hit. Het tweede uur van Muziek aan Zee op deze fijne maandag, waarbij we straks natuurlijk gaan meedansen. En dat gaan we echt doen op een hele lekkere dansbare plaat, waarvan ik zeker weet als ik hem start dat jij niet stil kan zitten of staan. Maar dat ga je straks merken. Verder heb ik nog nieuws over de vlinders, want die zijn geteld dit weekend. En de fijnste muziek voor je onderweg. Onder meer Bryan Adams, The Summer of 69. Maar ook bijvoorbeeld Golden Earring zometeen hier. I Can't Sleep Without You. Turtles, Happy Together, muziek uit de jaren 60 dus. Maar ook nieuwere muziek. Wat dacht je van Teddy Swims? Die man met die prachtige stem natuurlijk. Zo'n donkere stem. Bad Dreams komt eraan. En eerst Bruce Springsteen nog. Glory Days. Dus fijn dat je nog luistert naar dit programma.
1: Altijd dichterbij. Muziek aan Zee.

0: Bruce Springsteen met Glory Days. Ja, heb je Tess Marlowe vanochtend gehoord? Samen met Pieter Tammans doet ze nu het ochtendprogramma. En dat doet ze met veel plezier. Heel leuk. Maar ze doet natuurlijk ook nog iets anders bij West. Luister maar.
1: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Marlowe.
2: Bonjour, ik ben Tess Marlowe. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
3: La balade des gens heureux.
2: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
1: Enchanté met Tess Merlot. De hele zomer. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
4: Op 89.3 Radio West.
2: A bientôt.

0: Teddy Swims en Bad Dreams in Muziek aan Zee. Gistermiddag was er een jaarlijkse vlindertelling. Dat gebeurde in het Kuinderbos in de Noordoostpolder. Het gebied wordt ook wel de grootste wilde vlindertuin van Nederland genoemd. Voor de 10e keer trokken zo'n 100 vrijwilligers gewapend met verrekijker, telformulieren en camera daar de natuur in. En ja, dat klonk zo.
1: We hebben alles. Verrekijker, foto's, tel. Nou ja, telformulieren.
2: Een rugtas waar allemaal boekjes in zitten. En een telefoon om vlinders de foto maken.
3: Vlinder tellen met de kinderen?
4: Ja, hartstikke leuk. We zijn gek op de natuur met z'n allen. Dus ja, wat kunnen we ze meer meegeven dan gewoon ga die natuur in en kijk.
0: Ja, als je gek bent op de natuur is dat natuurlijk heerlijk om die vlinders daar te kunnen tellen. Ik moet zeggen, bij mij in de tuin zitten er ook alweer genoeg. Onder meer zo'n dagpauwoog heb ik al gezien en een citroenvlinder. Dus altijd genieten ervan.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Tijd voor het regionale nieuws. En dat krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Marjolein. Een explosie afgelopen nacht bij een boekhoudkantoor aan de Apeldoornse Laan in Den Haag. Buurtbewoners hoorden de klap rond 2 uur 's nachts. Er lag veel glas op straat. Door de klap is namelijk het glas in de voordeur gesprongen, net als een raam op de eerste verdieping boven het kantoor. Het is niet de eerste keer dat er een explosief afging bij dit pand. Op 3 juli was het ook raak. De politie in Den Haag heeft nog niemand aangehouden. Archeologen hebben tijdens werkzaamheden aan de Leidse Breestraat de oudste archeologische resten van Leiden ooit ontdekt. Bijna 40 houten palen, waarvan een groot deel dateert uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. Het is het oudste bewijs van leven uit de vroege middeleeuwen in het centrum van Leiden. Christel Brandenburg, stadsarcheoloog.
10: Ja, dit betekent heel veel. Want we hebben voor Leiden hebben een historische bron uit de 9e eeuw... waarin gesproken wordt van een aantal kleine nederzettingen. Maar we wisten nog niet precies waar ze lagen. En nu wel.
9: Christel Brandenburg was dat. De 14-jarige Demi Lee uit Den Haag wordt sinds gisteren vermist. Politie heeft daarom haar naam en foto verspreid in de hoop op tips over haar verblijfplaats. De tiener is voor het laatst gezien op het Spui in Den Haag en ze verplaatst zich vermoedelijk lopend, meldt de politie. Het 14-jarige meisje is 1,65 meter lang, heeft donkerblond haar en groene ogen. Ze droeg een donkerblauw vest of jas en een lichtblauwe spijkerbroek met 2 grote gaten op de knieën. Verder heeft ze een gouden ketting met een kruis om en 2 moedervlekken rond haar mond. Heeft u Demi Lee recent nog gezien of weet u waar ze is? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844 of bel 112.
8: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
11: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar er is ook geregeld zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is noordwestelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond en komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. De wind is dan noordelijk, matig of zwak en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 13 graden. Morgen eveneens wolkenvelden, ook geregeld zon. En bij een overwegend zwakke tot matige noord-noordwestenwind wordt het dan 22 graden. Woensdag is er wat meer bewolking, kan er enige tijd wat regen vallen en wordt het 20 graden. Donderdag wolkenvelden, ook geregeld zon en 20 graden.
9: En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
12: Vertraging in de regio op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoetewoudendorp duurde er 10 minuten langer over. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein 10 minuten op onthoud. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven staat 8 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over.
9: Dankjewel Annemieke. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Muziek aan zee.

0: Level 42, to be with you again. Tijd voor een dansje, een lekker zomersdansje had ik wel zin in. De grootste zomerhit uit 1989 van Kaoma, de Lambada. Uiteindelijk zijn er meer dan 15 miljoen exemplaren van verkocht. Het is natuurlijk ook een hele bijzondere videoclip waarbij een sensuele dans werd gedaan door meerdere mensen. En ik heb het geprobeerd, maar nee, mij lukt dat niet hoor. Een beetje heupwiegen gaat wel, maar zoals zij dat doen, heel leuk.
1: Ga je mee dansen?
0: Doe je mee, de meedansplaats.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West. Oeh.

Jawel, het einde van Muziek aan Zee. Het zit er weer op, de tijd is omgevlogen. Bedankt voor het luisteren. Zometeen hier, Wes komt thuis van 4 tot 7. En nou denk je, is Bas er? Nee, Bas heeft lekker vakantie. En dat betekent dat iemand anders achter de microfoon gaat plaatsnemen. En dat is niemand minder dan onze eigen Kevin. Kevin Brouwer. Wat leuk, toch? Je hoort hem normaal altijd op de zondag als de dag van toen. Maar dit vindt hij ook heel erg leuk om te doen, weet ik zeker. Dus veel plezier met hem. Geef ook je favoriete jaren 60 plaat aan hem door. Hè? Kevin Apenstaartje, omroepwest.nl. Of app hem even in de studio. 070-307-8080. Tot morgen. Muziek aan Zee.

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Zometeen muziek van Johnny Cash, A Thing Called Love. Maar eerst is het 4 uur en krijg je het regionieuws van André Kolen.
6: In de Voorhamstraat in Zoetermeer is vanmiddag een auto het water ingerold. De wagen is vermoedelijk vanuit een parkeervak in het water terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren is niet helemaal duidelijk. Een berger zal de auto in ieder geval uit het water moeten takelen. De 14-jarige Demi Lee uit Den Haag wordt sinds gisteren vermist. De politie heeft daarom haar naam en foto verspreid in de hoop op tips over haar verblijfplaats. De tiener is voor het laatst gezien op het Spui in Den Haag. Heeft u Demi Lee recent nog gezien of weet u waar ze is? Neem dan contact op met de politie. 3 tieners die scheurden afgelopen avond in een gestolen auto door Tandhof in Delft en lieten de wagen uiteindelijk achter in de Zaïrenstraat. Meerdere agenten en een politiehelikopter zochten naar de verdachten, die alle circa 14 jaar oud zouden zijn. Maar voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan gaan we even naar de ANWB voor verkeersinformatie. Annemieke Bosgaard.
8: In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden 5 minuten vertraging. Dan naar de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot slot op de A20 de andere kant op richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten extra reistijd.
9: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
12: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Het goede doel hier bij Radio West. En eenvoud. En daar zit zeker wat in. Alles wat heel ingewikkeld is, daar moet je eigenlijk maar niet aan beginnen. En soms moet je gewoon dingen wat makkelijker bekijken. Dat je denkt, ja, het moet eenvoudig blijven. Want anders kan je er maar beter niet aan beginnen. En daarvoor nog Johnny Cash en A Thing Called Love. Goedemiddag. Van harte welkom bij deze nieuwe West Komt Thuis. Op deze maandag 20 juli. Bas die is lekker met vakantie. En dat gunnen we hem natuurlijk van harte. Die man heeft natuurlijk ook zijn rechten. Dus Bas, mocht je luisteren, heel veel plezier. Geniet er lekker van. En doe gewoon lekker wat je wil de hele dag. Deze week vergezel ik je tussen 4 en 7 in West Komt Thuis. En vandaag gaan we natuurlijk even terugblikken op de wedstrijd gisteren. Jongen. Dan eindelijk was dat moment daar.
1: Zeker een goed tweede paal. En de kans en de goal. Ferran Torres open te scoren. Dan toch voor Spanje.
0: Ja, het bleef natuurlijk heel lang spannend, hè, vanwege die 0-0. En in onze regio werd de wedstrijd ook op alle mogelijke manieren gekeken. Thuis, in de kroeg, op straat, buurthuizen. Overal zag ik mensen genieten. En zo ook twee jongens uit de regio. Eentje half Spaans en de ander half Argentijns. En we gaan even met de Spaanse jongen bellen. Want dat is Alexander. En hij heeft natuurlijk gisteren ook gekeken. Ik ben even heel benieuwd hoe hij dat gedaan heeft. Dus straks eventjes met hem terugblikken op de wedstrijd. En blijf vooral ook luisteren, want je kunt zometeen 4 kaartjes winnen voor Space Expo. En hoe leuk is dat? Ontzettend leuk om een beetje in de sferen van de ruimte te begeven. We spelen het spelletje Gezang in de Ruimte. Je hoort een liedje die een beetje vaag is, omdat het een beetje in de ruimte klinkt. Maar als je weet welk liedje het is, dan mag je me straks bellen. En dan maak je dus kans op die 4 kaartjes. Dus blijf lekker ook daarvoor luisteren. En heel veel nieuws en weer verkeerd. We houden je van alles op de hoogte. En we hebben ook nog muziek. Nou ja, ongelooflijk. Dean Lewis nu, Be Alright.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I...

0: De grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80 hoor je hier natuurlijk voorbij komen op Radio West. En dit was er weer zo eentje, de Beatles en Ticket to Ride. Ja, gisteren, jeetje, het was wel de wedstrijd hoor. Ongelooflijk spannend tot het laatste moment. En voordat ik even ga terugblikken met een bijzonder iemand, wil ik toch nog eventjes ook de Spaanse goal in het Spaans laten horen. Net heb ik hem laten horen, natuurlijk gewoon de Nederlandse commentator. Maar dan klinkt het ook echt meteen heel vurig.
1: El centro muy pasado, buscando a Nico, Nico de cabeza, el remate.
2: Goal!
0: Ja, mooi is dat. In onze regio werd de wedstrijd op alle mogelijke manieren gekeken. Thuis, in de kroeg, op straat en buurthuizen. En zo ook twee jongens uit de regio. De een is half Spaans en de ander half Argentijns. Ja, ja, dat was een kleine rivaliteit, dat begrijp je. Dat maakt natuurlijk dat WK gisteren voor hen natuurlijk heel bijzonder. Want ik heb het over oud-ploeggenoten Alexander Verhagen, De La Fuente en Fito Covarrubias. Als ik het goed zeg hoor. En de twee speelden samen in het eerste elftal van Kwik. En ze zijn al bijna 10 jaar bevriend. Maar goed, de ene natuurlijk voor Spanje en de ander voor Argentinië. Nou, Alex, goedemiddag.
3: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Hebben jullie samen gekeken gisteren?
3: Nee, nee, want ik ben nu op dit moment in Spanje. Dus ik moest de full experience meemaken. En Fiet is denk ik gewoon nog in Nederland.
0: Oké. Okay.
3: Dus we hebben niet samen gekeken.
0: Maar goed, jij hebt gisteren in Spanje gekeken. Hoe was dat?
3: Nou, was geweldig. Ik stond op een pleintje hier in het zuiden van Madrid, waar mijn oom en tante staan. Of we wonen. En op dat pleintje. Het was ramvol. En op zo'n manier winnen in de extra tijd. Nou, geweldig. Niet normaal.
0: Inderdaad. Hey, en heb je nog contact gehad met Fito na de uitslag van gisteren?
3: Nee, ik heb hem nog niet, gebeld of geëfd. Ik denk, ik laat hem even met rust. Want ja, die Argentijnen zijn al wat opgefokt. Dus
0: ja, precies.
3: Ik laat hem nu nog wel. Dat was ook wel weer te zien tijdens de wedstrijd. Dus
0: inderdaad.
3: Ik zal wel binnenkort even een keertje appen.
0: Hey, hoe was de sfeer in Spanje sowieso tijdens de wedstrijd? Kijk, daarna kunnen we het wel raden. Maar hoe was die tijdens de wedstrijd?
3: Nou, ik moet zeggen dat het was wel echt gespannen hoor. Veel mensen waren gespannen. Maar we waren tijdens de wedstrijd natuurlijk al de hele tijd zoveel beter. Dat op een gegeven moment wel een soort van gevoel van. Ja, hij gaat gewoon vanzelf vallen. Want die Argentijnen hebben oprecht helemaal niks klaargespeeld. Dus. Ja, het was gespannen en toen die goal viel, kun je wel raden wat er gebeurd is. Toen ging iedereen natuurlijk volledig uit zijn plaat.
0: Ja, inderdaad. Hoe was het feest daarna in Madrid?
3: Ja, het was ook top. DJ'tje. Nou, eerst natuurlijk de prijsuitreiking kijken. Eigenlijk nog een keer juichen als ze die beker optillen. En daarna muziekje erbij, drankje erbij en... We zijn tot laat doorgegaan. Dus,
0: Het was
3: dat je wel zou kunnen raden.
0: Ja, dat kan ik zeker raden. Er zal een aardig bakkie ingegaan zijn en een aardig feestje gevierd zijn. Maar dat kunnen die Spanjaarden wat dat betreft wel. Je bent zelf ook een voetballer, want als verwend voetballer. Wat vond je zelf van de wedstrijd?
3: Nou, ik moet zeggen, ik vond Spanje ook gewoon weer oppermachtig. Net zoals tegen Frankrijk. Alleen ja, deze keer scoren we niet voor de 90ste minuut. Dus moet je er verlenging in, maar die wedstrijd had daarvoor ook al beslist kunnen worden. En eigenlijk zeker toen de Argentinië helemaal met 10 man kwam, toen is er eigenlijk helemaal geen dreiging meer gekomen op de laatste, nou het zal zijn, 5 minuten toen we het nog spannend maakten. Maar voor de rest vond ik het eigenlijk weer een vrij degelijke wedstrijd en terecht gewonnen, wat mij betreft dan.
0: Terecht gewonnen. En op het einde natuurlijk, daar gebeurde ook nog wat. De FIFA heeft dat redelijk buiten beeld gehouden. Maar we zagen op social media wel wat dingetjes terugkomen wat er nog op het veld allemaal gebeurde. Heb je dat ook meegekregen?
3: Ja, ik heb het daarna teruggekeken. En ook tijdens, echt net toen de wedstrijd afgelopen was, zag je natuurlijk ook wat beelden met, volgens mij was het Paredes die iemand weer bij zijn keel greep en de ander op de grond duwde. En dat de Argentijnen een beetje opgefokt waren. Maar wat ik zeg, dat verbaast denk ik heel veel mensen niet heel veel.
0: Nee, klopt inderdaad.
3: Over het algemeen hele gepassioneerde, maar ook hele slechte verliezers.
0: Ja. Hey, en hoe zit het met jouw eigen voetbalcarrière? Voetbal je nog? Ben je nog bezig?
3: Ja, de voorbereiding van Kwik begint 25 juli, maar ik sluit 2 weken later aan. Dus ik volgens mij is 10 augustus ben ik weer terug en dan gaan we ons voorbereiden op het nieuwe seizoen bij Kwik.
0: Heel
3: en
0: goed.
3: Hopelijk een mooi seizoen van maken.
0: Mooi seizoen van maken, zo is dat. Nou, dankjewel. Geniet nog even na. Daar blijf je voorlopig nog in Spanje, Alex.
3: Ja, ik blijf nog voorlopig in Spanje. Nog een week of twee.
0: Drie. Lekker. Hoe is het weer?
3: Nou ja, top.
0: Ja, top hè?
3: 40 graden, warm. Zwembadje, ja. Zonnetje.
0: Ik hoor niks geks.
3: Nee, zeker niet.
0: Nee, alright. Nou, geniet lekker na van de winst en veel plezier daar in Spanje.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel, hè. Bye-bye. Ja, bye, man. Ja, hoi. Ja, nou is natuurlijk gisteren dat Spaans, nou, Spanje heeft overwonnen. En ik ben zelf ook wat dat betreft een Spanje-fan. Ja, ik natuurlijk ook een Nederland-fan, maar ook een Spanje-fan. En ja, ik zit in een band. Ik heb een plaatje gemaakt. Vamos de Fiesta. En die is ook in het Spaans opgenomen. En nou ja, goed. Om even een beetje het feestje dan maar toch te vieren, ga ik hem toch gewoon lekker even laten horen. Vamos de Fiesta, helemaal in het Spaans.

0: Goed, als je het dan hebt over het voetbal van gisteren, Spanje heeft gewonnen. Ja, dan kan deze eigenlijk niet ontbreken, toch? Vamos de Fiesta brengt ook wel een beetje zo de zomerse sfeer hier op Radio West op deze maandagmiddag. Blijf luisteren, zometeen niet alleen voor de muziek, onder andere Simply Red en The Police, maar ook voor die 4 kaartjes voor Space Expo. Doe mee met ons spelletje Gezang in de Ruimte. Geen gelul in de ruimte, maar gezang in de ruimte. En win 4 kaartjes voor die Space Expo.
1: Ga je mee de ruimte in?
2: 3, 2, 1. We have a liftoff.
1: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
3: This is Houston. Say again, please.
4: Houston, we have a problem.
1: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo, natuurlijk op Radio West.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Het is 5:01. Zometeen de Police met Roxanne. Ja, die komt echt voorbij,
14: ja,
0: André.
14: Ja, maar ja. Het is geen Spaans plaatje. Ik hoorde net zo'n leuk Spaans plaatje voorbij komen.
0: Ja, zo'n leuk Spaans liedje. Hè?
14: Is dat familie van Iglesias dat of is, zo?
0: Die had ik ook wel klaarstaan. Misschien moet ik die zometeen nog even doen.
14: Ja. Maar goed nummer is dat.
0: Goed, nou, dank je wel, ja, André. Ja. Zometeen dus de Police met Roxanne. Maar eerst het regionieuws, André Kolen. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. In de Krimpende Waard is daadwerkelijk botulisme vastgesteld, meldt de gemeente Zuidplas. De afgelopen weken zijn er veel meldingen gedaan van dode vissen en watervogels. Er bestaan verschillende varianten van deze bacterie en de variant die is vastgesteld, type C, is zelden gevaarlijk voor mensen. Toch blijft het belangrijk om de dode of zieke dieren en het water niet aan te raken. Houd ook je huisdieren uit de buurt van het water en voorkom dat ze in contact komen met de dode dieren. En speel of zwem sowieso niet in water waarin dode dieren liggen. Ja, dat lijkt me niet meer dan logisch. Het is ook belangrijk om het aan het waterschap door te geven waar nog dode dieren in of bij het water liggen. Het waterschap laat de dieren dan zo snel mogelijk opruimen om stankverspreiding van botulisme en andere problemen in en bij het water tegen te gaan. In Leidschendam, Voorburg en Rijswijk kun je sinds kort zogenaamde verhalenbankjes tegenkomen. Dat zijn gewone bankjes met een QR-code.
0: Ja.
14: En daar heb ik nog een dingetje van.
0: Oh.
14: En er is zo'n QR-code opgeplakt, zodat je dan via je telefoon kunt luisteren naar een verhaal over die plek, die verhalenbankjes. Nou, het idee komt van acteur en verhalenmaker Stefan Evenblij, onze Hagenees. En hij wil op deze manier vergeten verhalen onder de aandacht brengen.
8: Bijvoorbeeld in de Heerstraat heb je Huizen Zwaanstein met een prachtige trapgevel. Maar ja, zwaan, dat is gewoon het symbool voor Huis van Lichte Zeden. Oftewel, dat was ooit gewoon een hoerenhuis. Weet je? Het is allemaal van die dingetjes, van die feitjes die ik leuk vind om te weten. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, het is toch wel te leuk om die verhalen zeg maar gewoon naar boven te halen en aan te bieden aan bezoeker en bewoner.
14: Ja, het is echt te leuk. Hè? Ik vind Stefan het heel leuk. Blij. Ja. En hij vertelt het ook zo leuk en zo smeuig.
0: Maar dus is dit even zo'n dit idee met die bankjes, is dat in deze regio nu geboren? Want ik denk dat dit internationaal door kan gaan.
14: Het komt natuurlijk op meerdere plekken voor dat je in een museum of bij een bekend huis of zoiets dat je een QR-code ziet waar je natuurlijk op kan. Maar ja, voor hetzelfde geld word je gehackt. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, goed. In Delft heb je ook dat blik op Delft, weet je wel? Hoe Vermeer dat vroeger zag. Hartstikke leuk zijn.
14: Ja, dan kan je het ook zien, hè?
0: Dan kan je het ook zien, ja.
14: Dat is nog apart, ja. Een explosie afgelopen nacht bij een boekhoudkantoor aan de Apeldoornselaan in Den Haag. En niet voor de eerste keer, want op 3 juli ging daar ook al een explosief af. De buurtbewoners die hoorden een explosie rond 2:00 s'nachts en er lag gelijk veel glas op straat, want door de klap ging de voordeur eruit. En ook een raam op de eerste verdieping boven het kantoor aan de Apeldoornselaan in Den Haag was verdwenen. Politie in Den Haag heeft nog niemand kunnen aanhouden.
0: Oké, dankjewel André. En dan gaan we voor het weer naar Huub Musée. Ja, ik vind het koud op dit moment. Ik zat vandaag op een terrasje. Met een vest aan.
14: En een dekentje?
0: Geen dekentje.
14: En een warmhoutlamp?
0: Maar het had wel lekker geweest.
16: Ja, ik begrijp het helemaal goed. Ik wilde juist zeggen, ik ben hier op een heerlijke temperatuur naartoe gefietst. Het is 20, 21 graden geworden. Dat is inderdaad heel veel minder dan we gewend waren. Dat was vaak boven de 30. De zon die kwam niet echt helemaal goed door zo af en toe. Maar goed, het is toch wel grotendeels droog. Voor die echte warmte, daar moet je bijvoorbeeld voor naar het Middellandse Zeegebied. In het zuidoosten van Spanje werd het afgelopen weekend plaatselijk boven de 45 graden. Sicilië vanmiddag vandaag 44. Ja, het is daar echt nog heel warm. En ik moet eigenlijk zeggen, tot en met donderdag verandert er in ons weer niet eens zo heel veel. We hebben een noordwestelijke wind door een hoogdrukgebied op de oceaan. Met wat wolkenvelden die boven de Noordzee ontstaan. En soms zijn er ook opklaringen. Dat is ook de komende nacht zo. Het blijft dan droog. De wind noord-noordwestelijk, zwak tot matig. Vannacht wordt het 13 graden. Morgen wordt het een graad of 21, 22. Misschien ietsje hoger dan vandaag. Woensdag. Dan kan er zelfs enige regen vallen. Kan er een bui voorkomen. Wordt het ook maar 20 graden. Heb je zelfs een regenjas even nodig. Donderdag weer een beetje het beeld wat we vandaag ook hebben, wolkenvelden, ook geregeld zon. Maar vanaf vrijdag wordt het duidelijk een beetje anders. De wind wordt dan meer westelijk, later zelfs zuidwestelijk in het weekend. Temperaturen gaan wat omhoog, komen boven de 20 graden uit. Uiteindelijk zo'n 3, 24 graden, zaterdag en zondag ook. En volgende week blijft die temperatuur ook wel boven de 20 graden en wordt de kans op een bui ook iets groter. Maar blijft er ook regelmatig zon, komt er ook regelmatig zon. Dus eigenlijk wordt het ook volgende week prima zomerweer.
0: Ik sta zondag op een festival in Amsterdam. Maar wat zeg je dan? Regen en zon, beide. Waarschijnlijk.
16: Ja, maar die regen niet de hele dag. Gewoon een bui af en toe. En misschien hou je het daar zelfs wel al die tijd droog. Dat kan ook nog. En zon erbij en aangename temperaturen. Komt dik in orde volgens mij.
0: Dat komt dik in orde. Huub, dankjewel. Goed, dan gaan we even naar de ANWB. Daar zit Annemieke. Annemieke, hoe druk is het in onze regio op dit moment?
17: Nou, er staat 70 kilometer file, dus we kunnen wel spreken dat het iets drukker is dan gebruikelijk op dit tijdstip. Je hebt nu vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein duurde een kwartier langer over. Dan de A12 Haag voor Nieuwenburg, 10 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum een kwartier oponthoud. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Delfshaven duurde er 10 minuten langer over.
0: Oké, Annemiek, dankjewel hè.
17: Joe, tot straks.
14: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Twee klassiekers zo achter elkaar op Radio Westen. Daar draaien wij onze handen niet voor om. Roxanne van de Police en daarna meteen deze van Simply Red en Fairground. Ja, het is zover. Ontdek alles over de ruimtevaart. Loop door het Internationaal Space Station en bekijk de ruimtecapsule van Wubbo Okkos en raak ook een echte meteoriet aan. Het kan allemaal bij Space Expo en het is hoog tijd om ons spelletje te gaan spelen. Gezang in de ruimte! Ja, en misschien nog heel even uitleggen hoe het spelletje werkt. Want we hebben het natuurlijk vanochtend gespeeld. En ook bij Patrick en Menno kon je vandaag kaartjes winnen. Hoe werkt het? Ik ga nu een fragment laten horen. Je hoort dat ja in de ruimte letterlijk. Maar het is wel een liedje wat gaat over planeten, sterren, de hemel, iets in die richting. Dus daar moet je het wel zoeken. En als je het dan weet, mag je bellen. 070-390-5454. Voor maar liefst 4 kaartjes. Let op, dit is het.
1: This is Houston. Say again, please.

0: Ja, hij is wel te doen. Hij is te doen, maar toch gaat hij misschien een beetje te snel. Ik doe hem gewoon nog even één keertje.
1: This is Houston. Say again, please.
0: Welk liedje horen we hier? 070-390-5454. Heb ik jou zo meteen aan de telefoon voor de vier kaartjes voor de expo.

0: Het is in de ban van Spanje en ik dacht, nou laten we ook nog even een uitstapje maken naar Italië met deze van Tocci en Raf en Gente di Mare. 3, 2, 1.
1: We have a liftoff.
2: Gezang in de ruimte.
0: Gezang in de ruimte, inderdaad. Ik vind het nu al een leuk spelletje. Aan de telefoon heb ik Roy uit Den Haag. Roy, goedemiddag. Roy, ben je daar? Ik had net nog Roy aan de telefoon en die is nu eventjes weg. Roy, als je dit hoort, bel nog even terug, want volgens mij gaat het... Zo blijft het een beetje spannend. Roy belt nog even terug, want die had ik namelijk net aan de telefoon. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik krijg even geen verbinding. Oh, wacht, ik kan hem zelf ook even terugbellen, denk ik. Nou, dat houdt het wel spannend. Vandaag dus het spelletje in... Op de zender deze hele week kun je 4 kaartjes winnen voor de Space Expo. En dat is leuk, want dan kun je een beetje in de ruimtelijke sferen begeven. En ondertussen probeer ik eventjes de kandidaat Roy nog eventjes terug te bellen. Maar die neemt nog even niet op. Nou, waarschijnlijk gaat dit wel lukken. Want deze beste man had namelijk wel het goede antwoord gegeven. Ja, Roy!
3: Okay, ja,
0: je was weggevallen.
3: Ja, mijn vaste telefoon, zij doet maar zelf.
0: je bent echt vanuit jouw kant verbroken.
3: Ja, inderdaad.
0: Het kon ook aan mij liggen, hoor, want in de studio doe ik ook nog wel eens wat verkeerd. Maar in dit geval lag het bij jou. Geen probleem. Roy, we zijn er. Wat was je aan het doen zo op deze maandagmiddag?
3: Een beetje aan het koken, voorbereiden, ja.
0: Ja, heel goed. Hey, ben je ook altijd gefascineerd door de ruimte en wat daar allemaal gebeurt?
3: Jawel. Ja, vind ik wel interessant, ja.
0: Ja, hè? En waar gaat het dan het meest over?
3: Nou ja, ik heb zoiets van de hemel. Misschien leven na de dood, dat het daar ook ergens zit.
0: Oh ja.
3: Dat je gewoon... op een of andere planeet terecht kan komen. Ja, wat daar een soort leven is wat wij helemaal niet weten.
0: Nee.
3: Dat je dan daar... en ook van aliens, hè, die daar zitten en die opeens naar de aarde komen.
0: Nou, jij maakt er wel een heel spannend verhaal van, Roy.
3: Ja. Fantasie, hè?
0: Nou,
3: fantasie.
0: Aan fantasie geen gebrek. Ik vind het spannend. Misschien moet je een roman schrijven hierover. Goed boek. Hey Roy, laten we nog even naar de opgave gaan luisteren. Dan kunnen we nog 1 keer horen dat gezang in de ruimte.
4: This is Houston. Say again, please.
0: Ja, hij is te doen. Maar goed, je moet het maar net weten. Gooi maar op.
3: David Bowie, Space Oddity.
0: Ja! Dat is helemaal goed, Roy. Goed gehoord.
3: Ja.
0: Bij deze zijn de 4 kaartjes voor de Space Expo in Noordwijk voor jou.
3: Hartstikke leuk.
0: Wie ga je meenemen?
3: Leuk. Ja, over 2 weken komen mijn bonuskleinkinderen uit Zweden. 10 en 12. En dan gaan we met Jan, mijn schiet, gaan met z'n 4 lekker daar naartoe.
0: Nou.
3: Want die oude jongen vinden dat wel ook wel interessant, die oudste. Dus,
0: tuurlijk.
3: Dat wordt hartstikke leuk. Ja.
0: Leid die Zweedse mensen maar eens even goed rond in ons mooie land.
3: Dat doe ik zeker.
0: Oké, van harte gefeliciteerd. Roy, kondig hem even aan, het liedje. Dat kan jij vast.
3: Ah, nee. Super, een van de eerste hits van David Bowie, Space Oddity.
0: Bij?
3: Bedankt, Kevin.
0: Bij welke zender ook alweer?
3: Radio West.

0: Je bent het overzicht ook helemaal kwijt. Dus eigenlijk, ja, ja, wat dat betreft, boeit het je dan op dat moment eigenlijk keihard gezegd niet. Daarnaast heb je ook een heel groot gevoel van schaamte.
1: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
2: Dus in Nederland hebben we 32% van de huishoudens geven aan dat ze moeite hebben met rondkomen. En wat betekent dat? Dat betekent dat van die, zeg maar, 1 op de 3 huishoudens in Nederland geeft een hele grote groep aan: ik kan eigenlijk gewoon mijn boodschappen niet goed meer betalen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
8: vakantie!
7: ANWB en gaan.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
12: Zometeen na de reclame, het nieuws en de reclame, heb ik hele fijne muziek van onder andere Van Morrison en Queen. Maar eerst krijg je het nieuws van André Kolen. André, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De 4 mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in de Meidoornstraat in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris vandaag besloten. Vermoedelijk werd in het lab midden in een woonwijk gewerkt aan de grootschalige productie van ecstasy, meldt het Openbaar Ministerie. In Zoetermeer is vanmiddag een auto het water ingerold. De wagen is vermoedelijk vanuit een parkeervak in de Voorhamstraat in het water beland. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Een berger heeft de auto eruit moeten halen. De 14-jarige Demi Lee uit Den Haag wordt sinds gisteren vermist en de politie heeft daarom haar naam en foto verspreid in de hoop op tips over haar verblijfplaats. De tiener is voor het laatst gezien op het Spui in Den Haag. Heeft u haar recent nog gezien of weet u waar Demi Lee is? Neem dan contact op met de politie. Meer nieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: En dan is er verkeersinformatie. We gaan naar de ANWB en daar zit Annemieke Bosgaard.
8: In het westen van het land vertraging op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden 19 kilometer file en daar doe je er 20 minuten langer over. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum een kwartier op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging. De andere kant op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. En tot slot de N207 Hillegom richting Bergambacht voor Alphen aan de Rijn Centrum 10 minuten extra reistijd.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
16: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
20: Tot 7 uur, West komt thuis.
21: Dit is Radio West.

Toontje lager had Erik Messi en zijn band heel veel succes. Grote hits natuurlijk ook, maar toen in 1986 Toontje lager uiteenviel. Toen kwam hij terug met eigen muziek en daar was dit een voorbeeld van. Was overigens een grote hit, Zonder jou. Mooi liedje om weer eens te horen. En daarvoor nog Queen en Don't Stop Me Now. Het is inmiddels alweer bijna 16:45. Je luistert naar West Komt Thuis op deze maandag. Bas die is met vakantie. Die geniet even lekker van zijn vrije tijd. Mijn naam is Kevin Brouwer tot 7 uur. Met onder andere nog de kopstaartplaat. En dat vind ik altijd een leuk onderdeel in dit programma. Als ik het overneem, vind ik het altijd weer leuk hoe iedereen dan zo ontzettend actief is om eraan mee te doen. Vrijdag zijn we geëindigd met Joy Division en Love Will Tear Us Apart Again. Dus het woord again, daar moesten we mee verder. Ik kreeg onder andere een mailtje van Piet. Voor de volgende kopstaartplaat, zegt hij, hoi Kevin trouwens, heb ik de zoekopdracht again vertaald naar het Spaans. Nou, dat is natuurlijk heel toepasselijk nu. En daarmee kwam ik terecht bij Otra Vez Tú van Katie Melua. Dit nummer verscheen oorspronkelijk op haar debuutalbum Call of the Search uit 2003. En dat betekent letterlijk jij weer of opnieuw jij. Het nummer heeft een bijzondere achtergrond en daarom kiest Piet dus voor deze plaat. Nou Piet, ik moet zeggen, kop even heel goed voor jouw complimenten voor jouw uitzoekwerk. Hoi Kevin, vandaag is mijn suggestie Bob Seger met Against the Wind uit 1980. Een heerlijk nummer met zijn band The Silverette Bullet Band. Groetjes van Koos Enthoven. Heel goed Koos, dankjewel voor jouw mail en voor jouw suggestie. Dan, hoi, goedemorgen, goedemiddag Kevin, goed weekend gehad. Jij mag Bas dus vervangen. Succes hoor, hier mijn suggestie voor de kopstaartplaat. En dat is Again to be Brave van Jozef. En dat zegt Tilly Vertuin. Tilly, dankjewel ook voor jouw mailtje. En dan heb ik er nog eentje hier staan. Hoi Kevin, leuk dat je Bas mag vervangen. Mijn suggestie voor de kopstaartplaat Against the Wind van Bonnie Tyler. Een eerbetoon aan deze zangeres die heel veel mooie muziek heeft voortgebracht. Fijne uitzending en een hele mooie dag verder. Groetjes van Romeo. Nou Romeo, dankjewel. En ook een hele mooie en inderdaad dat eerbetoon aan Bonnie Tyler. We gaan het zien bij welke kopstaartplaat er vandaag komt uitrollen. Mocht je er nog eentje weten trouwens met Again, dan mag je het laten weten op kevin@omroepwest.nl. Dus kevin@omroepwest.nl. En over een half uurtje de ontknoping daarvan. Leuk dat je erbij bent. Radio West. West komt thuis met deze mooie van Adele. Easy on me.

0: 1981, het Eurovisie Songfestival voor United Kingdom. En wat is dit toch gezellige? Making Your Mind Up.
1: West komt thuis.
0: Twee ernstige vaarongelukken in korte tijd. Op de Leidse grachten vragen bewoners zich af of het wel veilig genoeg is op het water. De gemeente wil nog niet reageren op de vragen over extra toezicht en wacht eerst het politieonderzoek af. Het ongeluk waarbij een 19-jarige man zwaar gewond raakte na een botsing met de Dullebrug staat bewoners nog vers in het geheugen. De politie onderzoekt nog altijd hoe het heeft kunnen gebeuren, maar volgens omwonenden is het tijd om ook naar de veiligheid op het water te kijken. Anita Jans hier in de studio. Anita, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, meerdere bewoners heb jij gesproken. Wat zeggen zij?
2: Zij zeggen vooral van er wordt veel te hard gevaar, harde muziek, eigenlijk veel overlast, met name in de avond en de nacht. Die bruggen die zijn natuurlijk ook niet verlicht. Daar hadden zij dan niet zoveel een mening over, maar met name dat harde varen. Dat stoort hun. En dat was dus met alle gevolgen van dien. Want die jongen die stond dus om te filmen met zijn fototoestel rond 00:30 op 8 juli. En is dus keihard met zijn kop tegen de Dullebrug geknald.
0: Ja, en dat is natuurlijk een heftige ervaring ook geweest voor mensen in de omgeving natuurlijk.
2: Zeker, zeker. Die hebben dat natuurlijk voor een deel ook meegekregen. Nou, de bestuurder die is vervolgens aangehouden en had te veel alcohol op. Daar kon de politie ook nog eigenlijk niks over zeggen. Dus ja, dat onderzoek, dat loopt nog.
0: Ja, de gemeente die is om een reactie gevraagd. Ja. Maar ik zei net al, dat blijft nu nog uit. Hoe is het daar nu mee?
2: Nou, kijk, ik heb de gemeente om een reactie gevraagd en die zeggen van ja, we vinden het allemaal heel ernstig. Ook dat andere ongeluk wat er is gebeurd, dat was op 19 juni. Dat was op een andere plek weliswaar. Dat was een meisje van 16, die is overboord geslagen en overleden. Dus dat zijn twee ernstige incidenten in een hele korte tijd eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Dus daar moet gewoon aandacht voor komen. De gemeente, of wat zegt de politie over dit voorval?
2: Nou ja, de politie zegt van joh, het onderzoek loopt nog en we gaan nog niet vooruitlopen op dingen. Ook niet hoe het op dit moment met het slachtoffer is. Ook niet wat we gaan doen met degene die is aangehouden. Weet dus ook niet of die vrijgelaten is. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar dat zijn dus nogal wat dingen die daar spelen eigenlijk, ja. Hè, daarin Leiden.
0: Kijk, in de auto worden we tegenwoordig geconfronteerd met overal de flitscamera's. Dat wordt voor boten wat lastig, denk ik, hè, om een flitscamera daar neer te zetten.
2: Ja, nou ja, je zou ook nog kunnen denken om boten, zeg maar, net zoals bij vrachtwagens een tachograaf hebben.
0: Oh ja.
2: Dat ze op een gegeven moment moeten stoppen. Zou je ook nog een soort veiligheidslimiet kunnen inbouwen.
0: Ja.
2: Maar ik ben ooit wel eens een keertje meegeweest met een vaarpolitie. Dat was dan in het Westland. Werd ook echt belachelijk hard gevaren. En die gingen wel veel meer handhaven. Maar de gemeente Leiden die is daarin nog een beetje terughoudend. Misschien heeft het ook te maken met de capaciteit, weet ik niet.
0: Nee, ja, dat zou ook goed kunnen. Ja, dat was mijn laatste vraag eigenlijk. Gaat de gemeente handhaven? Kijk, ze zullen dat best wel gaan doen. Maar voorlopig hebben ze daar dus niet heel veel personele bezetting voor.
2: Dat denk ik niet. En ze wachten dus het onderzoek af. En ze zeggen wel dat ze natuurlijk heel erg meeleven met wat er allemaal gebeurd is. En ze vragen bestuurders van boten met klem van hou je gewoon aan die snelheid. Het is ook natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid.
0: Ja, dat blijft.

0: Deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: Nou, de meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Ja, we hebben een toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Nu bij Dirk, Innocent sap, swirl of kokoswater, 1,49.
12: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
13: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
12: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: Het is 2:30. André, ben jij een beetje van de cabaret? Vind je dat leuk?
15: Ja, dat vind ik heel leuk.
14: Ik vind het
15: maandag,
14: ook wel... Ja, het is maandag. Cabaret op maandag vandaag. Vandaag heb ik een fragmentje van Gerard Cox en Frans Halsema.
15: Oh, die zijn altijd goed.
14: Dat is
15: die
14: altijd
15: zijn
14: goed,
15: altijd
14: hè?
15: Goed, ja.
14: Dus zometeen even lekker lachen op de maandag. Maar eerst het regionieuws, even serieuze feiten.
15: Ja, dat is niet om te lachen. De 4 mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in de Meidoornstraat in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris is vandaag besloten. Vermoedelijk werd in het lab midden in een woonwijk gewerkt aan de grootschalige productie van ecstasy, meldt het Openbaar Ministerie. Het laboratorium was volledig in bedrijf toen de politie afkwam op een melding van een vreemde lucht. In het drugslab werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen. De politie heeft woningen en voertuigen van de 4 verdachten doorzocht. Daarbij zijn ze drugs, drugsafval, een groot geldbedrag en een volledige hennepkwekerij tegengekomen.
14: Jeetje.
15: Het NK Grunten was dit weekend weer terug van weg geweest. In Musicon in Den Haag werd er na 13 jaar afwezigheid weer gestreden om het goud in deze bijzondere zangvorm. Nou ja, zang.
14: Wat is het dan?
15: Nou, even voor te zeggen, zo klinkt het.
14: Oh, Oh, pittig zeg.
15: Ja, en dan denk je van, wat heeft hij een zware stem? Nou, ik zal je vertellen. Niet alleen de wedstrijd was bij ons in de buurt, maar ook de winnaar komt uit de regio. Dat is de 18-jarige Phoenix uit Gouda. En zij, het is een mevrouw, ging er met de hoofdprijs vandoor.
14: Oh.
15: En daarmee is ze de eerste vrouwelijke winnaar ooit voor het NK Grunten. Maar als je haar hoort, denk je ook van, zware check.
14: Ja, zware check.
15: De parkeergarage Haarlemmerstraat in Leiden blijft langer dicht dan gepland door een tegenvaller tijdens de werkzaamheden. De nieuwe afwerkvloer die laat nu al op meerdere verdiepingen los. De parkeergarage is sinds 25 juni vorig jaar gesloten vanwege ernstige schade aan de betonconstructie. Het staal in het beton is gaan roesten. Eigenlijk zou de garage op 3 augustus worden heropend, maar de gemeente Leiden meldt dat dit nu niet doorgaat.
14: Goed. En dan gaan we voor het weer naar Huub Mizee.
2: Vanavond en komende nacht is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind wordt noordelijk, matig of zwak en de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen zijn er ook wolkenvelden, daarnaast komt er ook geregeld zon en bij een overwegend noord-noordwestenwind, zwak tot matig, wordt het morgenmiddag ongeveer 22 graden. Woensdag is er wat meer bewolking, kan er enige regen vallen, dan wordt het 's middags 20 graden. Donderdag wolkenvelden, ook geregeld zon en dan wordt het ook zo'n 20 graden.
14: Kijk, Huub weet het allemaal. En ja, dan nu Annemieke natuurlijk nog. Weet hij het ook allemaal? Dat is de vraag. Verkeer ja, in de regio. Ja, er ligt druk op je nu, Annemiek. Ja.
16: Ik heb hier een hele lijst voor me.
14: Oh, jee.
16: Dus ik zal eens beginnen bij de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum heb je 10 minuten vertraging. En dan verderop tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk nog eens 10 minuten op onthoud. Dan naar de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Delfshaven een kwartier vertraging. En tot slot de N207, Hillegom richting Bergambacht. Voor Alphen aan de Rijn Centrum 2 kilometer file. En daar doe je er 20 minuten langer over.
14: Nou, helemaal goed. Dankjewel voor de update, Annemiek.
16: Tot later.
15: Tot
16: later.
15: Valt mee, toch?
14: Valt mee, maar goed. Ja,
15: ja
14: goed.
15: We hebben ons erg gehad. Ja. Nou, tot zover dan het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf gewoon luisteren naar Kevin. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Oh, wat lief.

Miley Cyrus, End of the World, hier bij Radio West. En daarvoor nog Stevie Wonder en Sir Duke. Zometeen even na 6 uur hebben we natuurlijk 60s at 6. We hebben een uur lang muziek uit de jaren 60. Mocht je nog een verzoekje willen indienen, dat kan Kevin, apenstaartje, omroepwest.nl. Maar dat mag ook via de app 070 307 8080.

0: destijds een persiflage op dit spelletje.
1: Cabaret op maandag.
2: Geen ja, geen nee. En omdat Ellisberg met vakantie is, buiten vandaag zelf maar de eerste kandidaat. En ik krijg hem meteen gehoor bij meneer...
3: Meneer De Beus.
2: Goedemorgen, meneer De Beus. Ben u een beetje zenuwachtig?
3: Inderdaad.
2: Ziet u er echt tegenop?
3: Dat niet.
2: Wat denkt u? Zullen we dan meteen beginnen?
3: Zeer juist.
2: De regels hoef ik u niet meer uit te leggen, hè?
3: Die zijn bekend.
2: Goed, meneer De Beus. Nou, wij zijn helemaal klaar voor u ook.
3: Inderdaad.
2: Prima, dan druk Pieter Stopwatch nu in.
3: Dit is toch het spelletje geen ja en geen nee?
2: Dan had u zich toch wel opgegeven?
3: Ja.
2: Maar dan kan er toch geen misverstand zijn?
3: Nee, maar ik dacht...
2: Wat dacht u?
3: Nou, u zegt zelf ook steeds ja en nee, bedoel ik.
2: Ja, maar ik stel de vragen, begrijpt u?
3: Ja, ja.
2: En ik doe zelf niet mee.
3: Nee, nee.
2: Is dat nu helemaal duidelijk?
3: Ja, hoor.
2: Prima. Vertel u eens, meneer De Beus, u woont in Eindhoven, hè?
3: 19 jaar al. Wat was een fout?
2: Nee, ik dacht even dat u nee zei.
3: Nee, hoor.
2: Nee, u hebt groot gelijk, meneer De Beus. We gaan gewoon door, is dat goed?
3: Ja, hoor.
2: Prima. U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u kinderen?
3: Jaapje, Joopje en Joep. Dat was er nu niet goed.
2: Nee, ik was even niet goed, meneer De Beus.
3: Oh ja.
2: U bent nog niet boos, hè?
3: Nee, hoor.
2: Goed, meneer De Beus, we gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u daar veel aanloop?
3: Nee, benichtjes. Wat is het toch met die zoomer?
2: Ja, ik mag me wel even bij u verontschuldigen, hè?
3: Ja.
2: Maar mijn vingers zitten vanochtend een beetje los.
3: Oh ja.
2: U neemt me toch niet kwalijk, hè?
3: Nee, hoor.
2: Ik vind dat u het verder erg goed doet, hoor.
3: Ja?
2: Ziet u er tegenop om door te gaan? Goed, meneer De Beus, we gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè?
3: Ja. Waarom drukt u nou niet?
2: Maar natuurlijk niet omdat u wilde gaan zeggen jaren en jaren.
3: Nee.

0: Zuiderburen. Daar in het mooie Frankrijk met deze held, deze zanger, Julien Clerc en Helene.
1: De kopstaartplaat.
0: Complimenten aan heel veel luisteraars die echt hun best hebben gedaan om voort te borduren en te puzzelen op Joy Division. Love Will Tear Us Apart Again. Het woordje again, dat was vandaag even de spelbreker, of in ieder geval de hoofdbreker, hoe zeg je dat? En Piet, die heeft dat goed gedaan, maar die kwam onder andere met een heel mooi liedje van Katie Melua, want die heeft again gewoon vertaald naar het Spaans. Otra vez tú. Dus die heb ik op de dobbelsteen erbij gedaan. Ook Bob Seger, Against The Wind voor Koos. Tilly die kwam met Against the Brave van Jozef. En ik heb ook nog binnengekregen Bonnie Tyler met Against the Wind. En ik heb even een dobbelsteentje, een digitaal dobbelsteentje aangemaakt. Daar heb ik al die suggesties aan vastgekoppeld. En als ik dan nu ga gooien, dan komt daar uiteindelijk een winnaar uit. En dat is dan de plaat die we vandaag gaan draaien als kopstaartplaat. En dat is Bonnie Tyler. Against the Wind. En dat is wel leuk, want althans leuk. Bonnie Tyler is ons natuurlijk ontvallen. Dus dit is wel een mooie ode aan een hele succesvolle en talentvolle zangeres. Against the Wind, Bonnie Tyler.

0: garantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: De eerste verzoekjes zijn binnen voor de 66, Righteous Brothers onder andere en ook Carole King en Sandy Shaw. Maar eerst het nieuws van 6 uur. André Kolen, goedenavond.
8: Goedenavond. De 4 mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in de Meidoornstraat in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris vandaag besloten. Vermoedelijk werd in het lab midden in een woonwijk gewerkt aan de grootschalige productie van ecstasy, meldt het Openbaar Ministerie. De rechtbank heeft een 20-jarige man veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij meerdere ernstige geweldsincidenten in Delft. Hij zou 2 mannen via berichtenapps opdrachten hebben gegeven om iemand te ontvoeren. 2 andere mannen werden eerder dit jaar al veroordeeld. Die ontvoeringspoging waarbij het slachtoffer bijna in een busje werd getrokken. De 14-jarige Demi Lee uit Den Haag wordt sinds gisteren vermist en de politie heeft daarom haar naam en foto verspreid in de hoop op tips over haar verblijfplaats. De tiener is voor het laatst gezien op het Spui in Den Haag. Ze verplaatst zich vermoedelijk lopend, meldt de politie. Meisje van 14 is 1,65 meter lang, heeft donkerblond haar en groene ogen. Heeft u Demi Lee recent nog gezien of weet u waar ze is? Neem dan contact op met de politie. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30, nu het overige nieuws.
9: Jon van Kan met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kijk, dankjewel. En dan gaan we voor de ANWB even naar Annemieke Bosgaard.
10: In het westen van het land rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid heb je 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Harmelen 5 minuten op onthoud. Dan naar de A16 Rotterdam richting Breda. Door een kapotte auto bij Rotterdam Prins Alexander is de linkerrijstrook dicht. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam Delfshaven 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de N207 Hillegom richting Bergambacht. Voor Alphen aan de Rijn Centrum heb je 20 minuten vertraging.
1: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
11: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
15: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
16: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is

0: Wat ongelooflijk ontspannen zo, hè? Even zo na 6 uur hier in West Komt Thuis bij Radio West. Carole King, It's Too Late.
1: 60's at 6.
0: Ja, maar we moeten meteen even wat rechtzetten. Wij krijgen hier als discjockeys bij Radio West een playlist, zoals dat hoort. Een lijstje met plaatjes. En iemand hier bij Radio West denkt daar heel goed over na. Dat dat allemaal netjes gaat. En dat er een man na een vrouw komt. En een band na een... Nou goed, in ieder geval, er zit een heel gedachtegoed achter. Maar nou zocht ik even op Carole King, It's Too Late. Wanneer die nou is uitgebracht, kom ik erachter, 1971. Dus deze had helemaal niet gemogen. Maar goed, hij stond in mijn lijstje. Dus ik heb hem gewoon heel braaf gedraaid. Maar dat had ik even moeten checken, denk ik. Dus ik trek het wel weer naar mezelf toe. Ik had het even moeten checken, want dan had ik deze er eigenlijk uit moeten halen. Daarvoor overigens gingen we wel keihard naar 1967... met dat liedje van Martha Reeves en de Vandellas en Jimmy Mac. Maar goed, mocht je suggesties hebben die wel binnen het profiel passen, jaren 60, laat het bij je weten via kevin@omroepwest.nl. Een liedje dus wel uit de jaren 60, moet wel even kloppen natuurlijk. En het mag ook via WhatsApp 070-307-8080. Hoi Kevin, mijn verzoekplaat voor de jaren 60. Een mooi nummer van Sandy Shaw. And Think It All Over. Fijne avond straks en wel thuis. Met vriendelijke groet Romeo. Nou, Romeo, die ga ik zo meteen zeker voor je draaien. En Ann zegt, hoi hoi, een heel mooi nummer uit de jaren 60. The Righteous Brothers met You've Lost That Loving Feeling. Hele fijne uitzending en groetjes van Ann. Nou, helemaal goed. Dat gaan we gewoon lekker draaien zo meteen. En mocht je dus nog een verzoekje hebben, laat het mij weten. Kevin@omroepwest.nl of 070-307-8080.
1: Dit is West Komt Thuis met Kevin Brouwer.
0: En zometeen hebben we Rob Vlastuin hier in de studio voor een heel bijzonder boek. Namelijk een boek over de gay scene. Interessant.

0: eigenlijk altijd wel gezellig met deze Sandy Shaw. En Think It All Over. Ja, want we kennen haar natuurlijk ook van dit liedje.
1: I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly.
0: Heeft een beetje dezelfde gezelligheid. Goed, mocht je nog een leuk liedje uit de jaren 60 hebben, laat het me weten. Kevin@omroepwest.nl.
2: West komt thuis.
0: Veel seks, uitbundige dragshows en elke avond feest. Maar ook eenzaamheid, rouw en de moeilijke zoektocht naar liefde. De Leidse schrijver Roelof Smit, ook bekend als Rudolf Julius van de Speld, brengt die werelden samen in zijn nieuwe boek De Liefde Zelf. De bijna 600 pagina's tellende mozaïekroman is zijn vierde boek en speelt zich af in en rond het Jumbo Centrum op Gran Canaria. En ik praat erover met onze cultuurverslaggever Rob Vlastijn. Rob, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, een dikke pil. In het kort, waar gaat het over?
3: Nou, het gaat over vijf mannen. De Nederlandse pensionado Joep, de Marokkaanse drag queen Anas, de Spaanse ober Sergio, de Roemeense webcamboy Valentin en de Duitse toerist Lucas. En ja, ze ontmoeten elkaar op Gran Canaria. Daar heb je een winkelcentrum, Jumbo Centrum heet dat. En ja, dat is een beetje jaren 70, afbrokkelend beton,
0: ja.
3: Neonlichten, maar vooral in de avond een scene die vooral de homo's trekt. Of nou, eigenlijk alleen maar homo's trekt.
0: Ja, een compleet andere plek dan overdag, inderdaad.
3: Nee. En nou ja, goed, daar ontmoeten ze elkaar. En ja, ze hebben allemaal zo hun eigen verleden, hun eigen verlangens. En ook problemen. En ja, dat wordt op een prachtige manier uitgewerkt.
0: Ja. Waarom heeft hij ervoor gekozen om het zich te laten afspelen in Gran Canaria? Echt omdat die scene nou ja, heel specifiek daar is?
3: Ja, nou ja, ook omdat het een soort van microcosmos is waar ze elkaar allemaal tegenkomen, de homo's zien. Het zijn 5 totaal verschillende karakters eigenlijk. En dat is eigenlijk ook wat hij wilde. Hij heeft al meerdere boeken geschreven. Dit is zijn vierde boek. Hij heeft dan een muziekroman geschreven. Nou, laten we even luisteren wat hij daarover zegt.
4: Je kunt niet overal zomaar flirten. Je kunt niet overal een partner vinden. Dus ben je dan aangewezen op die bars en die apps. Nou ja, de vijver is ook nog eens kleiner waar je uit kan vissen. Nou ja, er is natuurlijk een hele cultuur binnen die scene ontstaan. Ook verklaarbaar die gericht is op seks. Ja, als je dan op zoek bent naar liefde, dan kan dat een heel eenzame strijd zijn.
0: Ja, een eenzame strijd. Het is een zogenaamd mozaïekboek, Rob. Wat is dat eigenlijk precies?
3: Een mozaïekboek is eigenlijk dat je allerlei verschillende verhalen door elkaar heen vlecht. En dit boek bestaat uit 20 hoofdstukken. Nou, 5 hoofdpersonen. En al die verhalen, ze ontmoeten elkaar, maar dat loopt allemaal door elkaar eigenlijk. En elk hoofdstuk zit je weer te denken van, nou gaat over die en dan gaat het weer over die. En vervolgens wordt ook nog eens een keer het heden en het verleden door elkaar heen gevlochten. Dus je moet echt wel een beetje opletten hoe het werkt. Maar ja, het is wel een uitdaging om dat dan tot je te nemen.
0: Ja, je moet er even bij blijven als je dit leest. Roelof zegt dit zelf over zijn mozaïekboek.
4: Ik wilde voor mezelf een boek schrijven. Mijn vorige boeken zijn grotendeels of op actualiteit of op een plot gebaseerd. En ik wilde een boek schrijven dat echt drijft op personages. Vandaar ook deze vorm, mozaïek met 5 perspectieven die door elkaar lopen met ook heden en verleden. Dus dat wilde ik ontdekken of ik dat kon, simpel gezegd. Ja, en ook dat thema van de liefde, dat blijft fascinerend. Maar daar ben ik niet de eerste schrijver in die dat onderzoekt.
0: Nou is liefde natuurlijk universeel, Rob. Maar goed, een boek over de gay scene. Is het ook interessant voor een hetero publiek?
3: Volgens mij wel, want ja, het zijn eigenlijk sowieso, denk ik, het is interessant om je te verdiepen in wat daar nou zich allemaal afspeelt. Veel hetero's zullen geen enkel idee hebben hoe het werkt en ja, waar je tegenaan loopt als je gay bent. Nou, laat maar zelf even luisteren wat hij daar zelf van vindt, waarom het zo interessant is.
4: Het kan ook juist heel interessant zijn om een wereld te leren kennen die je nog niet kent. Ik vind dat zelf, als ik boeken lees, juist interessant om werelden te leren kennen waar ik niks mee heb of waar ik nooit van gehoord heb. Dus daar hoop ik wel een beetje op. En ik geloof ook, het speelt in de gay scene. Dus nou, ik denk dat dat interessant kan zijn om die te leren kennen. Maar de verhalen van deze mannen zijn wel universeel, of kunnen dat zijn. Dus het worstelen binnen een relatie, rouw, online verliefdheid, al dat soort thema's, eenzaamheid. Dat kan net zo goed voor hetero mensen gelden.
5: Nou, daar komt ook dat universele weer terug. Hè, Rob, wat vond je zelf van het boek?
3: Ja, ik vond het, ik bedoel, een dikke pil. Ik dacht van tevoren, Jemina, moet ik dat voor mijn werk gaan lezen? dus daar zit je een beetje tegenaan te hikken. Maar ik dacht van, ik geef de kans. Dus ik begon eraan en ik zat er eigenlijk meteen middenin in dit geval de gay scene. En het was de verhalen, de karakters worden heel mooi uitgediept. Ik werd echt ontroerd door de verhalen van deze vijf totaal verschillende karakters. En de manier waarop hij dat heeft gedaan, zeg maar, die vijf verschillende karakters een eigen stem, een eigen geluid te geven, dat is wat ook echt wel heel erg moeilijk is voor zo'n mozaïekroman. Ja, daar is hij heel erg goed in geslaagd. En loopt het dan goed af? Nou ja.
5: Niet verklappen, denk ik.
3: Dat moet je maar boek gaan lezen.
5: Ik ga hem zeker lezen. De lijstenschrijver Roelof Smitten hadden we het over. Het boek heet De Liefde Zelf. Rob, dankjewel.
3: Alsjeblieft.

0: Hele bijzondere plaat die echt alle kanten op gaat, deze van Fleetwood Mac. Oh Well was dat, hier in de 60s at 6 bij Radio West. Blijf luisteren als je zometeen een Pluto cadeaubon van €50 wil winnen. We spelen namelijk In Zijn Achteruit. Je hoort een liedje uit de jaren 60, In Zijn Achteruit. En als jij het weet te raden, dan is dat dus de prijs zometeen even na 6:30. En verder nog muziek van Glenn Campbell. Die gaan we speciaal ook draaien voor een luisteraar, namelijk voor Ben Mol. Die mailde, nee, sorry, dat zeg ik verkeerd. Inge Zegeling, die mailde voor Glenn Campbell. En Ben Mol, die mailde voor A Wider Shade of Pale van Procol Harum. En daarom hoor je die dus zometeen.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: 6:03, goedenavond. Je luistert naar West Komt Thuis met zometeen nog het laatste half uurtje van de 60s at 6 met onder andere, ik zei het al, Procol Harum, Glenn Campbell en ook de Beach Boys. Maar eerst krijg je het nieuwsoverzicht van André Kolen. André, goedenavond.
8: Goedenavond, Kevin. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De vier mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in de Meidoornstraat in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris vandaag besloten. Vermoedelijk werd in het lab midden in een woonwijk gewerkt aan de grootschalige productie van ecstasy, meldt het OM. Het laboratorium was volledig in bedrijf toen de politie afkwam op een melding van een vreemde lucht. In het drugslab werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen. De politie heeft woningen en voertuigen van de vier verdachten doorzocht en daarbij vonden ze drugs, drugsafval, een groot geldbedrag en een volledige hennepkwekerij. In de Krimpenerwaard is daadwerkelijk botulisme vastgesteld, meldt de gemeente Zuidplas. In de afgelopen week zijn er veel meldingen gedaan van dode vissen en watervogels. Er bestaan verschillende varianten van de bacterie en de variant die is vastgesteld, type C, is zelden gevaarlijk voor mensen. Toch blijft het belangrijk om de dode of zieke dieren en het water niet aan te raken. En het is belangrijk om het door te geven aan het waterschap waar dode dieren in het water liggen. De gemeente zorgt er dan voor dat die worden opgeruimd. Archeologen hebben tijdens werkzaamheden aan de Leidse Breestraat de oudste archeologische resten van Leiden ooit ontdekt. Bijna 40 houten palen, waarvan een groot deel dateert uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. Het is het oudste bewijs van leven uit de vroege middeleeuwen in het centrum van Leiden. Christel Brandenburg, de stadsarcheoloog.
9: Ja, dit betekent heel veel. Want we hebben voor Leiden hebben een historische bron uit de 9e eeuw, waarin gesproken wordt van een aantal kleine nederzettingen, waar we wisten wisten nog niet precies waar ze lagen. En nu wel.
8: Christel Brandenburg was dat. Het NK Grunten was dit weekend terug van weg geweest. In Musicom in Den Haag werd er na 13 jaar afwezigheid weer gestreden om het goud in deze bijzondere zangvorm. De winnaar komt uit de buurt. De 18-jarige Phoenix uit Gouda ging er met de hoofdprijs vandoor. En ze klonk zo.

0: Ja, en daarmee is ze dan de eerste vrouwelijke winnaar ooit voor het NK Grunten. De 14-jarige Demi Lee uit Den Haag wordt sinds gisteren vermist. En de politie heeft daarom haar naam en foto verspreid in de hoop op tips over haar verblijfplaats. De tiener is voor het laatst gezien op het Spui in Den Haag en ze verplaatst zich vermoedelijk lopend, meldt de politie. Het 14-jarige meisje is 1,65 meter lang, heeft donkerblond haar en groene ogen en ze droeg een donkerblauw vest of jas en een lichtblauwe spijkerbroek met twee grote gaten op de knieën. Verder heeft ze een gouden ketting met een kruis om en twee moedervlekken rond haar mond. Heeft u Demi Lee recent nog gezien? Of weet u waar ze is? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844 of bel 112. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
1: West komt thuis. 60s at 6.

0: Inge Zegeling uit Den Haag. Je zal genoten hebben de afgelopen minuten van deze van Glen Campbell. Want dat schreef je ook. Een prachtig nummer. Wichita Lineman hier bij Radio West. En daarvoor nog Wider Shade of Pale van Procol Harum. En dat was een verzoekje van Ben Mol.
1: In zijn achteruit.
0: Ook vanavond spelen we het spelletje. Bas mag dan wel afwezig zijn, maar ik doe het allemaal precies. Althans, dat doe ik wel mijn best voor, zoals Bas dat altijd doet. En daarom op dit moment natuurlijk het spelletje in zijn achteruit. Nou ja, je weet het inmiddels wel, hè. Je hoort zometeen een liedje achterstevoren. En aan jou dan even de vraag van welk liedje is dat. En vandaag een Plutosport cadeaubon van €50. Dus dat is echt helemaal niet slecht. Sterker nog, mooie prijs. Een Nederlandse webwinkel voor sportartikelen. Goed, welk liedje is dit? Ik vind hem nog knap lastig eigenlijk. Als ik dit zo hoor, denk ik, wat is dit? Nou, als je enig idee hebt welke je zojuist in zijn achteruit hoorde... 070-390-5454. I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her head.

0: Sowieso brengen de liedjes uit de jaren 60 wel good vibrations. Daar zijn we het allemaal wel over eens, denk ik. Ja, welk liedje is dit nou, jongens?
1: In zijn achteruit.
0: Ja, Inge, zojuist had ik nog een liedje voor je gedraaid en nu heb ik je aan de telefoon.
2: Ja, dat is ook wat, hè? Dat maar ja, ik luister vaak naar jullie, hè? Natuurlijk ook naar Bas. En ja, dus vandaar.
0: Ja, nou ja, heel goed. Ik ben blij dat je naar Bas luistert en er vanavond ook gezellig bij bent. Inge, wat was je aan het doen? Heb je lekker gegeten?
2: Nee, wil je dat echt weten? Ja. Ik ben aan het strijken.
0: Ik heb ook
2: niet zo interessant.
0: Ik heb ook nog wat liggen. Ja? Mag ik het even bij je komen brengen?
2: Ja, jij wel.
0: Ah. Ja, ik vind strijken altijd een hele vervelende bezigheid. Als ik eenmaal bezig ben, gaat het wel. Maar het te gaan doen vind ik altijd een lastige.
2: Nou, het is niet mijn hobby. Maar ja, sommige dingen moeten gewoon even gebeuren. En dan ja, met jullie als muziek en achtergrond erbij is dat altijd heel goed te doen.
0: Nou, dat is een applausje waard. Dat is het, dat is het. Je moet het leuk maken, Inge. Heel
2: zo
0: goed.
2: Is het. Zo is het.
0: Hey, welk liedje hoorden wij in zijn achteruit?
2: Ja, ik dacht Yellow Submarine van de Beatles.
0: Ja!
2: Ja, dat is het!
0: Ja hoor, helemaal goed, helemaal goed.
2: Oké, Kevin, wat leuk.
0: Goed gehoord. Nou, je krijgt een Pluto Sport cadeaubon van 50 euro. Dus dat is mooi meegenomen.
2: Ik ben er blij mee. Hartstikke mooi meegenomen. Dankjewel.
0: Nou, helemaal goed. Graag gedaan. En ik wens jou nog een hele fijne avond en succes met strijken.
2: Ja, dankjewel. Jij ook een fijne avond en nogmaals bedankt. Hoi.

Speciaal voor Marco draaide ik deze van The Velvet Underground en I'm Waiting for the Man. Marco, sorry, ik moet hem afbreken, want we zitten er alweer doorheen, maar ik heb hem met heel veel plezier voor je gedraaid. Ik heb geprobeerd om alle verzoekjes, of in ieder geval zoveel mogelijk te draaien. Het waren er nogal wat. Morgen natuurlijk weer de 70s at 7. Mocht je daar al suggesties voor hebben, laat het mij vooral weten wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Zo is dan ook alweer. Kevin Aapstaartje, omroepwest.nl. En dan natuurlijk even een beroepje op jullie, voor wat betreft de kopstaartplaat. Vandaag Bonnie Tyler, die natuurlijk de kopstaartplaat was. Het liedje Against the Wind betekent dus morgen wind. Wind, wind, wind. Nou, dat moet wel te doen zijn. Wind in de titel. Laat het vooral weten. Ook dat via Kevin, @omroepwest.nl. Dan kan ik namelijk waardig dit programma van Bas ook wel morgen weer overnemen. En dan gaat het precies zoals het hoort. En dat is belangrijk, toch? Laat het weten. Liedjes met wind. Kevin, @omroepwest.nl. Ik wens je een hele fijne avond. Dankjewel voor het luisteren. En ja, graag tot morgen.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaken in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
11: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
12: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
13: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Je bent het overzicht ook helemaal kwijt. Dus eigenlijk, ja, wat dat betreft boeit het je dan op dat moment eigenlijk keihard gezegd niet. Daarnaast heb je ook een heel groot gevoel van schaamte.
1: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
2: Dus in Nederland hebben we 32% van de huishoudens geven aan dat ze moeite hebben met rondkomen. En wat betekent dat? Dat betekent dat van die, zeg maar, 1 op de 3 huishoudens in Nederland geeft een hele grote groep aan: ik kan eigenlijk gewoon mijn boodschappen niet goed meer betalen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetzdebedderij.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: En ik ben ook uit de kast gekomen. Toen was ik 76 jaar. Ik heb het altijd verborgen gehouden. Dat bekijk het maar.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: Is het goed te handelen met een man met pijn thuis?
3: Ja.
2: Ja.
3: Dan moeten we af en toe zeggen, neem een paracetamol. Oh ja, dat was ook de bedoeling.
2: Ja, precies. Ja.
3: Maar verder gaat het wel goed.
4: En dan om het half jaar een prik en dan gaat het goed.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Ik ben het overzicht ook helemaal kwijt. Dus eigenlijk, ja, ja, wat dat betreft, boeit het je dan op dat moment eigenlijk keihard gezegd niet. Daarnaast heb je ook een heel groot gevoel van schaamte.
1: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
2: Dus in Nederland hebben we 32% van de huishoudens geven aan dat ze moeite hebben met rondkomen. En wat betekent dat? Dat betekent dat van die, zeg maar, 1 op de 3 huishoudens in Nederland geeft een hele grote groep aan: ik kan eigenlijk gewoon mijn boodschappen niet goed meer betalen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West. We'll

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: De meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Ja, we hebben het toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Tot 11 uur, romantiek op

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking.
0: Ja?
2: En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Je bent het overzicht ook helemaal kwijt. Dus eigenlijk, ja, ja, wat dat betreft boeit het je dan op dat moment eigenlijk keihard gezegd niet. Daarnaast heb je ook een heel groot gevoel van schaamte.
1: Geldzorgen. Niemand zit erop te wachten, maar het komt vaker voor dan je denkt.
2: Dus in Nederland hebben we 32% van de huishoudens geven aan dat ze moeite hebben met rondkomen. En wat betekent dat? Dat betekent dat van die, zeg maar, 1 op de 3 huishoudens in Nederland geeft een hele grote groep aan: ik kan eigenlijk gewoon mijn boodschappen niet goed meer betalen.
1: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West. It's time.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
3: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
4: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden, maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan vandaag nadat de man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Agenten waren afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer, vannacht koelt het af, na een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
10: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.

0: Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Inmiddels ben ik gewend aan die schermpjes met reclame op het spuitstuk van de brandstofslang bij het tankstation. Ik was wel weer geschokt toen ik vandaag zo'n schermpje aantrof op de bovenkant van een urinoir. Tot ik begreep, hier opereert een reclamegenie. Want inderdaad, de man moet het scherm wel zien. Ook hier kijkt hij altijd naar het uiteinde van de slang. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Italië is in de ban van politiegeweld. U hoorde het net in het nieuws. Na de gewelddadige dood door politiehanden van een oorspronkelijk Marokkaanse ondernemer in Bologna die verward gedrag vertoonde. En dat lijkt geen incident. Dakloosheid mag in Nederland volgens een actieplan in 2030 niet meer voorkomen, maar neemt alleen nog maar toe. Straks een ervaringsdeskundige. En er komt hoog bezoek naar Haarlem. De wereldberoemde blinde organist Jean-Paul Leguet komt daar spelen op het Orgelfestival. En we gaan het hebben over de Houthis. U weet straks veel meer. Na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 20 juli.
2: De aankomst van Andy Burnham bij Downing Street 10. De Britten hebben weer een nieuwe premier. Dat beseft de kersverse eerste minister zelf ook.
3: The seventh prime minister since 2016.
2: Het dwingt hem tot nederige woorden. Hij weet dat de Britten de politiek behoorlijk zat zijn.
3: We have not been good enough. And we need to be better. We will be.
2: Maar de komst van Burnham lijkt tot gematigd optimisme te leiden.
4: I think he's energetic. He's got some good policies. And I'm quite optimistic.
5: I think we need to give the man a chance.
6: Well, he sounds very good. I mean, he's saying all the right things so far, but he hasn't really taken many questions yet. So we'll have to wait and see.
2: En de oude premier Starmer zegt dat hij met opgeheven hoofd de ambtswoning verlaat.
7: I go with good grace. I go with a smile. And I go proud of everything that we have achieved.
2: De politie waarschuwt voor een nieuwe trend, swatting. Dat is een dusdanig alarmerend telefoontje plegen dat de politie het arrestatieteam inzet. RTL Nieuws sprak met een meisje dat het meemaakte.
8: We waren door 6 man onder schot gehouden en 2 politie die gingen het huis onderzoeken.
2: U hoort het goed, het 17-jarige meisje en haar moeder werden onder schot gehouden.
8: Dat moest omdat de melding dat was dat ik iemand in huis onder schot aan het houden was.
2: Dat had de melder gedaan omdat het meisje weigerde naaktfoto's van zichzelf te sturen. En de bedreigingen werden steeds erger.
8: Dat ze me zouden verkrachten en opensnijden.
2: Het meisje reageerde niet op die bedreiging en dat was de reden dat de dader overging tot swatting.
9: Voor die dader is de manier om te laten zien van ik heb die macht over die persoon, ik heb die persoon in mijn greep.
2: Sinds zaterdag is de Merwedebrug dicht voor vrachtverkeer en dat is schrikken voor ondernemers.
10: Ik was toch wel even geschokt daardoor. Veel extra kosten, onzekerheid. Hoe lang gaat dit nou weer duren?
2: De brug is in slechte staat, dus met zware vrachtwagens eroverheen rijden is een risico. Alleen, veel chauffeurs zeggen niet te weten dat de brug dicht is.
11: Nee.
2: En ook niet dat het verboden is om er met de truck overheen te rijden.
11: Nee.
2: En die waarschuwingsborden? Zeker niet gezien.
11: Nee.
2: Morgen start de Nijmeegse Vierdaagse. Dus vandaag moesten ze zich melden. Op tijd. En dan zijn er altijd weer een paar die te laat van huis vertrekken. Dus dat werd...
12: Rennen!
10: Je dacht wel aan last minute het, hè?
12: Zeker.
1: Let's go. Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen, althans dat wat in de krant staat, is gelezen door Jennifer Okkeloen.
13: Het niveau van klasgenoten heeft invloed op het schooladvies van een 8e groeper. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics, waar Trouw over schrijft. Een leerling die uitblinkt in een minder presterende klas heeft vaker kans op een VWO-advies dan een leerling met diezelfde score in een beter presterende klas.
2: Twee kinderen met precies dezelfde score op de eindtoets kunnen daardoor twee heel verschillende schooladviezen krijgen. VWO in een minder presterende klas en VMBO in een beter presterende klas. Vooral leraren met veel ervaring laten zich beïnvloeden door het niveau van andere kinderen. De onderzoekers willen dat leraren zich daar bewust van worden. Dat zou helpen om kansenongelijkheid tegen te gaan.
13: Nieuwe lobbyregels voor oud-politici zorgen voor frustratie, schrijft de Telegraaf. Verschillende oud-bewindslieden vinden dat ze door de verplichte afkoelperiode van 2 jaar nauwelijks nog aan de slag kunnen in hun eigen vakgebied. Sommigen spreken zelfs van een beroepsverbod. In feite zit ik 2 jaar op de strafbank, zegt oud-staatssecretaris Gijs Tuinman.
2: De regels zijn bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen, maar oud-politici zeggen dat ze hierdoor worden beperkt in hun mogelijkheden. Minister Pieter Heerma houdt vast aan de regels en wijst erop dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Volgens hem is er dus geen sprake van een beroepsverbod en zijn er nog genoeg functies die wel kunnen.
13: In het Parool een verhaal over hoe Albanië dankzij influencers in korte tijd uitgroeide tot een populaire vakantiebestemming. Het land trok jarenlang weinig toeristen, maar door onder andere mooie beelden van stranden, natuurgebieden en verborgen plekjes op sociale media veranderde dat. In 2024 gingen er zo'n 11 miljoen toeristen naar Albanië. En dat is bijna 2 keer zoveel als een paar jaar eerder. Daarmee is Albanië de snelst groeiende toeristische bestemming in Europa.
2: En die groei heeft ook een keerzijde en dat is vooral te merken in natuurgebieden. Daar is de infrastructuur vaak niet voorbereid op de hordes toeristen en de ecosystemen zijn kwetsbaar. Daarbij wordt de Dalmatische pelikaan genoemd. Die is extreem gevoelig voor geluid. Onderzoekers in Albanië vragen zich daarom af of het land al het toerisme wel aan kan.
13: In het Algemeen Dagblad een portret van de eerste Nederlandse First Lady van het Verenigd Koninkrijk, Marie-France van Heel, de vrouw van de nieuwe premier Andy Burnham. Zij deed in 1992 als student mee aan de bekende datingshow Blind Date. Ze had toen al een relatie met Burnham, maar hoopte door het programma door te breken als presentatrice.
2: Van Heel bleef daarna bewust buiten de publiciteit, terwijl haar partner steeds bekender werd in de Britse politiek. Nu Burnham premier is van het Verenigd Koninkrijk, komt de Nederlandse toch in de belangstelling te staan als First Lady.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: OJ's reden op de Love Train. Naast het opnieuw oplaaiende geweld tussen de Verenigde Staten en Iran en het opnieuw blokkeren van de Straat van Hormuz kwam vandaag ook het nieuws dat de Houthis, de rebellengroep die het grootste deel van Jemen beheerst, een andere Arabische zeestraat gaat afsluiten, de Bab el-Mandeb, aan de andere kant van het Arabisch Schiereiland, aan de zuidkant van de Rode Zee. En dit om buurland Saoedi-Arabië te treffen. David Poort is NOS-correspondent in de Golfstaten, maar nu even hier in de studio. Welkom, David.
1: Dank je wel.
0: We kennen de Houthis nog van hun aanvallen in de tijd op schepen in de Rode Zee, als reactie op het geweld in Gaza. Maar waarom nu deze actie tegen Saoedi-Arabië?
1: Nou, dit begon vorige week met een vliegtuig dat uit Iran naar Jemen is gevlogen. En dat wilde landen in de hoofdstad van Jemen, in Sanaa. En dat hebben de Saoedi's hebben dat niet toegestaan. En die hebben vervolgens het vliegveld van Jemen in Sanaa hebben dat gebombardeerd. Dat is een hele rare actie geweest, want dat vliegtuig is gewoon geland in Jemen uiteindelijk. Maar de Houthi's die hebben vervolgens teruggeslagen. Die zijn een vliegveld aan de andere kant van de grens in Saoedi-Arabië gaan bombarderen als reactie daarop. En vervolgens is er dus een heen en weer van vuren begonnen wederom. En uiteindelijk hebben de Houthis gezegd, nou, dan gaan wij nu weer die straat van Mandeb, de Bab el-Mandeb, de straat van verdriet in het Arabisch, blokkeren voor die Saoedi's.
0: 30 kilometer breed, het zuidpuntje van de Rode Zee. En dus de toegang tot het Suezkanaal. Een belangrijke plek, lijkt mij.
1: Een hele belangrijke plek. Ja. Nog nauwer dus dan de straat van Hormuz.
0: Ja.
1: Maar het is dus natuurlijk alleen voor het Saoedische scheepsverkeer dat daar langs wil, dat dus eigenlijk daarmee de toegang tot de Aziatische oliemarkt dichtknijpt voor Saoedi-Arabië.
0: Ja, heel even de context. In Jemen al heel erg lang een burgeroorlog aan de gang tussen de Houthis in het noorden en bondgenoten in het zuiden. Saoedi-Arabië steunt dat zuiden. Ik zeg het even heel simpel. Ja. De Houthis gelden als bondgenoten van Iran in de regio. Houdt deze timing dan ook verband met die andere escalatie van het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran?
1: Nou, kijk, het vliegtuig waar ik het net over had kwam natuurlijk uit Iran. En er is natuurlijk een hele duidelijke band tussen de Houthis en Iran. Of dit nou precies, het is mij niet duidelijk waarom dat vliegtuig nou zo'n groot bezwaar optekende, of zo'n groot bezwaar veroorzaakte voor de Saoedi-Arabië om vervolgens die actie te ondernemen. Maar kijk, de Houthis hebben zich enorm afzijdig gehouden van het conflict tussen Amerika en Iran.
0: Opvallend afzijdig.
1: Heel opvallend.
0: Ja.
1: En zitten er absoluut niet op te wachten om nu weer in zo'n conflict te raken. Er heerste al 4 jaar lang een staakt het vuren met Saoedi-Arabië. En nu worden ze dus toch weer in zo'n soort conflict gezogen. En het gaat ontzettend slecht in Jemen. Er heerst armoede. Er heerst op sommige plekken zelfs nog cholera. En er heerst eigenlijk ook nog een blokkade van bijvoorbeeld de havenstad Hodeida in Jemen door de Saoedi's.
0: Ja. Dus, dat zeggen de Houthis ook, hè? Het is oog omhoog, want zij blokkeren precies ons, dus nu gaan wij hun blokkeren.
1: Eigenlijk is het oog omhoog, tand om tand. Ja.
0: Niettemin, wat voor gevolgen kan die afsluiting hebben? Want ik begreep ook dat met name Saoedi-Arabië, maar ik geloof ook sommige golfstaten proberen die olie uitvoer via de Straat van Hormuz om te leggen, juist naar deze kant, met pijpleidingen dwars over het Arabisch Schiereiland. Gaat dit grote gevolgen hebben?
1: Nou, het is maar de vraag natuurlijk in hoeverre zij dit kunnen bewerkstelligen, die blokkade. Want ze hebben natuurlijk niet dezelfde militaire middelen als Iran.
0: Mm-hmm.
1: En ja, kijk, het heeft, als ze het voor elkaar krijgen, heeft het zeker hele grote gevolgen voor Saoedi-Arabië. Ze kunnen natuurlijk nu met die pijplijn die van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu ligt, wel een enorme hoeveelheid olie nog steeds naar Europa krijgen. Maar diezelfde hoeveelheid olie krijgen ze dus niet meer naar Azië. Die kant wordt dus helemaal afgesloten op dit moment door de Houthis.
0: Ja, is dit voor Saoedi-Arabië nu een reden om ook weer hard te gaan reageren? Met andere woorden, kan dit tot een verdere escalatie van het geweld in de regio leiden?
1: Absoluut, ja. Dit zullen ze zeker niet op zich laten zitten. Dit kost gewoon te veel geld. Ja, de vraag is natuurlijk, hebben ze er wel zin in allebei? Er heerst een 4 jaar lang...
0: Nou ja, je zei al, die Houthis hebben er eigenlijk helemaal geen zin in... maar voelen zich kennelijk toch gedwongen om dit nu te doen.
1: Ja, nou ja, ze willen dus een sterk antwoord geven op die escalatie over dat vliegtuig... en de vervolgens de bombarderen van vliegvelden over en weer. Maar ja, het kan zeker flink uit de hand lopen, zeker, ja.
0: Ja, want het is natuurlijk vaker in dit soort oorlogssituaties zo... dat er dingen gebeuren waar mensen eigenlijk geen zin in hebben... maar waar ze min of meer zich toch gedwongen voelen. Waarom hebben die Houthis zich eigenlijk tot nu toe er niet mee bemoeid? Juist omdat het betrekkelijk rustig was in Jemen... en omdat ze die rust wilden bewaren?
1: Omdat het inderdaad zo verschrikkelijk slecht ging daar. Maar heel veel mensen hebben zich het hoofd gebroken... over het feit dat ze dus echt heel stil zijn geweest in een periode dat eigenlijk de hele regio in brand stond op sommige momenten. Ja, het is heel bijzonder inderdaad. Want het is in de jaren daarvoor verschrikkelijk onrustig geweest... tussen Jemen en Saoedi-Arabië.
0: Ja. Even terug naar het grotere conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. Hoe is er tot nu toe gereageerd in Saoedi-Arabië en de Golfstaten... op deze nieuwe escalatie? Want dat is een grote bedreiging voor die landen. Met name voor bijvoorbeeld ontziltingsinstallaties aan de kust... waar ze voor drinkwater bijna volledig van afhankelijk zijn.
1: Ja, nou, ook daar in die Golfstaten zie je heel goed... dat ze er echt geen zin meer in hebben. Dat ze er vanaf willen en dat ze willen dat deze situatie... gewoon zo snel mogelijk weer normaal wordt.
0: Kant lijkt het niet op te gaan.
1: Nee, zeker niet. Het gaat de tegenovergestelde richting op, inderdaad. Maar wat we hebben gezien in de afgelopen dagen... is dat die basis, die Amerikaanse basis... in bijvoorbeeld Kuwait, in Bahrein... Worden aangevallen door die Iraniërs... na aanvallen weer op schepen... en aanvallen op Iraanse havensteden door... Amerika, dat gaat gewoon weer verder. Ja. Maar het zijn wel hele gerichte aanvallen op die Amerikaanse basis. Waardoor ze echt nog steeds volhouden, de Iraniërs... dat ze nog steeds Amerika aanvallen en niet die Golfstaten. En dat is eigenlijk ook wat de Golfstaten nu een beetje gebruiken... door te zeggen, we gaan niet terugslaan... want we willen dus dat dit rustig wordt.
0: Dankjewel, David Poort. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen politiegeweld. Aanleiding is de dood van een man die door politieagenten tegen de grond werd gedrukt... terwijl hij meerdere malen om hulp riep. De zaak roept herinnering op aan George Floyd, de Amerikaan... die in 2020 in Amerika door politiegeweld om het leven kwam. Angelo van Schaik is correspondent in Italië. Goedenavond, Angelo.
2: Goedenavond, Chris.
0: Ja, het draait dus om een arrestatie van een 42-jarige man uit Bologna... die door politieagenten wordt geboeid. En daarna gaan ze bovenop die man zitten. Er zijn heftige beelden van, gefilmd door buurtgenoten. En het geluid is ook heftig. Aiuto! Aiuto! Ja, aiuto, aiuto. Hij roept minutenlang om hulp... Is het eigenlijk duidelijk wat nou de aanleiding voor zijn aanhouding was?
2: Deze man, Abderrahim Fakir, ik moest even over nadenken... is een 42-jarige man van Marokkaanse van afkomst... en hij zou zich vreemd en gewelddadig hebben gedragen. Althans, dat is wat de politie roept. Hij schreeuwde op straat, was op de motorkap van een auto gesprongen... En de politie dacht dat hij dronken was of onder invloed van drugs. En besloten hem dus aan te houden. Mm. En toen hebben ze hem eerst met pepperspray in zijn gezicht gespoten. En vervolgens naar de grond gewerkt en in de boeien geslagen. Nou, je hoorde dus dat hij om hulp riep. En dat was omdat er dus twee agenten bovenop hem zaten. En dat heeft ongeveer 5-6 minuten geduurd. En toen werd het stil en toen is de man dus overleden.
0: Ja, het slachtoffer zou last hebben gehad van een psychose. En je zegt al, een man van Marokkaanse afkomst. Maar hij woonde al lang in Italië. Wat weten we verder over hem?
2: Hij woonde al heel lang in Italië. Hij was 42, maar hij woonde al in Bologna vanaf zijn zevende. Hij was eigenaar van een verhuisbedrijf. En hij was in afwachting van de verlenging van zijn verblijfsvergunning. Zo schrijft zijn advocaat in een open brief in de Italiaanse media vandaag. Zij schrijft dat hij ook bang was. Hij was bang dat zijn verblijfsvergunning niet verlengd zou worden, omdat hij kleine drugsdelicten had, al meer dan 25 jaar geleden. En dat hem dat nu zou kunnen opbreken in verband ook met het veranderende klimaat in Italië. En dat hij dus eventueel terug zou moeten naar Marokko. Italië wordt als Amerika, had hij tegen de advocaat gezegd. Hmm. Waar iedereen teruggestuurd wordt. De advocaat had nog wel geprobeerd om hem gerust te stellen. Zo van, ja, Italiaanse politie die houdt zich aan de wet. En nog een week later is hij dood door toedoen van diezelfde Italiaanse politie.
0: Ja, en is die angst reëel? Gebeurt het dat mensen door de delicten van 25 jaar geleden nu opeens weggestuurd worden in Italië?
2: Nee, niet echt. Ik bedoel, de regels rondom migratie worden wel strenger. Er is ook in Italië een beweging die roept om remigratie. Maar vooralsnog is het niet zo dat je verblijfsvergunning op basis van drugsdelicten van 25 jaar geleden geweigerd zou kunnen worden. Hmm. Dus de angst is eigenlijk ongegrond. Misschien was de man wel bang voor het veranderende klimaat. Ik bedoel, het wordt ook in Italië harder ten opzichte van immigranten. Ja. Dus je hebt misschien een soort sentiment wat hij opgepikt heeft en dat hij daar dus bang voor is geworden.
0: Ja. Nu wordt er al 2 dagen, geloof ik, vrij massaal gedemonstreerd in Bologna. Ook vandaag, vanavond gaan mensen weer de straat op. Waar zit hem de verontwaardiging met name in?
2: Ik denk dat het vooral ook wel door die beelden komt. Hè? De buurtbewoners hebben dus vanaf het balkon gefilmd wat er gebeurde. En er waren niet alleen politieagenten bij betrokken, maar ook ambulancebroeders. Er stonden twee ambulancebroeders eigenlijk te kijken naar wat er gebeurde. En die grepen niet in. Hmm. En dat is misschien dus nog wel het meest schokkende van de dood van de man. Het ambulancepersoneel had gewoon in kunnen grijpen. Tegen de agenten kunnen zeggen, dit kon wel eens gevaarlijk zijn. Maar dat deden ze dus niet. En de man is zeer waarschijnlijk, dat is nu tenminste het idee, overleden aan een hartaanval. Als gevolg van de druk van de politieagenten op zijn lijf. En waarschijnlijk ook door de enorme hitte. Het is nog steeds bloedheet in Italië. Maar de schouwarts gaat morgen kijken waar die nou precies aan overleden is.
0: Ja, dit incident is een eufemisme, maar roept dus heel heftige reacties op. Maar het is niet voor het eerst dat iemand door politiegeweld om het leven komt. De afgelopen 15 jaar is het vaker gebeurd.
2: Ja, zeker. Er zijn verschillende gevallen geweest van politiegeweld waarbij doden zijn gevallen. Misschien wel het bekendste geval is de zaak van Stefano Cucchi. Die werd in 2009 in Rome opgepakt voor drugsbezit. Hij werd vastgezet in een politiecel in Rome en een week later overleed hij in het ziekenhuis in Rome, waar hij vanuit de cel met spoed naartoe was gebracht. Nou, de rechter heeft later vastgesteld dat hij door politieagenten was geslagen in de cel en vervolgens ook aan zijn lot is overgelaten. Nou, over Stefano Cucchi is ook een film gemaakt, Sulla mia pelle, in 2019. En werd daarmee een van de bekendste zaken als het gaat over politiegeweld in Italië. Nou, in 2005, dus weer 5 jaar daarvoor, werd ook in Bologna Federico Aldrovandi aangehouden, was 18. Dezelfde situatie als gisteren in Bologna. Hij zou hebben lopen schreeuwen op straat. De politie heeft hem aangehouden, heeft hem vervolgens ook geslagen. En hij is door dat geweld om het leven gekomen. Ja. En in 2014, ook nog een hele bekende zaak. Gebeurde eigenlijk min of meer hetzelfde wat er nu ook weer in Bologna is gebeurd. Voormalig voetballer Riccardo Magherini was volgens de politie in een geagiteerde staat. En werd door de politie naar de grond gewerkt. Werd in een nekklem genomen en geboeid. En de agent ging uiteindelijk 13 minuten bovenop hem zitten. Ja. Waardoor hij dus ook uiteindelijk overleed. Dus dit zijn de bekendste gevallen, maar er zijn er helaas nog veel meer.
0: Ja, die laatste zaak van Riccardo Magherini, helemaal in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens terechtgekomen uiteindelijk. Familie heeft die zaak ver doorgevoerd. Dat Europees Hof van de Rechten van Mensen heeft de familie in het gelijk gesteld en houdt de Italiaanse staat verantwoordelijk, hè, voor die dood.
2: Ja, dat is ook met Stefan de Koekje ook gebeurd. De zaak Margherini is eigenlijk bijna typisch voorbeeld van hoe slecht soms Italiaanse justitie werkt. De agenten werden in eerste instantie veroordeeld, werden ook in hoger beroep veroordeeld. En vervolgens was het Hof van Cassatie in Rome die de hele boel annuleerde en waardoor de agenten gewoon naar huis konden. Nou, de familie van Riccardo Margherini is vervolgens naar het Europese Hof van Justitie gegaan. En uiteindelijk is dit voorjaar heeft het Europese Hof van Justitie Italië, de Italiaanse overheid, verantwoordelijk gesteld voor de dood van de voormalige voetballer. Ja. En dat is in de zaak van Stefano Cucchi ook gebeurd. Dus Italië is al vaker op de vingers getikt door Europa vanwege dat geweld. Dan zou je dus zeggen, naar aanleiding van deze zaken, dat het in Italië veel voorkomt. Nou ben ik even gaan zoeken. En dat blijkt niet het geval. In Europa voert Frankrijk deze trieste lijst aan als het gaat om absolute aantallen. Maar Ierland is het land waar in verhouding met de bevolking het meeste politievel geweld voorkomt, waarbij ook slachtoffers vallen. Oh. En Italië komt op dit lijstje niet voor, maar er moet wel bij gezegd worden dat het heel lastig te meten is, omdat er verschillende manieren van registreren zijn. Dus er zijn niet echt zwart op wit heel goed vergelijking te trekken tussen de verschillende landen.
0: Nee, je had het net over de onderzoek en het aansprakelijk stellen van agenten. Ik begrijp dat er een nieuwe wet is waardoor dat juist moeilijker is gemaakt, hè?
2: Ja, dat klopt. Sinds het voorjaar is die wet veranderd. Tot februari van dit jaar was het zo dat op het moment dat er een agent betrokken was bij geweld, als hij dus een pistool trok, als er een schot gelost werd, of als er dus inderdaad iemand overlijdt tijdens een arrestatie of in een politiecel, dat agenten automatisch tot verdachte werden aangemerkt. En dat is nu dus niet meer zo. De regering Meloni heeft een wet ingevoerd die door de pers al lo scudo penale, het juridische scherm, is genoemd. Het OM doet nu wel onderzoek, kijkt wat er is voorgevallen, verzamelt ook bewijs, maar pas eventueel in een tweede stadium wordt een agent als verdachte aangemerkt. En de oppositie vindt dat niet prettig, want zij denken dat de politieagenten dan makkelijker vrij uit zouden kunnen gaan in dit soort gevallen.
0: Ja.
2: De regering Meloni beschermt de agenten, zullen we maar zeggen.
0: Oké, duidelijk. Dankjewel, Angelo van Schaik.

0: J.G. Cale was dat met Cajun Moon. 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering daarvan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat de dakloosheid in 2030 uit Nederland verbannen zou zijn, maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. Kan dat tij nog worden gekeerd in de komende 4 jaar? Daarover spreken we deze week met verschillende betrokkenen. En we beginnen vanavond met Tommy de Laat, die op zijn 23ste dakloos werd. Goedenavond, Tommy.
1: Vergeet Geert ook niet, hè?
0: Nee, dat ga ik nu zeggen. Ja. En ook goedenavond. Geert Ritsema, politiek adviseur bij Dakloosheid Voorbij. Allebei in de studio hier. Ja, Tommy, op wat voor moment in je leven werd jij dakloos?
1: Ik was 23 en het moment was dat ik thuis woonde. En bij mijn moeder en mijn stiefvader. En dat de maat op een gegeven moment vol was met elk weekend weggaan, uitgaan en eigenlijk niet echt mijn leven op orde krijgen thuis. En toen had mijn moeder besloten, zeg maar, het is mooi geweest.
0: Drugsgebruik?
1: Drugsgebruik, inderdaad. Verslaving. Ik wist al heel snel dat ik verslaafd was. En ben.
0: Verslaafd aan?
1: Alcohol en cocaïne is eigenlijk wel. Het begint altijd met alcohol. En dan als je gaat drinken, dan komt de harddrugs erbij.
0: Hmm. Ja. En hoe lang heb je toen letterlijk zonder een dak boven je hoofd geleefd?
1: Nou, eerst 2 dagen op straat. Omdat ik eigenlijk ervoor koos om... is ook niet helemaal waar. Ik kon gewoon nergens heen. Hmm. En toen ben ik bij het leger des Heils terechtgekomen. En dat was na 2 dagen was ik bij het leger des Heils. En toen vanuit daar ben ik van opvang naar opvang naar opvang gegaan. En dat heeft 2,5 jaar geduurd ongeveer.
0: Okay.
1: Zes plekken in totaal.
0: En hoe ziet dat eruit, zo'n opvang? Kom je er allemaal tegen?
1: Ja, het leger des Heils is natuurlijk heel divers.
0: Ja.
1: Daar komt letterlijk iedereen. Asielzoekers tot jongeren. Dat is zo divers. En op een gegeven moment ga je dus naar een jeugdcrisisopvang. En daar kom je dan met mensen te wonen tot 23... En dan de volgende plek was ook weer een jongerenopvang. En ik had zeg maar geluk, omdat ik 23 was, ging ik niet naar de volwassenen, zeg maar. Als je boven de 23, dan kan je geen ander traject in, zeg maar.
0: En wat is het geluk daarin?
1: Nou, dat je dus wel sneller aan een woning komt.
0: Oké.
1: En omdat je dus kwetsbaar bent als je jonger bent.
0: Ja, maar goed, je bent al hartstikke kwetsbaar. Je hebt je leven niet op orde. Je komt in die situatie terecht. Dan lijkt dat me niet een omgeving waar je veel steun aan ondervindt. Wat was jouw grootste behoefte op dat moment? Waar had je het meest behoefte aan?
1: Een huis. Nee, dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt, ja. Ik heb nu sinds 2 jaar mijn plekje bijna, in oktober 2 jaar. En ik merk dat eigenlijk nu pas het herstel, zeg maar, op gang komt. En ik ben nu 27. Ik was 23, dus het heeft 4 jaar geduurd.
0: Ja.
1: En die eerste, ik woon dus nu bijna 2 jaar. En de eerste 2,5 jaar was eigenlijk spek en bonen. Ik ging van woonplek naar woonplek naar woonplek. En dat herstel kwam maar niet echt op gang. Nou, echt super vaak teruggevallen ook.
0: Ja.
1: En nu ik mijn eigen plekje heb, komt het gelukkig steeds beter. Gaat steeds beter en beter.
0: Okay.
1: En het komt echt door de woning, zeg maar.
0: Zometeen verder over hoe je aan een woning komt en hoe moeilijk of makkelijk dat is. Geert Ritsema, wat voor mensen? Er worden jaarlijks tellingen uitgevoerd om te kijken hoeveel dakloze mensen er zijn. En ik zei net, het groeit. Wat wordt er geteld? Wie wordt er geteld? Wat komt eruit uit die tellingen?
2: Ja, die tellingen vinden in diverse regio's plaats. Hè, gaat per regio. En dit jaar hebben we zoveel geteld. Dat zijn heel veel verschillende instanties. Hè. Gemeentes doen mee, ook ziekenhuizen, dokters. Op allerlei plekken wordt geteld. Het beeld wat daaruit komt is dat de groep dakloze mensen heel erg divers is. Mensen denken gauw. Het publiek denkt van, ja, wat is een dakloze persoon?
0: Als iemand die op een bankje in het park
2: staat. Precies, ja. Met een blikje bier. Ja. Het typische beeld. Maar wat uit die tellingen blijkt, is dat 20% van de dakloze mensen onder de 18 is. Dat is dus een hele grote groep die tot nu toe helemaal buiten beeld was.
0: Hmm.
2: Het CBS hield daar geen cijfers over bij. Dat weten we nu wel. Dat is natuurlijk een heel belangrijk gegeven. 30% is vrouw. Dat is ook vaak niet wat mensen denken. Wat mij persoonlijk dan opvalt en ook treft. Hè, want het gaat niet alleen om aantallen, het gaat ook om de verhalen erachter. Ja, er zitten bijvoorbeeld vrouwen tussen met kleine kinderen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld en die dan gewoon dakloos worden. Ja. En die man blijft in dat huis zitten. Hè? Dat, ja. En daar is dus geen oplossing voor.
0: Nee.
2: Ik ken een jongen in Rotterdam. Die werkt notabene in de GGZ zelf. Dat is gewoon een professional. Als verpleegkundige. En die moet elke avond moet hij mensen gaan bellen. Kan ik bij jou slapen?
0: Ja, want dat is een ander aspect ervan. Je zei net, ja, mensen denken dan dakloos is letterlijk geen dak boven je hoofd hebben. Het gaat er eigenlijk om dat je geen, Tommy vertelde net al, 2 dagen maar op straat, op straat geslapen en verder in opvang gezeten. Het gaat erom dat je geen eigen dak boven je hoofd hebt. Ja. Hè? En er zijn allerlei situaties waarin mensen toch dakloos zijn.
1: Ja.
2: Nou ja, dat is dat bijvoorbeeld hè, wat je dan bankslapen noemt. Er zijn heel veel mensen die, en dat worden er steeds meer... blijkt dus uit die tellingen, uit die ethos-tellingen... mensen die afhankelijk zijn van de goodwill van vrienden, familie... om op de bank te mogen slapen. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld een gezin hebt met kinderen... en je moet ergens bij andere mensen in huis op een bank slapen... hebben die kinderen geen eigen kamer. Ze kunnen geen vriendjes uitnodigen. Ze kunnen geen huiswerk maken.
0: Nee.
2: En dat richt een gigantische... maatschappelijke schade aan. En natuurlijk in de eerste plaats aan de mensen zelf,
0: ja,
2: die het betreft. Die lopen daardoor trauma's op. Hè? Maar ook gewoon maatschappelijk gezien.
0: Aan de samenleving als geheel.
2: Die mensen moeten later, ze missen hun opleiding.
0: Ja.
2: Ze moeten vaak ook behandeld worden.
0: Ja. Ja. Tommy, je zei net, je hebt nu wel een woning. En dat is het allerbelangrijkste voor jou. En dat geeft jou een basis om aan jezelf te werken. Ik zeg het maar even in mijn eigen woorden. Maar er zijn voorwaarden aan verbonden, hè?
1: Ja. De plekken waar ik gewoond heb en de plekken waar ik nu woon... daar zitten alle twee voorwaarden. En dat is wel natuurlijk een beetje een verschil. Van de plek waar ik nu woon is een 2-jarig contract. Ja. Dat heet een 3-partijen overeenkomst. Dan heb je zeg maar... met de woningbouwvereniging, de stichting waar ik gewoond heb... en ikzelf, dus dat is zeg maar de overeenkomst. Die drie partijen.
0: Ja.
1: En,
0: wat zijn die voorwaarden?
1: Nou, dat je, als je dus geluidsoverlast... of je hebt een keer ruzie met de buren... dat je eigenlijk sneller op het matje geroepen kan worden... van hey, je komt uit die achtergrond... en dat je dan eigenlijk sneller je woning kwijt kan raken weer.
0: Ja.
1: Dat zijn... de exacte voorwaarden weet ik niet, maar het is wel dat dat je ziet zeg maar dat het nog niet jouw woning is zeg maar.
0: En lukt het je dat... altijd om je eraan te houden aan die voorwaarden?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, gelukkig mij wel, maar er zijn zat mensen die misschien dan tussen aanhalingstekens niet zo ver zijn als mij en die het misschien nog iets bonter maken die dan weer opnieuw dakloos worden.
0: Ja.
1: Wat zou jouw
0: advies zijn als het gaat om het toewijzen van een woning? Is het verstandig om dat soort voorwaarden eraan te verbinden?
1: Nee, helemaal niet. Zeg maar, ook de woonplekken die ik hiervoor had... zorg en wonen gescheiden houden is heel belangrijk. En dat is eigenlijk nergens... Ik heb eigenlijk altijd dezelfde voorbeelden gehoord van mensen om me heen. Voor mij was het, zeg maar, ik had verslavingsproblemen, daardoor werd ik dakloos. En als je dan in van die woonplekken komt en je hebt een terugval. Nou, het eerste wat ik op mijn therapie leerde was: eerlijkheid is heel belangrijk bij verslaving. Dat is eigenlijk een van de keystones om te herstellen.
0: Ja, maar nou, dat kan je hier je woning kosten.
1: Precies. Wat gebeurde is, ik vertelde dus eerlijk: het eerste wat er gebeurde is, ik kreeg een waarschuwing. Nou, die laatste terugval heb ik ook niet verteld, kan ik je vertellen.
0: Je hebt dit wel verteld aan de vorige staatssecretaris, Nicky Pauvrier. Ja, ik weet niet van die terugval, maar wel je advies om woning en zorg gescheiden te houden.
1: Ja.
0: Wat was haar reactie?
1: Ik heb een heel fijn gesprek gehad met haar. En heel toevallig komt ze ook uit dezelfde stad als mij, uit IJsselstein.
0: Hmm.
1: Het was een heel fijn gesprek. En haar reactie was eigenlijk van wow, weet je wel. Ik nam ook benoemde ook nog een heel heftig voorbeeld. Het is tegen Nicky. Het is niet alleen met verslaving. Het is ook met mensen met gedragsproblemen bijvoorbeeld. Mensen met agressieproblemen die dan worden uitgestuurd door hun ouders. Die komen op zo'n woongroep. Nou ja, die gedragsproblemen die zijn er nog.
0: Ja.
1: Die zijn niet in één keer weg. Nou, als zij dan daar agressieproblemen hebben... dan krijgen ze het eerste wat er gebeurt... dat je een waarschuwing krijgt. En bij de derde of vierde lig je er alweer uit.
0: Ja.
1: En dan het heftige voorbeeld wat ik bedoelde... is een meisje met automutilatie ook, met wie ik gewoond heb... die ook waarschuwingen kreeg. Dus die er zelf pijn deed met snijden. En ja, die kreeg dan gewoon een waarschuwing. En als ze het eerlijk vertelde...
0: Ja.
1: Dat werd gewoon gestraft, zeg maar. Ja. Van dat soort hele kromme regels zitten er in die opvangplekken.
0: Wat is jouw ervaring, Geert? Is er in de politiek gehoor voor deze problematiek? Voor die eigenlijk rare combinatie dat je de zorg of de woning afhankelijk maakt van iemand die al gedragsproblemen heeft en zich daardoor raar gedraagt?
2: Nou, dat gehoor zou er in ieder geval wel moeten zijn. Want
0: ja, dat begrijp ik. Maar
2: we hebben het hier over het recht op wonen.
0: Ja.
2: En Tommy krijgt dat recht dus niet, want hij moet door allerlei hoepels springen om zijn woning te verdienen. Terwijl in de grondwet staat gewoon, je hebt recht op wonen. Nou, dat zal de politiek ook wel erkennen. Er is dus inderdaad dat Nationaal Actieplan Dakloosheid. Dat vinden wij een goed plan. Wij zijn overigens een Dakloosheid Voorbij, een vereniging met verschillende organisaties uit verschillende steden die allemaal zich inzetten voor dakloze mensen. Mm-hmm. Dus wij worden gevoed door ervaring uit ongeveer 13 verschillende steden in Nederland. En dat Nationaal Actieplan is het kernstuk. Het probleem kan worden opgelost. Politiek heeft zelf op papier gezet, we gaan dit regelen. En in 2030 is dakloosheid nul.
0: Ja.
2: En ook premier Jette heeft het nog eens beaamd. Mevrouw Jezelkus heeft het nog eens beaamd. Dit is voor ons belangrijk. Maar het probleem is, het gebeurt niet. Er wordt te weinig in geïnvesteerd om het probleem echt op te lossen.
0: Oké, daarom praten wij de hele week over deze kwestie. En ze hebben niks anders te doen op het ogenblik. Dus ze luisteren mee in Den Haag. Ik dank jullie allebei heel erg, Tommy de Laat.
1: Super bedankt. En daarom is ervaringskennis ook nodig trouwens.
0: Zeker.
1: Ervaringskennis, dat wordt gewoon super belangrijk.
0: Maar daarom hebben we jou uitgenodigd.
1: Super bedankt.
0: Dankjewel. Ja. Tommy de Laat en Geert Ritsma.
1: Dankjewel.
0: Door naar muziek. Want een bijzonder moment voor organisten grijpt morgen plaats. Morgen in Haarlem. De wereldberoemde blinde Franse organist Jean-Pierre Leguet geeft daar een masterclass. De 87-jarige muzikus is voormalig organist van de Notre-Dame in Parijs en is de gast op het Internationaal Orgelfestival in Haarlem, waar hij onder meer een bijzonder improvisatieconcert gaat geven. Goedenavond, Francesca Ayossa.
3: Goedenavond.
0: Jij bent winnaar van de Swelinck-prijs 2026. En onze luisteraars weten allemaal dat Swelinck prachtige muziek voor orgel heeft gecomponeerd. En daarmee ben je ambassadeur van het instrument. Is dat iets om naar uit te kijken, een improvisatieconcert op het orgel?
3: Ja, zeker. Ik denk wat vooral bijzonder is dat je natuurlijk niet weet wat er precies wordt gespeeld en wat er precies gaat gebeuren. En het laat ook zien hoe het orgel eigenlijk altijd in een relatie is, in een dialoog tussen orgel, instrument, wat in het geval van Haarlem bijvoorbeeld een paar honderd jaren oud is, speler, in dit geval Jean-Pierre Leguet, dus met al zijn kennis en ook al zijn leven, contacten met hele bekende componisten, zoals bijvoorbeeld Olivier Messiaen,
0: ja,
3: waarvan hij direct les heeft gekregen.
0: Oh,
3: dus
0: ja,
3: hij neemt ook al die kennis mee. En ook natuurlijk relatie met het publiek en met de omgeving en met het moment van. Ja. Dus je hebt een. Ja.
0: Maar improvisatie en orgel, ja, dat zal mijn dommigheid zijn. Maar ik had die combinatie niet zo gemaakt. Ik dacht, dat staat allemaal perfect uitgeschreven. Het is ingewikkeld met je voeten en dan ook nog al die registers bedienen. Dat moet toch. Maar daar kan je dus mee improviseren, kennelijk.
3: Zeker. En zelfs is improvisatie een van de fundamentele bouwstenen van orgelcultuur.
0: Oh.
3: En van klassieke muziek in het algemeen. We hebben nu een beeld van muziek wat inderdaad zo gegeven is. En we vertrouwen allemaal wat er staat.

0: Ik hoor een orgel, maar jij hoort vast veel meer.
1: ja, iedereen hoort wat anders. Dat is al punt 1, denk ik. Ik denk dat dit een sortie was, een geïmproviseerde sortie. Dus het laatste stuk van een mis. Het is een bijzonder moment natuurlijk, want het is heel meesteus en heel vrolijk en zo. En het is bijna een reflectie en contemplatie allemaal voor is gebeurd.
0: In die grote kerk.
1: In die grote kerk, precies. Ja. En ook in dit geval in de mis, wat net daarvoor is gebeurd. En je hoort ook hoe bijvoorbeeld het gebruik maakt, het orgel. Dus die orgels zijn gebruikt om, oorspronkelijk, om voor de eer van God bijvoorbeeld, om te begeleiden en de contemplatie te begeleiden van de mensen. Maar ook het orgel maakt het gebruik. Want je zou niet op dezelfde manier improviseren op zo'n orgel. Dan kan je komen met 5 klavieren en 100 registers in Notre Dame. Als op een orgel met 1 klavier en 2 registers.
0: Nee, dus het instrument
1: bepaalt ook wat je gaat doen. Dus er is een constante dialoog. Instrument en muziek.
0: Heb je ook een orgel?
1: Ja, ik heb een aantal. Ik heb thuis een elektronisch orgel. Aha. Dat is echt uit. Verder speel ik vaak in 12. Dat is het kleinste dorpje van Nederland.
0: Aha.
1: En dan speel ik ook heel vaak in Leuven. Dat is een orgel, een replica van uit Bach zijn tijd. Een bouwer die Bach zelf kende.
0: Aha.
1: En we zijn heel op het feit dat het misschien authentiek is dan het authentieke orgel, omdat er met het originele orgel heel veel is gebeurd. Dat is uitgebreid. Mensen wilden nieuwe dingen daaraan toevoegen.
0: Ja, terwijl dit werd aangebouwd. Ja.
1: Precies. Terwijl dit is eigenlijk een replica van de staat waarop het was in de tijd van Bach.
0: Oké. En op al die instrumenten speel je dus eigenlijk heel verschillend.
1: Absoluut, ja. En dus zo kom je ook dichter bij een tijdsgeest, een plaats.
0: Ja. Geest. Laten we nog even luisteren naar twee voorbeelden. Eerst nog een keer heel kort de G in de Notre Dame. Ja, dat is heel veel, zou je kunnen zeggen. Hè? En dan de Nederlandse meester Sietse de Vries in de Martinikerk in Groningen. Ik hoor eigenlijk meteen katholieken en protestanten.
1: Absoluut, ja. Absoluut. Ook twee beelden van de wereld misschien.
0: Ja.
1: Dus meer gestructureerd met de lasten in een bepaalde kader. Terwijl de improvisatie van Legge is meer vrij.
0: Ja.
1: En het bouwt meer fluide op, zeg maar.
0: Ja, dat Martinikerk is veel strakker, veel helderder, veel minder alles door elkaar heen.
1: Precies.
0: Iedere pijp hoor je apart,
1: precies.
0: Bij wijze van spreken.
1: Ja. Dus opnieuw het laat zien hoe misschien mensen in de tijd waarop het orgel in de Martinikerk was gebouwd, ook wat hun klankidioom was, wat hun esthetische idioom was.
0: Ja. Nou denk ik bij improvisatie ook meteen aan jazz natuurlijk. En dan gaat het vooral om met elkaar improviseren en elkaar inspireren. Kan dat met een orgel eigenlijk ook? Kan je met andere muzikanten samenspelen?
1: Zeker. Zelfs deze week of volgende week, in ieder geval in het Orgelfestival in Haarlem, is er ook een concert met saxofoon en orgel.
0: Oh.
1: Dat is ook met improvisatie. Natuurlijk, met orgel heb je soms een logistiek probleempje, omdat je als organist...
0: Ja, dus je neemt het niet achter op de fiets mee.
1: Ja, nee, precies. En soms zit je ook heel ver van het publiek vandaan en van andere muzici vandaan.
0: Mm.
1: Maar dat is niet altijd en er zijn oplossingen. Ik kan me herinneren de eerste keer dat ik in Haarlem was voor het Orgelfestival. En het concours was een van de rondes. Moesten mensen improviseren met een danser.
0: Aha.
1: Dus ze moesten reageren op wat ze zagen. En ook ervoor zorgen dat de danser kon blijven dansen. Dus het kan allemaal, absoluut.
0: Het kan allemaal. Ja. Nou, heel erg spannend. Je zit op de eerste rij natuurlijk straks bij Jean-Pierre Legge.
1: Zeker.
0: Oké. Heel erg bedankt, Francesca Ayossa. Morgen geeft Jean-Pierre... Oh, pardon. Ik wilde nog zeggen dat Jean-Pierre Legge morgen dus een openbare masterclass geeft in Haarlem. Maar ja, het is al 11:55, dus we gaan het over de wielerbroek hebben. Want op de rustdag van de Tour de France moeten we het toch nog even over wielrennen hebben. Nieuws dat dit keer niet uit Frankrijk komt, maar uit Turkije. Waar president Erdogan, de gouverneur van de provincie Ardahan, heeft ontslagen vanwege het dragen van

0: een wielerbroek. Stefan Bolt is maker van een wielerpodcast samen met Laurens ten Dam en eigenaar van het wielerkledingmerk Live Slow, Ride Fast. Goedenavond, Stefan.
1: Goedenavond.
0: Ja, Erdogan vond zo'n broek ongepast, want er is van alles zichtbaar wat misschien niet iedereen wil zien. Ik heb de foto's er even bij gezocht, maar het viel wel mee, toch?
1: Ja, ik vond het ook niet erg schokkend. Ja, het is maar net even waar je vandaan komt, hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik loop hier in de Tour de France rond en ik zie de hele dag niks anders. Zelfs tot witte broeken aan toe.
0: Ja.
1: Niks aan het toeval overlatend.
0: Nee, precies.
1: Maar ik heb net even gekeken hoeveel Turkse wielrenners er zijn. Dat zijn er niet zo heel veel op World Tour niveau. Dus het shock-effect is daar kennelijk wat... Wat groter, zullen we maar zeggen.
0: Ja, maar goed, je zegt al, die broeken laten weinig aan de verbeelding over. Er is esthetisch wel wat aan te merken, hè, qua prononcering van zekere lichaamsdelen.
1: Ik moet zeggen, het went. Maar als je het even uit zijn kool... Kijk, als je in een speedo in de supermarkt binnenloopt, dan is het ook gek. Maar als je in het zwembad bent, dan valt het niemand op. Hè. Zo is het ook wel weer.
0: Nee.
1: Maar ik moet zeggen, ja, klopt. De mountainbikers hebben daar een idee bij of een oplossing voor gevonden. Als het al een probleem is hoor. Maar die hebben er gewoon een broekje overheen gedaan.
0: Oh ja.
1: Dus je bent gewoon als wielrenner ben je gebonden aan een strak broekje. Omdat je gewoon aan het fietsen bent en je benen heen en weer gaan. En je niet wil dat het schuurt. Maar ja, als je dan daarna nog eventjes de kroeg in wil. Of op een terrasje wil gaan zitten zonder dat je... Nou, half in je blote kont zit, dan dachten zij, nou, we trekken er een broekje overheen.
0: Okay, ja, dat kan ook nog.
1: Ik vind geen pan hoor.
0: Nou ja, en misschien heeft het ook wel voordelen. Misschien trekt het wel een soort aandacht die ook prettig is. Heb je dat wel eens meegemaakt?
1: Er zijn wielrenners die er hard op gaan. Ik refereerde al even aan het witte broekje. Maar vooral, er was Mario Cipollini, de Italiaanse. Mastodont. En in Colombia rijdt Rigoberto Urán rond. Ja, er zijn renners die gaan er heel hard op. Ja. Die houden er wel van.
0: Die
1: leggen hem nog even
0: op.
1: Goed omhoog. Ja, precies. Ja.
0: Okay. Ja. We hebben beeld. Dankjewel, Stefan Bolt. Dit was het Oog op Morgen van vandaag. En morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried Hiel.
2: NPO Radio 1.
3: 1 vandaag.
4: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
2: Verdieping bij het nieuws.
5: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
6: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
5: Sommige zijn klein en ook heel vies.
7: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
8: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
7: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
2: Elke dag een fact-check.
9: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op. Die haar eigen geld verdiend heeft.
10: Het is fictie.
11: Avro Tros met 1 vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
11: Elke werkdag van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer.
12: Ster.
13: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar... zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
14: Hoe kijk je naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.
1: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
2: Op 89.3 Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Nou, deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: Nou, de meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Ja, we hebben het toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.